0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dames en heren, geachte Stomvoetoer, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed, 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Maat. Grand Annie.

0: zeer hoge kwaliteit. Nada peyo gose tengba abrog schoonmaak. If na ijari iwan kring, iderm iwan kring, iwan wasa skotu, iwan wasa oso, van mi insi, van oso sref de mei city, dan neem je contact op met abrog schoonmaak. Verder heb je nog abrog import, iwan syntax, say one syntax, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Say one syntax. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mei zit konti you. Ja, en dan heb je ook nog abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus, abrog group of companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Beste marktluisteraars, stoomfoto, vertrouwelingen, donateurs en ambassadeurs. We leven in een andere tijd. In plaats van marktbloemen, sieraden, kunstwerken of cadeaubonnen is dit het rechtstreekse rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Dank u wel.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: will blow your mind.
1: Ha ha ha ha ha. Yeah.

Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen.

0: ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag, samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas.

0: Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
0: Ze is te zwaar, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd.
0: Vandaag gearriveerd.
1: Zo.
0: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
0: Die ook een stukje willen vertellen over dit mooie project.
1: Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
0: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Dat gaat lukken.
0: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké.
0: Ja.
1: Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dat krijg ik problemen.
1: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké.
0: Ja.
1: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november een speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En daar heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken.
1: Mm-hmm.
0: Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken.
0: Ja.
1: Met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen.
0: Ja.
2: Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan, dan worden dat die triggers.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En

0: dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel. Ja.
1: Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
2: Ja. Dat is mij opgevallen, ja. Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven. Precies. Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
2: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
2: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
2: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
2: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, madame Jeannette, mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
2: Zo.
3: Ja.
2: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
2: Oh.
3: Ja.
2: Dat is mooi.
3: Ja.
2: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
2: Oké. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
2: Padre Nostro.
3: Ja,
2: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader. Ah. Want we hebben het gekregen van onze vader.
2: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara. Zuurzak. Ja.
2: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
2: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
2: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
2: open? Helemaal.
0: Ja, open ja.
2: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
2: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
2: Wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké.
2: En voor je microfoon houden.
4: Dat
2: kan we ook.
0: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
2: Oh, goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku.
2: Yes.
5: Binnenkort. En laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die odi dapi aan onze Sranam Bradas en

0: Die zelfs aan de andere kant, maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG, haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Sisa.
0: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
0: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
2: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Mooi. Goed zo. Heeft u nog wat te zeggen aan ons? Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties al vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Oké. Okay. Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
0: Ja, Uma? Ik denk dat Milo denkt.
3: Nee.
0: Milo denkt echt mi loop de furu en mi hoop dat de wajunu a okasi voor samen na nga ding u kan bou a betere sranang. Mi kogo luku de birti sa u bou pont buiten. Opbouw alle die volkswijk van de stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je moet ons zeggen dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen in travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together.
2: Ook
0: dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
2: mijn logo.
0: Graag gedaan.
2: Oké.
1: Okay.
0: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Okay. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent dit naar een gebied Riberen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Nou, een ammonie dat je kan bouwen ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu, we stellen de Sranam Brada naar de Sisana Trasi gerust. Dat we vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pota visie. Mijn wangestelde gerust te voetegen in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je nodig, we pot de nodig naar visie en dan moet ik begin nodig, ik kies aan vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede, dat is maar nog in Amerika die heb je van nodig. Even de zit op een veld, dat is maar die heb je van nodig. Nee, ik kies aan occasie, die kan komen, mis Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting, dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan beginnen met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
2: Heel mooi. Grandang, hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Ja,
2: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
3: Ja, he, de Surinamers. Dat is mijn doel.
2: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
3: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
2: Ja.
3: Minister, ik spreek u straks weer.
2: Ja.
0: Graag
2: gedaan. Ja,
1: groetjes.
2: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panka.
3: Ja,
2: de
3: presentatie. Op ons om hem even in te bellen.
2: Oh.
3: Kan ik dat even doen?
2: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema.

0: grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. De wet dat om voor de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisch aweshi, taksma etak, disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zij wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Ja, grote, ja, het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik... Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
0: Ja.
3: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
3: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: Om de belezingen dan.
3: Ja,
0: om die informatie ja, tot zich nemen.
3: En het terugbrengen
0: ja,
3: naar de gemeente.
0: Ja, inderdaad.
3: Dat heb ik u
0: horen
3: zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u
3: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
0: Mm-hmm.
3: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
3: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
3: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ik heb het gisteren over gehad.
3: Ja.
0: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties. We zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
3: Ja, ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
3: Ja.
0: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, ja, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
3: Okay,
0: toch? Okay. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is, ja, aan de lijn. Oké, okay, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
3: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
1: Oké, okay, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft
5: ja,
1: u gehoord?
5: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
1: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
5: Meneer Richard en meneer Norman. Ja, ja, en natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
6: Ja.
5: Goedemiddag.
0: Middag.
3: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
3: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Okay. De waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
5: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
3: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: meneer ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
5: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer... die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen, Patrick. Wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik heb... Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft een, nou, tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
3: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar

0: de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consul, consulaat.
1: Maar dat dan toch een platform krijgen
0: juist, waar we kunnen juist gaan. Ja.
1: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
0: Ja, okay.
1: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Synapse Keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
0: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
0: Dus het is misschien.
1: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
1: Dus maar ik denk dat wij misschien daarover.
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
1: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
2: Ja.
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
3: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
1: Het is onze roze lamba.
3: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
0: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel. Toch wel, maar kalmte zal je redden.
2: Okay. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
0: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
2: Ja.
0: We zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in de tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotvriend, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg.
5: 107.9 Maak Radio.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag.

onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Isabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grande.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, ja, Megia
1: Grande. Ik waar het niet gaan kan. Dus if you upload with you, people, if you upload with you, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Jammer.
2: Nee, dus kom de bal.
0: Om in week aan termen te blijven.
4: Ja. Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Godfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Dan Milobin Jürgen.
1: We zijn nu bezig samen met, een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. We doen dat 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen, Jono.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je, Wansani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En

0: denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En dat heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe aan zijn dat poti-poti denken. Nee,
0: we moeten ook een slager
1: ten ijs komen, want dat verdient ons land.
0: Ja, de wordt ook een serieus. Stelen we gewoon
2: dat precies.
3: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, zo iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
2: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn, en er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
2: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. En Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrikaan ego bij de Sani Namang. Ja. Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar wat Hindustani, even naar wat Japanese. En dan gaan we daar nog eens kijken, Jaminawan Gudu Amang, Sumana Amang. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
4: Dat is hem. Dat is hem.
3: Mooi.
4: Heel mooi gezegd.
3: Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
5: Hij heeft alles gezegd.
3: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja, maar wat doe je? Full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
2: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast. En wat hapjes had zitten en kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
5: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Wat was in de Schouwburg?
1: In de Schouwburg was dat Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw pavillon staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward, we moeten elkaar blijven ondersteunen.
2: Ja. Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
3: Heel mooi.
1: Ja.
4: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
2: Ja.
4: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
3: Ja.
4: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
2: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed. Dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons. Als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
2: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet. En hard werkt voor waar je in gelooft.
2: Zeker.
3: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. we gaan echt een hele tantelijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot naar chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
2: Een nieuwe?
3: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn. Yeah. Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, hé, Oenja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
4: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en nu ga ik nu naar links. No? En over 200 meter zal je, oh ja, Tante S. Dus, ja.
3: Oké.
1: Okay.
3: Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op elkaar ervoor komen.
2: Zo is dat.
3: Mooi zo.
1: Tot
4: zondag.
5: Ja, tot snel.
3: Oké.
1: Mevrouw Daan, tot ziens.
4: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
3: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
5: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd en de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons,
3: ja,
5: die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
4: Is Patrick's ketchup er ook bij?
5: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen, dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
0: Ik heb ook iets. Ja. Want je weet, ik ben
3: ondernemer, ja.
0: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
5: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
0: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
5: Okay, oh, okay.
0: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
5: Zullen we dat als een vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
0: als vierde prijs?
5: Als vierde prijs. Oh, okay.
3: Vertel ons even snel tussendoor wat Lekker Parkeren is. Want iedereen
5: weet. Ik wil graag Lekker Parkeren.
3: Ja.
5: Want okay. Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
0: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeerapp waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeerapp. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
4: Okay.
0: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
4: Mm-hmm.
0: En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
3: Oh.
0: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
5: Strijd, ja.
0: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen,
4: ja,
0: dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employee te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
3: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
0: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
5: Wow.
0: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Black owned business, BOB.
4: Mm.
0: En dan ben je gewoon klant. En Het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
3: Zo.
0: Want bij Easy Park betaal je maandelijks een abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van... Jullie zijn een van de beste.
3: Heel goed.
5: Wow. Dus, bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het. €250 korting of is het een... Wat is het?
0: Nee, je krijgt te goed.
5: Dan krijg je te goed van 250 van lekker Milobane. Lekker parkeren.
0: Parkeer lekker.
5: Ik ben gewoon de lekkerste, hè? Dus,
3: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
2: Ellen,
3: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
2: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Dit is...
3: Je gaat echt awara proeven.
2: Echt awara.
3: En noem de smaken nog een keer.
2: Awara, mopé, jamu, zuurzak.
4: En die podosiri.
2: En die podosiri.
3: Weet u wat u nu doet
2: en
3: met al die
2: zwangere... En madame Jeanette.
3: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, mopé, awara. Dan krijgen ze los toe.
5: Je vergeet een hele belangrijke.
3: Welke is dat?
5: Fiado.
2: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
5: Oh, hoe kan je dat doen?
2: Nee,
5: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou ijs... Maar, en dan geeft dat je jouw Fiado. In het test Fiado, geeft dat je jouw Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
2: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
3: Mooi zo.
2: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes. Omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
3: Nee, klopt. Nee. Ja, klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
5: Ik ga Ellen het laten doen.
3: Wie? Dus
2: iemand die... De Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noenzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. En mijn man zelf, die koopt het daar. Omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
3: Wat doet neem?
2: Neem als je huidirritatie hebt.
3: Oké.
2: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
3: Okay.
2: En je hebt ook een haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de Healing Oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. En huidproducten, gezichtproducten. En
5: Maripa olie.
2: Ja, al dit soort oliën. Bij awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
3: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
5: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en... De onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
3: Ja.
5: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong. Echt, dat vind ik heel mooi wat ze had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag er niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze... gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
4: En bieden.
3: Ja. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten... waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering... die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven... En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun...

0: paspoort of een PSA aanvraag hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
1: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
0: Ja.
1: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
0: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
1: Ja, mooi.
0: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf, maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
1: Hmm.
0: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
1: Okay.
0: Die moet meteen betalen.
2: Ja.
1: Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
2: Uh-huh.
1: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
3: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
0: Goedemiddag.
3: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. De Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog gedwars van de heer Gopi Singh, die hier voordat hij in Suriname was bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar hij teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje onafhankelijke Leidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
1: Zo, ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar de andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
1: Welkom, meneer Dennis.
4: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting ethischkant.
5: Hey, thank you.
4: Ja.
5: Dat kan we.
4: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
1: Oh.
4: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met de varkensvleesverkoop in Amsterdam.
5: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
1: Oh, je wilt direct antwoord geven?
4: Ja.
1: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
4: Dankjewel.
5: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken, niet kunnen bereiken.
1: Hmm.
5: Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u
0: Ja, de meneer heeft een vraag ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
0: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Hè? Wel, nog maar morgen, want het is al geselecteerd. Of wel?
5: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
5: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
5: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
5: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
5: ja,
1: toch?
5: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
5: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen. Directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké. Okay. Dan bellen we die ook direct. Okay. Dan kunnen we meteen vragen wat...
5: wat de voorbereidingen daar lopen.
1: Ja,
5: oh, ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
1: Meneer Forster.
5: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
5: Hij gaat over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
5: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
5: Groepsgesprekken,
1: hè?
5: Ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
5: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
5: Ja. Goed. Ze nemen niet op, we hebben ons best gedaan.
1: Daar hebben we ons best gedaan.
5: Ja.
1: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
5: Ja,
0: nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
5: Dank u wel.
0: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
5: Ja.
0: En als er nog... ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoro ook toe, zodat ook aantak Fudentori en ook aan Luku Fouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
5: Ja.
0: 2:00.
2: Tuyurubakana.
0: Tuyurubakana, precies.
1: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes
6: dank
1: ook hoor, mevrouw.
6: Wel. Dank u wel.
1: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
0: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan
6: zondag.
2: Eten
6: zondag.
5: Yes. Ja. Met mij hebben we geen afspraak.
0: Geen afspraak. Ja, het is
6: ver heeft, toch?
0: Precies. Ja. Mooi bedankt.
1: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
0: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
1: prima
0: in de genen.
1: Dan houden wij u in de gaten.
0: Ja, ja.
1: En u ons ook. Graag aan je, hè?
0: Ja, graag.
5: Jammer, jammer.
7: Hele mooie
5: straatjes
7: heb je.
0: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. We lopen vast sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart. Gebouwd aan Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een verjaardagse uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilik Siksiur Bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunst. Hè? En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een big role. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan. Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ook wel een ticket binnen de komen. Maar financiën, altijd goed. En Maart heeft gezegd, oké, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Ademan Potti. Maart ook toe voor NC, mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat lukusa amandu nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van, mine lop money. Mine lop money. Dat betekent die moatras aan die maar een 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je hebt duur Oloisi, no zo'n Mercedes. Of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara, Jojere de Wel, Pedofoteri. sa epsata beta ba kwaku. I fete Foster. Look at me, Markiezing, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barrasa? Sang de, sang. You, sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma Participatie, Improvisatie. Lucas heeft zijn naar Grondtap of uno. Trump, Bijinbaka, oorlog. Nanga Iran, Iran zo so, so, so den taki. Zoals Matak nee, na lockdown kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi theory, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Echt, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En de eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou, en het is nog
1: steeds... Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaarie. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in Indiaan, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. So. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: De Indiaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de platte grond, dus dan kan je echt, kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes. Aboom. Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Louis Brangassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke te ne ya yuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

Dames en heren, geachte Stonvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledele heer Maximiliaan Ignatius Sordam, met de wil van de Almachtige, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. De heer Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijk cadeau schenken. Daarom doen wij hierbij aan u als trouwe Mart-luisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen Mart-bloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar een wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart voor Mart. Grazie.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemaat.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere

0: Rechtstreeks rekeningnummer van de bijna 100-jarige Maximiliaan Ignatius, bij u meer bekend als Max Sordam. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik herhaal, NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Dank u wel.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: is Mart. Alanda 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thiele om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Maart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
6: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op radiomart.nl via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 19:30 zullen wij nogmaals hier zijn om u een positieve woord te geven. Te laten weten wat wij kunnen bereiken door het geloof. Een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Misschien bent u ook aan het luisteren en u heeft ook deze ondersteuning nodig. Dan blijf zeker luisteren, want ik weet zeker dat u dan deze kracht zal ontvangen. En zoals elke vrijdag ben ik niet alleen. Ik ben hier ook met Pastor Ephrem van onze vestiging van Almere. Goedemorgen.
7: Goedemorgen iedereen. En ik weet zeker dat vandaag hierbij dit programma in ieder versterkt zal worden. U die luistert op dit moment, weet dat u wordt gehoord, weet dat er een oplossing bestaat. En ik weet zeker dat door deze uitzending deze hoop versterkt zal worden.
6: Precies. En met dit geloof komen wij ook elke ochtend. Ja, ook vanuit Almere hier naartoe. Hè, met deze zekerheid om te laten zien dat er nog hoop bestaat. Hè?
7: Ja, zeker weten. Vanuit Almere. Elke vrijdag in feite zijn we hier samen. En wellicht zijn er mensen die op dit moment ook luisteren. En die zeggen, oh, ik ken iemand in Almere. Ik heb een familielid daar. Ik ken iemand uit de omgeving. Dan weet dat wij, zoals in Amsterdam, ook daar precies hetzelfde werk doen. Klaar zijn om mensen te ontvangen.
6: Ja, precies. En wilt u meer informatie en of wilt u naam doorgeven of een situatie waar u doorheen gaat, zodat wij ongeveer 19:55 daarvoor zouden bidden, dan laat u ons weten door een bericht te sturen naar onze WhatsApp-nummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal. 0682906638. Nou, we gaan nu eventjes dus uit naar een hele mooie lied en we komen zometeen terug met meer hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: We gaan zo een verhaal met u delen. Twee verhalen eigenlijk. Een verhaal, een Bijbelse verhaal, dat laat ons zien eigenlijk hoe het geloof werkt. En wat wij moeten doen natuurlijk wanneer wij gaan door bepaalde moeilijkheden heen. Soms gaan wij door bepaalde tegenslagen van het leven. En raken wij bevreesd door de situatie of wanneer we geen uitkomst zien. Maar, en we gaan nu laten horen een levensverhaal van iemand die naar de kerk komt. En die het geloof begon te gebruiken voor een situatie. Pastor Efrem, wij als mensen natuurlijk, wij willen dat alles goed gaat. Hè? Wij willen dat de dingen goed gaan. En alleen we weten dat de werkelijkheid is niet zo. Omdat soms komen er dingen aankloppen aan ons huis. Is niet dat we ze binnen willen laten, maar ze komen echt binnen. Hè? Financiële problemen, gezondheidsproblemen, familieproblemen. Situaties dat wij soms niet eens verwachten. Maar we moeten ze wel overwinnen natuurlijk. Hè?
2: Ja, precies. De dingen komen en wij kunnen ze, zoals u zei, wij kunnen ze niet tegenhouden. Het maakt zelfs, zoals ze zeggen, deel uit van het leven.
1: Ja.
2: Alleen, het wil ons ontmoedigen om dan in andere dingen ook nog gelukkig te zijn. Dus er komt een probleem bijvoorbeeld in het financiële leven, maar dan moet dat ook een effect gelijk hebben op heel veel andere gebieden die dan ook achteruit beginnen te gaan.
1: Ja.
2: En dan lijkt het erop dat wanneer de persoon zeg maar ineens één probleem meemaakt, gaat het van de een naar de andere. En dan lijkt de persoon het gevoel te hebben dat hij wegzinkt in het leven. Terwijl in principe, voordat dat probleem er was, ging het eigenlijk best goed. Had de persoon het naar zijn zin, was de persoon vrolijker, maar het probleem heeft die teleurstelling gebracht. Daarom is het zo belangrijk dat wij juist weten, en dat helpt ook in die verhalen, wat de persoon kan doen tegenover een bepaalde situatie die dan voorkomt, zodat de persoon vooral die vrede, die rust kan bewaren.
1: Ja, en je moet nagaan. Hè? En soms hebben wij een probleem in een ander gebied dat niks te maken heeft met de mentale gezondheid, hè, bijvoorbeeld. Maar de persoon kan nog niet eens meer slapen. Mm-hmm. Dus die bezorgdheid over de situatie veroorzaakt dat de persoon niet kan slapen. Ja. En als de persoon niet kan slapen, gaat de persoon nog slechter functioneren. Mm-hmm. En de persoon voelt zich angstig, depressief soms.
2: Eetlust gaat weg.
1: Ja, precies. En daarna heeft het een persoon die een sterk persoon was, door één kleine situatie of door een situatie, gaat, zoals je zei, net ook zei, gaat de persoon in geheel en de geheel naar achter. Maar godzijdank hebben wij het geloof die ons hierin kan ondersteunen.
2: Ja, precies. Het geloof is deze kracht precies die al binnen de persoon bestaat. De persoon draagt het geloof binnenin zich. Alleen daar moet dan uiting aan gegeven worden om een verandering te kunnen zien, om een resultaat te kunnen zien. En wanneer dat wordt gedaan, dan heeft de persoon eigenlijk gelijk een sleutel die past zeg maar op elke deur.
1: Ja.
2: Dus het geloof dat dan de persoon heeft ontdekt, is uiteindelijk dan een uitweg voor het ene probleem, maar ook voor het andere probleem. Ondanks dat het verschillende situaties zijn die we meemaken, blijven we terugvallen op eenzelfde wapen die ons toch eruit zal helpen. En dat is die kracht van het geloof.
1: Ja, en het geloof biedt hoop aan en biedt rust aan, zodat wij niet onszelf zullen verliezen in deze eigen strijden, hè? De eigen uitdagingen. En dat is heel belangrijk. We gaan nu eventjes luisteren naar deze levensverhaal, zodat u ook kan zien wat of kan horen wat de persoon heeft meegemaakt en hoe de persoon dat heeft overwonnen. En dan komen wij zo terug hier bij jullie.
3: Een hele goede dag iedereen. Ik ben hier in onze universele kerk in Almere. En ik ben hier niet alleen. Ik ben hier vandaag samen met
4: Lourdes.
3: Lourdes, goeiedag. Lourdes, vertel aan ons, wat was een van de problemen waar je mee kwam toen je naar de universele kerk kwam hier in Almere? Welk probleem had je in jouw leven?
4: Ik had verschillende problemen. Maar als ik iets kan vertellen wat mij is bijgebleven, is dat ik op een gegeven moment had ik geen werk meer. En ik was op zoek naar werk. Ik had, zowel spaargeld had ik. Maar op een gegeven moment, ben je door je spaargeld heen en heb je echt wel inkomen nodig. Ik was op zoek naar werk en het lukte voor een tijd niet om werk te vinden. Dus wat ik deed is een gebedsketting volgen op de maandag. En ik bracht ook mijn eigen geloof in praktijk door lessen die ik leerde uit de Bijbel. Ben ik echt mijn eigen geloof in praktijk gaan zetten. En op een gegeven moment kreeg ik goed nieuws om op een sollicitatiegesprek te gaan. En het klonk allemaal goed. En toen ik bijna de baan wilde accepteren, kreeg ik nog een ander aanbod. En eigenlijk was dat aanbod veel beter. Dus ik ben daar ook naar dat gesprek gegaan. En ik heb die opdracht heb ik geaccepteerd. En wat ik merkte is dat ik echt iets had gevonden, iets had gekregen waar ik echt heel goed mijn ei kwijt kon. Het was echt iets wat bij me paste, dat ik door kon groeien. En daarnaast was het ook ik heb nog nooit zoveel verdiend eigenlijk. Dus het was echt een zegen om dat te ontvangen.
3: Oké, wat mooi. Dus je kwam in zo'n situatie naar de kerk zonder werk. Je was praktisch door je geld heen. En je leerde het geloof te gebruiken. Je nam de tips en adviezen die je kreeg. En God opende een deur voor jou. Niet alleen één, je had de keuze uit twee. En je koos de baan die jij daarna het best bij je vond passen. En hoe is vandaag de dag je financiële leven? Wat heb je, kan je ervan genieten nu? Geniet je van het werk van je handen? De zegen van God, hoe is het voor jou nu?
4: Ja, ik geniet heel erg van het werk wat ik doe. En andere mensen merken dat ook. Ik heb de vrijheid ook, door het werk wat ik doe, heb ik de vrijheid om ook andere dingen op te pakken voor mezelf. Dus ik ben blij. Ik ga niet met tegenzin naar mijn werk en ik ben echt aan het doorgroeien.
3: Oké, je kan echt zeggen dat het echt een zegen van God was.
4: Ja, zeker.
3: Oké, heel goed. Nou, Lourdes, hartstikke bedankt voor je getuigenis. En ik weet zeker dat dit andere mensen ook zal stimuleren.
1: Een mooi verhaal, hè? En zoals ze zei, dit is een van de problemen. Ik denk dat als hij dit noemde, het was wel een iets dat eigenlijk een groot onderdeel of impact had in haar leven.
2: Ja, zeker. Het is een beetje zoals wat we net zeiden, de persoon had dit financiële probleem. En doordat zaten er nog meer problemen die dat begonnen op te stapelen. Dus uiteindelijk, ondanks al die strijden, zeg maar, die ze had, begon het opgelost te worden met dit. Waardoor ze vandaag de dag in heel veel andere dingen ook gelukkiger is geworden. Hè. Ze is een persoon die dagelijks in het geloof bezig is. Een persoon die altijd opgewekt is. Een prettig persoon om mee om te gaan. Vrolijk. Dus je merkt dat de persoon ook van binnen gelukkig is geworden. Mm-hmm. En dit allemaal omdat de persoon precies dat geloof heeft gebruikt. Zoals ze het in dit geval deed voor het financiële leven. Heeft ze dat ook kunnen doen voor andere gebieden. Wat haar dan heeft veranderd.
1: Ja, en natuurlijk. Wanneer we praten over werk.

0: ze lijkt een jong persoon, hè, klinkt een jong, yeah. Een jong persoon, hè, dan zie je dat het een grote impact heeft, hè. Je probeert, dat zei ze, ja, ik heb mijn spaargeld, je hebt een buffer, maar zelfs daar, dat komt soms tot een grens. Dat betekent dat het nam een beetje tijd, hè. Het was niet iets van misschien 1 of 2 maanden. Ze zat echt misschien een lange tijd een beetje zonder werk. Maar het geloof heeft uiteindelijk, ze heeft haar deel gedaan, hè. Want natuurlijk, het bidden is 1 ding. Ze moest ook achteraan gaan. En dat is ook wat wij leren in de universele kerk. Niet alleen maar simpelweg dat het geloof te gebruiken, maar gepaard te gaan met actie, zodat de persoon het resultaat kan zien van datgene van wat de persoon gelooft.
1: Ja, precies. Het is alsof de persoon, zeg maar, een gereedschap krijgt en het daarna ook gaat gebruiken. Hè. Wij weten dat overal waar wij naartoe gaan, daar wordt iets van ons verwacht, dat wat wij ook zullen moeten doen. En wij hebben soms het idee dat we bijvoorbeeld, oké, ik heb alles al gedaan. Ja, dat idee hebben we soms zelfs best wel snel. Het idee komt best snel van, oh, ik heb alles al geprobeerd. Of, oh, ik heb alles al gedaan. Maar er is vaak iets dat we nog kunnen doen. Wat wij kunnen doen om de situatie te veranderen. Er is nog iets dat we nog niet hebben gedaan. Of nog niet hebben ontdekt, bijvoorbeeld. Dus zoals zij in het geval. Hè, ze heeft het geloof ontdekt. Het zat er wel. Maar het moest wel eruit komen. Het moest wel naar boven komen. En dat werd dan ook voor haar in dit geval een manier om te kunnen gebruiken. Dus hebben we veel kunnen doen soms tegen een probleem? Ja, maar soms hebben we nog niet alles gedaan of nog niet alles een kans gegeven. En dat was ook in haar geval dan in dit geval het geloof.
0: Ja, en nu dat je dat zegt en soms interessant is, soms zegt de persoon, ja, maar ik bid ook of ik ben ook gelovig. Maar de persoon ziet niet, nog steeds niet dat juiste wat de persoon moet of wilt zien. Er is een verhaal dat er was een meneer, dat kunt lezen in Marcus 5, waar hij tot Jezus kwam met een situatie. Hè? Dus hij kwam naar Jezus met de situatie dat de dochter was ziek geworden. Alleen natuurlijk, en hij vroeg Jezus om te gaan naar zijn huis om de dochter aan te raken. En onderweg daarnaartoe werd de situatie erger. Hè? Want wanneer wij hier lezen, het zegt zo in vers 35, terwijl hij nog sprak, kwam er enige van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meeste nog lastig? Hè? Soms zien wij, ik denk dat ook met Lourdes, zij kwam en misschien begon zelfs het geloof te gebruiken. En de situatie werd erger. Hè? Want spaargeld begon op te raken. Ze hoopte al een baan te hebben voordat het spaargeld opging. En natuurlijk, we nemen haar voorbeeld nu. Maar soms zijn we voor iets aan het strijden en de situatie wordt erger. En Jezus zei ook iets, en dat is eigenlijk wat ik naar voren wil halen. Hier, Jezus zegt zo in 36, en zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zeide hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dat is eigenlijk het geheime. Soms worden de situatie moeilijker, ingewikkelder, of soms zelfs pijnlijker, maar wij mogen het geloof niet verliezen. Hier zei hij ook, wees niet bevreesd, geloof alleen.
1: Ja, hij kreeg te maken, naast het probleem kreeg hij ook nog te maken met de woorden van de mensen die zeiden, laat Jezus maar met rust. Maar de Heer Jezus wilde niet met rust gelaten worden. Hij wilde juist hem helpen. Hij wilde juist dat geloof in hem zien, dat die situatie kon veranderen. En wie weet bent u op dit moment ook aan het luisteren en u zegt, ja, ik heb ook al woorden gehoord van, ja, ga je daar nou echt nog iets aan proberen te doen? Iedereen maakt het mee. Leer er mee leven. Het is niet zo erg. Je raakt er wel aan gewend om het onder controle te kunnen houden, bijvoorbeeld. Maar dat is niet per se wat de Heer Jezus wil. Wij vallen hem niet lastig met onze problemen. Wij vallen hem niet lastig met ons gebed. Het kan nooit kwaad. Het kan nooit te veel zijn. Het kan nooit een nadeel worden. Hij wil juist dat wij erop reageren. En de Heer Jezus zei ook tegen die man, wees niet bang. Wees niet bevreesd voor die woorden die je hebt gehoord. Wees niet bevreesd voor de situatie die op dit moment aan de hand is. Ik kan dit oplossen, maar blijf geloven. Blijf vasthouden aan wat jij gelooft dat kan gebeuren. Dus de mensen om hem heen vertelden inderdaad alleen het nieuws. Hè, van ja, we kunnen niks meer doen. Ze zeiden niet iets dat niet waar was. Maar het geloof dat binnenin hem zat, deed de situatie omkeren. En dat was wat de Heer Jezus wilde benadrukken. Van blijf geloven. Het kan veranderen. Hoe ver de situatie ook is, ziek of bijna dood, hè, betreft wat voor gebied van het leven dan ook, hoe hopeloos het uit zich ook lijkt, wees niet bevreesd. Er bestaat een oplossing. En hij hield vanaf dat moment het geloof ook vast.
0: Ja, en die keuze ligt nog steeds aan ons. Hè. Gaan wij luisteren naar dat negatieve gedachten, naar die negatieve gevoelens, of gaan wij vasthouden aan het geloof? Hè? Nee, hij had een keuze over wat Jezus zei, of wat de andere mensen was aan het zeggen. En soms hebben wij ook die gedachten. Naar welke gaat u luisteren? Nou, als u dan verder leest, dan ging hij daar, pakte het hand van het kind en zei, Talita kumi, dat vertaalt meisje, ik zeg u, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep. Want het was 12 jaar. Hè? Hier zien wij als volgt. Hij hield het geloof vast. En het geloof bracht het resultaat van wat hij geloofde. Dus mijn vriend en vriendin, hou het geloof vast. Geloof alleen. Misschien heeft u van alles geprobeerd. Misschien heeft u ook van alles gehoord. Maar hou het geloof vast. En daarom willen wij u laten weten dat het onmogelijk kan gebeuren. Maar wij moeten diegene zijn die dat vasthouden. We gaan ook gesproken over het geloof. We gaan nu het geloof gebruiken. We gaan bidden. We gaan het water zegenen. We gaan bidden voor u. Zodat God uw hele dag en uw weekend komt zegenen. Bent u klaar daarvoor? Dan laten we ons voorbereiden. Want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, bidden wij samen met alle luisteraars op dit moment. Mensen, mijn Heer, die zijn thuis of onderweg. Mensen die zijn in een ziekenhuis of in een gevangenis, in een bepaalde instantie. En ze hebben deze kracht nodig. Deze kracht omdat ze zoveel woorden hebben gehoord, misschien dat het niet meer kan, dat het niet meer mogelijk is. Mensen die zich bevinden in een situatie die uitzichtloos lijkt en die geen uitweg lijkt te hebben. Wij bidden op dit moment, Heer Jezus, en vragen U, geef kracht daar waar die persoon is op dit moment. Breng mijn Heer de hoop door deze woorden terug, of de hoop die er nooit was geweest, maar laat het nu, Heer, ontstaan binnen de persoon. Dat de persoon, mijn Heer, toch op zal staan tegen de situatie. Ontvang die kracht daarvoor. Word versterkt. Misschien heeft u gehoord, laat het maar gaan. Er valt niks te doen. Maar de Heer Jezus zegt ook tegen u, wees niet bevreesd. Ik kan deze situatie veranderen. Dus word dan versterkt daar waar u bent. Word verlicht van al het leed, van al die pijn, van al die lasten. En dat u op dit moment deze kracht ontvangt. Mijn Heer, ik wil vragen om allen die het water daar hebben, om dit water te zegenen. In een fles, in een glaasje. Misschien heeft de persoon, mijn Heer, daar niet eens het water kunnen nemen. Maar dat u op dit moment, mijn Vader, ook als de persoon later het water zal nemen, dat u het zegent. Laat wanneer de persoon ervan drinkt, nu kracht komen. Laat er rust komen. En dat die angst, die bezorgdheid zal verdwijnen. En de persoon de kracht ontvangt die de persoon nodig heeft tegen de situatie. Zo bid ik en vraag ik u om in ieder te zegenen. In Jezus' naam, u kunt nu drinken van het water en wordt gezegend.

0: Vriend en vriendin, heb het geloof, drink het water met deze zekerheid en wees niet bevreesd, geloof alleen. En met dit geloof gaan we verder. Misschien zegt u pas, ik heb deze ondersteuning nodig. Nou, daar zijn wij voor de Universele Kerk klaar om u te kunnen helpen. We hebben dan de dienst op de vrijdag om 10:00, 3:00 en om 7:30, waar wij dan voor u zullen bidden tegen alle negativiteit, tegen alle angsten, tegen alles wat tegen u kan werken, fysiek en geestelijk, zodat u weer op beide benen kan staan. En zondag, waar wij dan aan God zullen vragen voor deze innerlijke kracht. Wij zullen ook bidden voor uw familie. U kunt, als u wilt, kunt u ook de foto's meebrengen van de familie. Ze gaan niet met ons blijven. Het is alleen maar zodat wij samen voor uw familie, voor uw huis kunnen bidden. En natuurlijk, wij zijn dan op verschillende plaatsen in Nederland. Maar in Almere, waar kunnen de mensen naartoe gaan?
1: Wij zullen in Almere zijn aan de Metropolisstraat nummer 25. Metropolisstraat 25, een hele bekende straat, omdat dit precies bij het Centraal Station is. Dus alle bussen komen daar, de treinen komen daar, is parkeergelegenheid. En tegenover het Centraal Station in de straat van de Primarkt zit dan onze Universele Kerk in Almere. En inderdaad, vandaag alle drie de tijd om 10:00, 3:00. En 7:30 in de avond zullen wij de bijeenkomsten hebben voor de bevrijding, voor de verlossing van de problemen, om daar sterk voor te bidden. En op zondag om 10:00 zullen wij daar de hoofddienst hebben.
0: Ja, dus vandaag vrijdag om 10:00, 3:00 en 7:30 en zondag om 10:00 's morgens voor deze innerlijke kracht. En zoals hij ook zei, we hebben ook in Amsterdam, hebben wij ook aan de Borneostraat nummer 40. En waar wij daar ook, dus tegenover de Steeuwkee Hostel Hotel, dichtbij de Javaplein, dichtbij de Muiderpoort of bij de tramhalte Zeeburgerdijk. Goed, nou, we zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Wilt u meer informatie over de kerk, dan kunt u het zeker een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En wij zullen dan u alle informatie sturen. U kunt ook naar onze website gaan, ukgr.nl. En volgende week gaan we het ook meer hierover praten. Maar u kunt al, u die woont in de omgeving van West, van Amsterdam-West, binnenkort zullen wij een nieuwe vestiging openen. Een nieuwe vestiging openen, een nieuwe locatie openen van de Universele Kerk in Amsterdam-West. Dus u die woont in Amsterdam-West, blijf zeker luisteren deze komende weken, want daar gaan we daar meer over praten, zodat u daar ook, daar, u die daar ook langs kan gaan naar deze nieuwe locatie. Goed, dat de Heere God u zegent, iedereen. Pastor Ephraim, dank u wel ook voor uw tijd.
1: Yes, zeker. En een hele fijne dag ook voor alle luisteraars.
0: Goed, God zegent jullie. En wij staan hier om u te helpen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En ik wens u een hele gezegende dag. Wees niet bevreesd en geloof alleen. So there's nothing I can do to let you go.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

bij jezelf durvend zijn. In liefdevolle herinnering aan Nelson Carrillo. Geboren op 30 maart 1953. Overleden op 4 juli 2026. Met diep verdriet delen wij met u de gelegenheid om afscheid te nemen van Nelson Carrillo. En wel op zondag 12 juli en maandag 13 juli bent u van harte welkom om tussen 3 en 6 uur afscheid te nemen in het atelier van Nelson Carrillo aan de Tuinstraat 142. Op dinsdag 14 juli om 10 uur wordt Nelson vanuit het atelier begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij in besloten kring wordt gecremeerd. Nelson was een zeer gerespecteerde kunstenaar die met zijn werk verhalen vertelde over vrijheid, identiteit, rechtvaardigheid en verbinding. Zijn atelier was niet alleen de plek waar zijn ideeën en sculpturen tot leven kwamen, maar ook een plek waar de buurt samenkwam, gesprekken ontstonden en mensen elkaar ontmoetten. Het is daarom onze wens om deze bijzondere plek en zijn artistieke nalatenschap te behouden, zodat zijn werk ook toekomstige generaties kan blijven inspireren. Daarom zijn wij een crowdfundingactie gestart. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt ons zijn atelier, kunstwerken en nalatenschap te beschermen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gofundme.com. Directie en medewerkers van Mart condoleren de nabestaanden van Nelson Carrillo en wensen hun heel veel sterkte toe.

Dames en heren, geachte Stomvoetoe, medewerkers, donateurs en vertrouwelingen van Mart. Aanstaande zondag 12 juli wordt onze oudste collega, de weledere heer Max Sordam, met de wil van de Almachtige 100 jaar. Maximiliaan Ignatius Sordam, 100 jaar. U hoort het goed. 100 jaar. Niet alleen voor Mart is dit de zoveelste mijlpaal in onze 41-jarig bestaan. Max Sordam is al langer dan 25 jaar met hart en ziel verbonden aan Mart. Hij heeft door wind en weer belangeloos een wezenlijke bijdrage geleverd aan het instituut Mart met zijn vele interactieve en educatieve programma's. Ook heeft hij op de achtergrond de directie van Mart bijgestaan in zeer moeilijke tijden en

besluiten. We willen onze ruwe diamant, zoals we het vaak met elkaar hebben besproken, een onvergetelijke cadeau schenken. Hierbij doen wij aan u als trouwe marktluisteraar langs dezelfde radiosnelweg een beroep op uw barmhartigheidsgevoel. Geen marktbloemen, maar een financiële donatie ten behoeve van 100 jaar Max. Waar wil is, is er ook een weg. Alvast hartelijk dank namens de mediacrew van Hart Formaat. Grantani.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
0: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. Maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
2: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

We bar odi alas masa e arki. Special to des masa e libi in Damsko, ma special to Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, maar los maar e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja. Zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradana de Sisa san e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans Masa Elibi in India. Desmasa Elibi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to Desmasa Elibi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naro.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het gospelmoment. Day Wortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon, Gospel

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen toen, de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft

ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

0: Anana, kedi yaman, kedi yampo. Mama fu doti, mama Aisa. We beji, en taktani. Fu ala de dey, ala de ting, samsa. So psa nanga bung, ma oktu, ala de dey, nanga de ting, sopsa. Sa oktu, san konta pompasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. En takontani ala de yeye, fu mama sey, papa sey. Dat we tiri charunu. We takontani ala de yeye, fu mama sey, anga papa sey. Dat we tiri charunu pichin. We begi, di alasma, a win sot si gronta popode. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tani, fu mama sey, anga papa sey. We tak de yeye tani fu watra, fu liba, fu loktu. Anga fu grong. We takon tanyi. Fu duwe tiri charu nu. Fu duwe ju krakti. Fu duwe ju koni. Fu duwe ju sabi. Fu kapsa ala den teng. Saikon. Ala den watra somfara. We takon tanyi. Jum ching de gua skoro. Tak de kante kleri. We takon tanyi fa de brede. Duwe feni. E de opo. We begi fu tiri charu nu. Dat we sot se gronta fu sapot futu. Dat not kan futu fest toton. Not tiki, not te no stong. No libis ma aya ati sa aptakur do nanga takrine. Ma we begi kanada gesonte kra. Geluk anga fospoed wo de tako libi pas. We takon tanyi. Ala den dede wa san gwa fesi. Ala u lobby wang. We takon tanyi fu diwe wai makadu no po dapede. En dat we begi ook to dat u stil. In rust. Tiri charun gomoro fara. We sot safe run tak poude. Mek wa les geen tapon pasi. Dat alasani. Mu wakabung. Tan firun srefi. Tan opo srefi. Tan tekleri. En charun srefle. Kank kank blaka mang blaka uma. Ina maatschappij. En dat de trots tapu afkomst. Dat u mag zorg run tapu. Dat we sot kativopsa. Dat we sop zijn na libi. Tapu knap tapu tufutu. En as leri dati, we goom ching, nanga u bakap ching. We begunu, ala de yeye, fu mama si papa si. We beji, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki, tankrin pasi junu. E we takun tanyi, fu du nepsa unu. We takun tanyi, ala de yeye, fu mama si an papa si. E we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, en we sot se grontafu. O support futu. Miles peci. Grand tanyi. Grand tanyi. Grand tanyi.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Cornelly Maloney, Nelson Carrillo, John Hermelijn, Josta Margo Hoahim, Humphrey Henry Willems, Helene Margo Bank, Monique Eugenie van Genderen Relieveld, Irma Chorsette Sweet, Maria Ineke Vos, Carlos Armand Seinpaal, Samat Wagiran, Jules Iwan Seip, Eliante Harriette Domper, Kenneth Mangusing, Juliette Eleonore Haakmat, Joan Alfaisi, Ronnie Wilfred Pinas, Sherwood Kendall, Christine Rosaline Alexander Basaron, Regina Norma Monkum, Winanda Margaretha Wartes, John Henry Frans Sloten, Carmen Harlen Doest, Frederik Johannes Vladimir Breveld, Norine Kanterburg, Wagiran Samat, Aisha Soman Rambali, Sitalde Kilawan Duki, Ono Floor, Aisha Ratna Sharmila Debi Rambali, Humbert Maatsen, Jefferson Pokorny, meer bekend als Jeff, Hugo Weerhuis.

Suripop legend Kennis Arias. Eliante Hongrenkink Domper. Kimberly Citro Dipo. Zalima Djibot. Chandrika Persat Rampersat. Carmen Wijnhard Doest. Deuchant Badal. Lucille Winanda Leefstand, meer bekend als Luti. Stephanie Unita Harry. Ruben Darson. Ashitos Pratik Karan. Nelson Carrillo. Karel Villanti. Margot Bernstein Smit. Anil Nanhu. Marlon Menso. Joan Alfaisi. Albertine Klarke. Rudolf Inge, meer bekend als Bootsie. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsy. Bootsy was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsy vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsy. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsy en wens hen heel veel sterkte.

Nobile speki brada butsi. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yubsabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey!
0: De Hot Summer Boat Tour. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saaf van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkeli, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van.
6: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
3: Je sabi dat no de je arki Radio de Leon. Top mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki Radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, broeiana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsie. Bootsie was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsie vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dokters Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Frimangron en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsie. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsie en wens hen heel veel sterkte.

Nobile si pe chibra da buții. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. De programma van Bread from Hell. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de

dienst van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen, maar we brengen u het woord van God, het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heere, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heere. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heere. En dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heere. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat u zegt, Heere, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest, Heere. Dat uw Heilige Geest, mijn God, Heere, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heere Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heere, in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen en amen. Halleluja. We willen het vandaag hebben over de geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Wij zijn kinderen van God en wij werken niet naar het vlees. Amen. Maar we zijn in de spirit. We vechten niet door het vlees, maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees. Niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapens. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid
aan Christus. Amen. En vers 6 zegt: en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broeders en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God, tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet, als u een kind van God bent, bent u in de oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen. Amen. Maar God heeft ons niet ledig achtergelaten. God heeft ons wapenen gegeven. Amen. God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Zodat wij kunnen overwinnen in deze oorlog. Amen. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Amen, zoals staat geschreven in het boek van Handelingen. Amen, Handelingen 1 vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens, vuisten, messen, toch? Pistolen, roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen. Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger
dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. Amen. Halleluja. We hebben ook de naam van Jezus. Amen. De Bijbel zegt, in die naam zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De Bijbel zegt ook, in mijn naam zullen, in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. We hebben ook de bloed van Jezus. Amen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Wanneer de vijand op ons afkomt, roep het bloed aan. Reinig uzelf met het bloed van Jezus, van uw hoofdschedel tot voetzolen. Reinig uw kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is. Wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens. Dat God ons gegeven heeft. Dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons. We kunnen bidden. Tot God. Amen. En de Bijbel zegt, wanneer we bidden tot God, dan hoort God ons. Dan antwoordt God ons ook. Amen. Wanneer we bidden. De Bijbel zegt, roep mij aan. Ten dagen der benauwdheden. En ik zal u antwoorden. Als we bidden, zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lofprijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt, de Heer troont op de lofprijs van zijn volk. Van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent. In de metro, in de tram, op straat. Thuis, in de auto, overal. Kan je de Heere lof prijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden. In ons leven. En dan gaat moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan. Met al zijn leugens. Met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan. Al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lof prijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven. Om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen. Niet om kwaad te spreken.
maar om het woord te verkondigen.

ogen om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden en te danken voor alles wat Hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten, ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden. Daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper die gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen. In hemelse taal. Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken. Uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord in Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond. We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het. Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is the bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood. Het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden. Hem moeten lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer.

Heer, alle dank, alle aanbidding geven dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. MUZIEK

Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder. Amen. Met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze, ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heere. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht, want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van. Sorry, in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doet de wapenrusting Gods aan.

Zie je, moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder in vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u, we vechten niet tegen mensen. We vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12... dat we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees. Tegen de mensen. Maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden. Boze geesten. Tegen machten. Tegen wereldbeheersers. Deze duisternis. Ziet u, ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis, tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen, ze komen met hun pijlen, ze komen met hun leugens. Maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van: ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen en alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Wil hem misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten... de Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is. Die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters. We moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden.
in de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt, maar dan heb je de wapenrust in God. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. We moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u, u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid. Wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Ziet hij, om het evangelie te verkondigen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis. We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken. Om de mensen te vertellen dat Jezus Christus van hun houdt. Dat God van hen houdt. Amen. Neemt, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God. Dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen. Tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet.

We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben. Maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks te geven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18, Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden. Bradanga sisa. En een biggie one day dan. Of wat is in wamu? Nee, aanhoudend bidden. Een biggie. Cargado. Aladi. Aanhoudend bidden. En smeken. Bij elke gelegenheid in de spirit, in de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u, God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja. Want God geeft antwoord. De Bijbel zegt hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen. Om God aan te roepen. Kono weri. Maar ko kargado. Ko sukugado visi. Amen. Ko begi. Ki alla den gelovige. Alla geloven of niet geloven. Begi di alasma. Alla libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen. De Bijbel zegt met Christus die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasas tri. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood. Alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenrust, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in ons midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee 10.000. Laten we samenkomen en de Heer gaan loven en prijzen en aanbidden. Dan ga je zien wat God gaat doen in uw leven.

0: in elke situatie. Dan gaat God een verandering brengen in uw situatie. Amen. Halleluja. Laten we al die negatieve dingen laten, die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt, we zijn in het vlees, we zijn hier op aarde. Maar we zijn niet, onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. God bless. Amen.
1: Dit was het programma Bread from Heaven van God Anointed Power Ministries.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Yumsabi, dat no-no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 46

8803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Voor VIP en kraampjes bel op 06-840-67885 of 0652-696322. Botox-katten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op feverbright.nl. Stampo Koekeroe voor Etjes Family Kitchen. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Instap Ruiterkade Pier 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsan amelis winkri. Dapper you can find alles aan die saaiap van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there, ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli, Johan Miller en de Kazuko Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Colibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no de je arki Radio De Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar in arki. A radio no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Brianna de. Geniet ervan. This is Radio De Leon.
2: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
3: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X Don. Oké.
4: Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Don. Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ja. Ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Zo, ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer Franklin Ex-Don.

gentlemen, please welcome. Get ready. Party celebration.

0: Arkimang, Brada Nasisa, Meba Rodi, Midoro, Midoro, Midoro. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreisburg, Prinses Regina. Rinja McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol. Harold uit Den Haag. John van de Olympiaweg in Amsterdam. Kleines Terborg. Ernestine Convalius, Sandra Nokvries, Mavis Kolf, Andrea Rickets, Gerda Sordam, Dette uit Zaandam, Queen Nana Brewa, Ifilia, Yvonne Biervliet Rooijen, mevrouw Echtel, mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan, in Amsterdam. Agnita Clairvon, Jurgen Zorgvol, Orsine Valdink, mevrouw Yvonne Vient, Maureen Griffith, Colin Felixdaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan de fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.
1: ጌታ ሆይ ሰባ ዘመን ሙሉ የተቆጣሃቸውን የፋርስንና የኢየሩሳሌምን ከተሞች የማትምራቸው እስከ መቼ ነው? ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12.
2: From the soil of our fathers to the dreams of our children. One

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Hey, goedemorgen! Goedemorgen! Alles maar goedemorgen! Yeah!
2: Now, here comes the music.

hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Maureen Griffith. Enjoy!

0: Feel the vibes.
1: Ho, ho, ho. Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, luister je nu naar het populaire programma Flashback. Uw gastheer, X-Don. Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.
2: Ja, goedemorgen, u spreekt met Shirley.
1: Ja?
2: Dank u wel voor het mooie muziek.
1: Graag gedaan.
2: Ik werk thuis, ik zit achter mijn bureau en komt allemaal muziek langs uit mijn kindertijd. Mijn moeder was de Surinaamse Cecilia Cruz en mijn vader speelde de maraca in het casino.
1: Kijk.
2: En dit soort muziek, dat was dagelijkse voer bij ons thuis.
1: Nou, geweldig.
2: Dus dank u wel. Ik zit echt met spirit gewoon te werken hier in mijn woonkamer.
1: Nou, ik ben er helemaal stil van.
2: Echt, dank u wel. Is arbeidsvitamine voor mij.
1: Oké, geniet van je dag.
2: Dank je wel, jij ook. Dag.
1: Dag.

0: Feel the vibes.
1: Via Radio De Leon, de woudreus van Amsterdam, hey. Luister je nu.
2: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin X. Dorn. Enjoy.
1: Blijf lachen. Blijf gezond. Blijf dansen.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma met Franklin Exdon.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.

0: beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren luisteraars, Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma met Franklin

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there? Je Arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voorverkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The Power Station. The Power Station.
8: In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus.
1: Hey.
0: De Hot Summer Boottocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansepoort, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
2: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
3: You sabi that no no there, ya arki Radio de Leon.
4: Open your ears by chance, no.
5: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
6: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli, Johan Miller en de Casico Masters met Cole.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Top, mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel losma e arki. A radio nono de. Wel losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsie. Bootsie was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsie vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats Mariusrust aan de Dochters Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Frimangron en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsie. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsie en wens hen heel veel sterkte.

0: Almighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden. Wakaboom en Rostu Sweetie na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby, brada.
1: Met alles mijn bij odi Alphonse Willingen en mijn hoop dat ik weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want na wang denkt, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat kom abu eeuwig sting, een kantake overal, na wans man ook kantak, hey, we stop you of zo, een abu eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.

0: Beste luisteraars, ik heb een van de grote bazen van het Kwaku Festival. Ik hoop dat ik het goed zeg. Kwaku Zomerfestival of Kwaku Festival. Hij zal mij corrigeren zo meteen. Dat is de heer Vincent Sukra. Meneer Sukra, hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het prima. Ja, ja. Prima.
0: En heb ik de naam... Uitstekend, mooi man. En heb ik de naam juist Kwaku Zomerfestival of Kwaku Festival?
1: Dat is de Nederlandse manier om Kwaku te duiden. En zoals het eigenlijk altijd al werd geduid. Het is een zomerfestival.
0: Mooi man.
1: Kwaku Zomertoernooi, Zomerfestival. En wij hanteren de Engelse variant. De originele spelling van de naam Kwaku. En daarmee ook de Engelse variant Zomerfestival.
0: Vincent, hoeveelste keer is dit dat het Kwaku Zomerfestival wordt georganiseerd?
1: Met uitzondering van de coronajaren doen wij het sinds 2013. Maar Kwaku bestaat sinds 1975. Vorig jaar was het Bigiari samen met de Surinaamse Republiek. En dit jaar is het dus 51 jaar Kwaku.
0: Wauw, een mijlpaal hè?
1: Ja, ik vind het een absolute mijlpaal.
0: Even nog voor de luisteraars. Het Kwaku Zomerfestival begint morgen, zaterdag 11 juli. Wat is het thema van het festival dit jaar?
1: We hebben geen vast thema. We hebben dagelijkse thema's die terugkomen. De eerste dag is eigenlijk een teken van de seniorenburgers, de Bigisma's. Bigisma D, georganiseerd door het P-team. Dat is een groep van actieve vrijwilligers uit het stadsdeel. Het is inmiddels een gebruik geworden op Kwaku. Worden de mensen die in de verzorgingstehuizen zitten in Zuidoost en vaak ook nog een gasthuis uit een ander stadsdeel, worden dan verwend. Zo'n goede 250 Bigisma's.
0: Zo?
1: Ja, dat is elk jaar weer een iets waar ik persoonlijk zelf ook naar uitkijk. Omdat die Bigisma's worden gedropt met een seniorenvervoer bij de poort. Of in vogeltjes wij soms. En dan worden ze dan opgehaald door die gators of die elektrische voertuigen die wij hebben, die de crew heeft. En dat vinden die mensen zo geweldig. Met rollator in de bak.
0: Wow.
1: En krijgen ze nog een snelle tour door hoe het festival eruit ziet. En dan brengen we ze naar Pompeia. Het podium waar dit plaatsvindt. De hele dag. De hele dag. Met eten, met maaltijden. Met fostentories, met muziek.
0: Entertainment, alles.
1: Sociaal, ja, enorm goed sociaal contact. Het is echt dankbaar om dat neer te mogen zetten elk jaar.
0: Mooi man. En zijn er nog andere speciale thema's? Dus los van Bigisma Day, hoe zit het met de jongeren?
1: Dat is dan dit weekend. De jongeren die hebben elke dag sowieso plek op dat blok. Dat blok, dat is het tweede grote open podium achter in het veld. Daar worden eigenlijk praktisch alle urban talenten geprogrammeerd.
0: Die hebben een eigen podium dus?
1: Die hebben echt een eigen podium. Het zijn namen die, als ik ze zou moeten opnoemen, letters YXNG, Lee, Hef, Kuala's. ADF, Samski, Miero, YIC, Delaney, Kleine John en Chafante.
0: Zo.
1: Zo, meteen nog een hetera doelgroep. Wij zijn natuurlijk hier uitgegroeid, maar voor hun is het natuurlijk een gigantisch podium. En we zijn blij dat we van die jongeren van toen die nu furoren maken, dat we die vorig jaar, de jaren hiervoor ook op de Friday Night hebben kunnen zetten. Zoals Frenna, Jonna Fraser, Joe, KM. Het zijn toch allemaal artiesten die zijn begonnen
0: in de
1: Belmen. Podium, dat blok, in de Belmen, yes.
0: Oké, dus jullie hebben ook grote namen voortgebracht.
1: Ja, nou, ik denk dat ze dat zelf hebben gedaan vooral. Want het is een zeer actieve generatie. enorm aan de weg timmert. En eigenlijk, om het oneerbiedig te zeggen, Kwaku niet nodig hebben voor hun carrière. Maar tegelijkertijd biedt Kwaku dan wel weer, is het de plek voor dit soort artiesten om toch wel een test te hebben met het publiek. Weet je, hun muziek te kunnen brengen en te testen van werkt het wel, moet het toch anders. Maar ik ben heel trots eigenlijk op de generatie, deze nieuwe jonge generaties, de twintigers, de tieners, twintigers, mooi, dertigers.
0: Ik heb begrepen dat de Molukse groep Mazada ook zal optreden, want ik was in Almere, toen hoorde ik de organisator van het Lumière Park Festival, die zei, Mazada gaat zowel in Almere als op het Kwaku Festival optreden, klopt het?
1: Sowieso gaan ze op het Kwaku Festival optreden.
0: Wauw.
1: De Molukse dag.
0: En welke dag is de Molukse dag? Wat is de website, de naam van de website?
1: Kwaku met een U, speciaal voor u. Kwakufestival.nl.
0: Oh, dat is heel makkelijk. En ik heb begrepen, twee dagen hebben, dus twee weekenden met grote artiesten uit het buitenland.
1: We hebben drie vrijdagen. Overigens de Molukse dag. Dat is op zaterdag 25 juli.
0: Oké, mooi. Dat weten de mensen.
1: En dan is Mazada er. En ook nog artiesten uit Indonesië. Dat is echt geweldig. Vroeg wat?
0: Ja, over artiesten uit het buitenland. Ik las dat Kassaaf weer aanwezig zal zijn.
1: Ja, dat klopt. De vrijdagavond hebben we gereserveerd voor de internationale acts. De kaarten zijn ook iets duurder. Dat doen we sinds 2015. En dat deden we speciaal om de hoge kosten te kunnen dekken.
0: Ja.
1: Met een iets duurder kaartje, een iets prestigieuzere optreden, concert in de hood, you know. En van artiesten waar onze mensen toch van houden.
0: Ja, maar je komt de mensen tegemoet, want je haalt de artiesten naar de Bijlmer.
1: Ja, dat willen we ook heel graag. Omdat de artiesten die komen eigenlijk altijd al naar de Bijlmer. Alleen heet het Sego en heet het Avas.
0: Ja.
1: Heet het. Nee, maar ze zijn eigenlijk vaak gewoon al in de Bijlmer. In de hotels in de Bijlmer, in dingen. Maar die scheidslijn van het spoor daar tussen, dat soort scheidslijn is tussen de mensen van de Bijlmer en wie wel eens komt in de Bijlmer.
0: Ja. Nou is het Kwaku Festival vanaf welke datum tot en met welke datum? Ik zei morgen, maar voor de luisteraars kun jij aangeven vanaf wanneer tot wanneer?
1: 11 juli, dat is aanstaande zaterdag dus.
0: Morgen, ja?
1: Ja, openen we de deuren om 2 uur. Elke zaterdag en zondag gaan de deuren om 2 uur open. Is er muziek tot 10 uur en om 11 uur moet iedereen eruit zijn. Op de vrijdagen gaan de poorten om 5 uur 's middags open.
0: Mooi man.
1: Dus ook meer een setting van, weet je, vrijdagmiddag borrel, eten.
0: Ja.
1: Met collega's lekker een show komen pakken.
0: Beste luisteraars, ik praat dus hier bij Radio De Leon met Vincent Sucra. Een van de organisatoren van het Kwaku Zomerfestival. Vincent, aan jou de eer om de mensen die nog nooit zijn geweest naar het Kwaku Festival, want die zijn er ook, om hun uit te nodigen.
1: Mensen, u weet niet wat u mist als u nog nooit naar Kwaku bent geweest. Ik nodig u van harte uit om het meest multiculturele festival van Nederland, misschien wel van de hele Benelux, misschien wel van heel Europa, om hier langs te komen. Kom lekker het eten proeven, kom lekker naar mensen kijken, alleen maar mooie mensen, allemaal van verschillende oorden bij elkaar. En de sfeer is altijd hartstikke gezellig. Omdat
0: dus lekker eten, lekker drinken. Ze moeten hun mooiste kleding aantrekken, heb ik begrepen.
1: Iedereen, ja, vooral dat. Maar nou, schroom je niet hoor. En ook gewoon lekker in je korte broek komen. Lekker eten zomer. Doe vooral waar je zin in hebt. Maar kom genieten als je nog nooit bent geweest. En kijk je ogen uit. Proef wat je misschien nog nooit eerder hebt geproefd. Ruik wat je misschien nog eerder ook niet hebt geroken. En dans zoals je nog nooit eerder hebt gedaan.
0: Mooi man. Vincent, een korte laatste vraag. Is er nog een educatief karakter tijdens het Kwakkelzomerfestival? Een lezing of iets dergelijks?
1: Er zijn wel diverse educatief, heel diep educatief is het natuurlijk niet. We hebben een kinderdorp waar er natuurlijk diverse workshops en dat soort dingen op kinderniveau plaatsvinden. Op het sociaal podium hebben we de themaprogramma's, dan zijn er wel sprekers. Die heb ik nu niet zo in het vizier. Maar op de Hindoestaanse dag gebeurt er natuurlijk ook wel weer veel. In Pompeia. Hetzelfde geldt voor de Molukse dag.
0: Hoor ik je zeggen een Hindoestaanse dag?
1: Ja, er is een Hindoestaanse dag. Oké. Okay. Ja, mooi. Heel succesvol. Om er een beetje vanaf te komen dat Suriname alleen Afro-Surinaams is. Suriname is veel meer, is ook inheems.
0: Suriname is rijk.
1: Is heel erg rijk. En de Hindoestaanse dag heeft te maken met er ook een eet- en een muziekcultuur in Suriname is ontstaan vanuit de Hindoestaanse gemeenschap. Mm-hmm. En het is echt rijk en ze zijn alom vertegenwoordigd in onze samenleving in alle lagen.
0: Vincent Motaki Grantang, ik ga je succes wensen. En wellicht komen we elkaar weer tegen tijdens het festival voor nog een eventuele korte aanvulling. Weet je, voor de luisteraars die nog niet zijn geweest. En de luisteraars die misschien al zijn geweest en het leuk hebben gevonden. Grand Tangi?
1: Alsjeblieft.
0: En succes.
1: Abonneer. Oké. Okay. Fijne dag.
0: Dank je. Ciao. Ja, beste luisteraars, dat was dus een kort gesprek met Vincent Sucra. Vincent is een van de organisatoren van het Kwakkelzomerfestival in Amsterdam-Zuidoost. Dat morgen begint, zaterdag 11 juli, hier in Amsterdam-Bijlmermeer, oftewel Zuidoost. Zorg dat je daar bent.

0: Beste luisteraars, ik heb aan de lijn een hele bijzondere vrouw die iets leuks met u wilt delen. Maar voordat ik ga beginnen, ga ik haar vragen wie zij is en wie bent u?
1: Nou, ik ben goedemiddag, luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben een beginnende onderneemster. Oh. En ja, zegt u het maar.
0: Nou, ik wilde vragen of ik u mag tutoyeren, want dat praat ietsje makkelijker voor de luisteraars ook.
1: Oh, jawel hoor. Dat oh, okay. Mag u
0: dus vanaf nu mag ik Natasha zeggen.
1: Ja, u mag Natasha zeggen.
0: Oké, okay, Natasha, even voor de luisteraars, van wie is Natasha eigenlijk? Wie ben jij? Wie zijn je ouders? Wat wil je over jezelf vertellen? Wat doe je aan sport, maatschappelijk werk, et cetera? Jij mag zelf bepalen wat je tegen de luisteraars zegt. Wat je wilt delen met de luisteraars hier bij Radio De Leon. Ga je gang.
1: Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben Natasha Bona. Ik ben de moeder van 4 kinderen. Mijn ouders die zijn Esme Nelom en Eugène, de bekende muzikant Eugène Bona. En ik heb geen van beiden nog. Ik ben een beginnende onderneemster.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wat wilt u nog meer weten van mij?
0: Ben je in Suriname geboren of in Nederland?
1: Ja, ik ben in Nederland geboren. Mm-hmm. Toen ik 5 jaar was, ben ik teruggegaan naar Suriname. En ik heb een aantal jaar daar gewoond met mijn moeder. Aha. En dan ben ik dan teruggekomen.
0: En hoe oud was je toen je terugkwam?
1: Ik was 16, bijna 17. Yes.
0: Oké. Okay. En kun je wat vertellen over Suriname? Hoe het je is bevallen daar?
1: Nou, ik was een meisje van 5 jaar, dus... veel ben ik vergeten, maar wat ik me nog kan herinneren. Ik heb wel een leuke tijd natuurlijk gehad met mijn moeder, mijn broers en mijn zus.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben daar ook naar school gegaan. Dus ik heb wel een fijne tijd gehad totdat ik terugkwam.
0: Oké. Okay. En yes. Heb je in de stad gewoond of in het district? En welke school ben je gegaan of geweest?
1: Ik woonde in de stad op Mottenzoom. Mm-hmm. En ik ben naar de Ballona school geweest.
0: Oké.
1: Okay. Yes.
0: Oké. Okay. En ik gaf aan in de voorbereiding, ik heb een verrassingsvraag. En die komt er nu aan. Want je hebt een paar jaren in Suriname gewoond. En iedereen heeft dat hoor, iedereen. Niemand kan zeggen, ik heb het niet gedaan. Welke ondeugende dingen heb je gedaan toen je klein was in Suriname?
1: Zo!
0: Mm-hmm.
1: Ik ben te alle tijden zelf maar even denken.
0: Je bent moest doen, Ogri. Ik had eentje die vertelde, hij was ook bij de Rooms-Katholiek. En elke keer als een collecte werd opgehaald, toen nam hij 5 cent of 10 cent uit de collecte, stopte hij in zijn zak. Nou, ook niet op, af en gitaar gado is hij. Maar we komen terug bij jou. We komen terug bij jou. Zot Ogri, je bent
1: nu. Nou, wat ik me kan herinneren, ik was een jong meisje van 7 jaar of misschien 9, ik weet het even niet meer. Maar ik wou snoepjes gaan kopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zag wat kleingeld en ik heb het gepikt uit mijn moeders tas.
0: Oh.
1: Nou, op een gegeven moment zei ze van, maar waar is mijn geld? Ze zocht naar haar geld. En mijn broer volgens mij zei van, mama, volgens mij heeft Natasha het genomen. Nou, ik heb het geweten. Ik heb het gewinkt. Dus dat zijn een van de dingen die me bij is gebleven. Wat is het? Want ik mocht het niet doen, maar ik wou zo graag snoep gaan kopen en ik wou niet vragen. Dus ik heb dat geld gewoon geleend.
0: Ja, maar daar heb je wel wat van geleerd, toch?
1: Ik heb er absoluut wat van geleerd. Absoluut.
0: Zo.
1: Zeker weten.
0: Nou, ik ben toch blij dat je dit eerlijk met de luisteraars wilt delen. Maar Natasha, eigenlijk wil ik met je praten over je activiteit. Want al een tijdje horen mensen jouw reclamespot bij Radio De Leon. Wat voor soort activiteit ga jij binnenkort ontplooien?
1: Nou, het gaat om een meet and bakken party. Mijn bedoeling is gewoon dat ik mensen bij elkaar breng. Ik wil mensen een goed gevoel, een lekker gevoel bezorgen. Iedereen gaat door dingen heen. Mensen zouden zeggen, nou, het is een commerciële feest, maar er is meer daarachter. Ik wil mensen gewoon, ze komen voor een positieve vibe. Ze moeten zich op dat moment veilig voelen en ze mogen zichzelf zijn. Ze gaan zichzelf vieren. Dat is mijn doel hierachter. Vanuit ik zeg van het is een me-time pakana party. En ik wil ieder die in de gelegenheid is uitnodigen om dit te komen beleven. Om het zelf ervaren. Het is anders dan anderen. Dus dat was het.
0: Ja. En ja, dat is nog niet alles volgens mij, want je hebt nog meer op het programma staan, neem ik aan. Los van die meet and greet. Hoe zit het met eten, met drinken, met entertainment? Heb je een gastspreker, et cetera? Hoe ziet het eruit?
1: Ik heb een gastspreker of spreekster. Dat is een Martha Hai. Mm-hmm. Is ook heel spannend voor haar, maar ik zeg dat ik geloof in en ze kan het doen. Nou, ik heb dan mijn line-up ziet er als volgt uit. Ik heb dan muziek op afstand die de sfeer een beetje gaat brengen voor de mensen. Omdat ze erin komen. En daarna hebben we dan Jonkosje. We hebben Op Maat. We hebben Corona Band en Sabaku.
0: Zo.
1: En ja, tijdens dit evenement hebben we ook een band die we gaan huldigen. Een verrassingshuldiging. Dus dat hou ik daar even voor mezelf. Daarom zeg ik, ik beveel ieder, kom het ervaren. Het wordt spannend. Het wordt een leuke dag.
0: Oké, dus in principe geef je aan. Er worden veel feestjes verzorgd. Maar de jouwe is echt apart.
1: Absoluut.
0: Okay.
1: Absoluut, dat is een garantie.
0: Maar nou praten we wel. Maar waar en wanneer zal deze activiteit plaatsvinden?
1: Het zal op 26 juni plaatsvinden in de Jaar Rebelstraat, aan de Jaar Rebelstraat, Partycentrum Royals.
0: 26 juli met de L.
1: Ja, juli.
0: Oh,
1: juli.
0: En dat is op een. Is het op een vrijdag?
1: Zondag.
0: Zondag, oké.
1: Okay. Ja. En de inloop is vanaf 3:30 mm-hmm. tot max 12:15. Dus ik wil zeggen van, komen jullie massaal.
0: Oké.
1: Okay. Komen jullie genieten.
0: En hoe kunnen de mensen jou bereiken als ze zeggen, ik wil meedoen? Of ik wil komen?
1: Ze kunnen me bereiken. Ik heb een telefoonnummer.

0: En dat is 06-87-044-181.
1: Kun je het nog een keer herhalen?
0: Ja, wat zegt u?
1: Kun je het nog een keer herhalen, het nummer?
0: Ja, dat is 06-87-044-181.
1: Geweldig, mooi. Dus op dat nummer kunnen mensen je bereiken. Als ze meer informatie willen of als ze willen langskomen.
0: Absoluut.
1: Oké. En je had het iets over TikTok?
0: Ja, daar kunnen ze me ook volgen. MeTime Bakana TikTok. MeTime Bakana TikTok, ja.
1: MeTime Bakana TikTok. Daar kunnen mensen jou bereiken.
0: Ja, alles ook volgen. Dus,
1: geweldig. Nou, Natasja, heb je nog iets waarvan je zegt van dit wil ik nog even delen met de luisteraars?
0: Nodig ze uit.
1: Je bent nu in de uitzending, nodig ze uit.
0: Lieve mensen, ik weet dat er meerdere commerciële feestjes worden georganiseerd. Maar deze dag, 26 juli, wordt een speciale dag. Ik nodig jullie uit om het te komen ervaren. Kom het beleven. Kom genieten. Kom jezelf vieren. We gaan nou door zoveel heen. Bepaalde mensen leven onder bepaalde druk. Kom jezelf vieren. Dus ik nodig je uit. Kom op 26 juli 2026 natuurlijk. De MeTime Bakana Party. Kom het ervaren. Je zal er geen spijt van hebben. En let wel mensen, de meest stralende man, zowel vrouw, die krijgt ook een prijs.
1: Oh, dat was
0: het zo. Ja, zeker.
1: Dan ga ik je laatste moeilijke vraag stellen. Kun je wat je net hebt gezegd in het Nederlands, ook in het Sranantongo, de mensen uitnodigen? Taka Sranantongo, Tjinsa Nanga, de Fetak. Hé, mijn Karuko. Ga je gang.
0: Alamin Lopis, Brada Nangasisa. Tap 26 juli 2026. Een abi wa MeTime Bakana Party. Koffie, Yusrefi, kocht niet. Libi ala probleem. Kocht niet voor ade. We snappen wat 2 uurtjes. Kocht niet voor ade dat hij. Mekarunu. Een bel met op het telefoonnummer 06. IT CB Moti 441
1: IT 1. Eto Alessi. Noti 6.
0: Noti 6. IT CB Noti 441 IT 1.
1: Oké.
0: Ne nodig hoe allemaal uit. Onder ze abi spijt vind. Koffie je schreef. Koffie niet. Koffie een veilige, een positieve vibe. Ne nodig hoe allemaal uit.
1: En dem zin kom. Dem zin kom naar Krozi.
0: Ja, nee, die mag de lek van de wani.
1: Oké, okay, maar
0: kom zoals, daarom staat er ook op die flyer. Kom zoals je bent.
1: Oké, mooi man.
0: Belangrijk is dat je komt met een positieve mindset. Dat is het belangrijkste. Yes.
1: Natasja, ik ga je succes wensen.
0: Dank u wel.
1: En die sport die gaat gewoon door op de radio. Yes. En hopelijk is het een groot succes.
0: Dank u wel, meneer Iwan. En ik ben bij deze ook van harte welkom.
1: Dank je wel. Dank je wel. Oké. Succes.
0: Goed, fijne dag. En dank u wel. Ja.
1: Dat was dus een kort gesprek met Natasja, die op 26 juli in Amsterdam een mooie Bakadina-party organiseert. En u bent van harte welkom.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tap mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel losma e arki. A radio no no de. Wel losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever doe je er 5 minuten langer over. Dan de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. 10 minuten vertraging op de dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Opmaat en DJ Pack. MC is Maarta Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP-info 06-87-04-41-81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli. Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com. De Leon.
9: The Power Station. The Power Station.
8: In Amsterdam. Je hoort lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café.

0: Marges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en krampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkel. Dapper yuka vind alle sandisayap van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkel, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi dat no no there je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapo. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn.
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli, Johan Miller en de Casico Masters met Koen.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no de je arki Radio de Leon. Dat was mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki a radio no de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Hier volgt een bericht van overlijden. Met mooie herinneringen nemen we afscheid van Adolf Ruben Inge, meer bekend als Bootsy. Bootsy was geboren op 19 februari 1956 en is heengegaan op 30 juni 2026. Er was een Singinetti op donderdag 9 juli van 8 uur tot 12 uur 's avonds in de zaal van Loge Victory aan de Jagannath Lachmanstraat in Suriname. De uitvaart van Bootsy vindt vandaag plaats, vrijdag 10 juli 2026 in Paramaribo. Het afscheid is van 2 tot half 3 en de uitvaartdienst is van half 3 tot half 4. Er is gelegenheid tot een laatste afscheid van half 4 tot 4 uur. De plaats, Mariusrust, aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Collega's en medewerkers, luisteraars van Radio Fremantle en Triple X condoleren de nabestaanden met het verlies van onze lieve Bootsy. Radio De Leon condoleert de familie en vrienden, kennissen van Bootsy en wens hen heel veel sterkte.

Nobody less picky but I would see. Shirley, Marta, Saskia, Kwamimba, de luisteraars van Radio Frimangrong, Radio Triple X, Radio Razo, Radio Mighty, overige collega's van Caribbean FM, Salto en mijn persoon Kaikusi, danken jou voor jouw grote bijdrage aan onze zaak van healing en reparation. Je hebt altijd onvermoeibaar met de grassroots meegestreden.

0: Wakaboom en Rostu Sweety na minder dan voorouders voor Ablakabere. Wisatang memreju futego. Odi, odi, lobby brada.
1: Met alles maar bij Odi Alphonse Willingen en mijn hoop dat ik weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de wang denkt belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat komt abu eeuwig sting. Een kantakken overal, nou als man ook kantak, hey, we stop you of zo. Een abu eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Tasty. Me do. Yeah. Happy. Adi. Feel.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen na you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet, jugu jugu of niet. Ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen me. Neem ik tjuri. U wordt ook een dag jarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op een jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiëren nog aan jugu jugu zijn binnen. Na wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het wel punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je abort idee of zei je abi, dan me lomp ze later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apam chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mek angere. Mek nanging. Want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt. Tik a telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lump sa dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gogo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: tú, Pikachu, a la baba la pichu, es tres, hasta la luz, de un ser mundo.
1: Asheblim, payanti, thank you, well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.

yes, yes, die van de vrouw dit ook. Ah, abis mama, en we gaan ook klessangen want raman. En dan kijk de mannen, want de abif den toe, de mannen altijd wild. Maybe awa mati, amanati. Jonge man om siwan vrouw, man dekba. Alama aya sama aya ko bijine ede. Abisi te kwan tiki de wero an japonje of van koto. Meneer de. Ja, se sama siwan sane waiso, aman dekba. Lapote aman, e beriketak, aita aman bijino. Ah, ama wel le kwan chestesi. Ala san sama fena ma ete kida. No wan vrouw ko hora man, want aman ko firtak, hey, disneng. Hier is lekker spannend. Da ia na patananga fraudati. Na mairi jer samete gi na mantem mantem pakan na neti. Na ngamusdei. Ia ma. Firmals dags. Na mairi jeri. Da sing bari ketak en afro. Ia ba fro. De mana tum si fur mana malanti mang. Amana moni da sing bari ketak fa mairi jer so. No one deke no detak tablet of so. Amana tef by den sana ta fro serf ne denke to de samete gi tinna osolek. Chilek mira so de pche waka so vr vr. De pche lai des. Ena osop chintok. Desi berike tak. Wan kamera. Wan foro isi ang wan kukru. Ah. De pche lai berike tak. Op den duran. Mano ma move moro. Wan. Sen sa mandra ip chinja. Na man berike tak. Hoe ga ik dat ding opvangen. En afrou. Afrou sref no tabaka tu. Afrou lo basani. Ze zijn beide. Dokter en zoon van. Ingenieur Gelmans. Dus ala toen de hatile kwam isri. Dat zo de rigeri. Dat de man kon de kon denken aan zijn nota kon de zitten. Hey, uno man move more de pje lukunu. Dat de man me kwam afspraak. A vrouw takje om luister no. Alleen dat de kinderen het niet weten. Te wo bidding. Dan gaan we een code inbouwen. Wanneer ik zeg. Zullen we kleren wassen. Dat wil dat zeggen dat. Me aan. En bereken aan mijn breedje. En wat dacht, mooi man. Samen tegen je vrouw moet van de koru. Hij dat vrouw draait. En wat dacht, hallo. Zullen we kleren wassen? Heer en vrouw, jawel. Wat draait dan? Ah. Samen tegen je. Ah, de gwekba. De ptine merk, next. Asso de rigera. Sassan en go. Lekker man. Maar nu, in bereken dat. Elk huis heeft zo'n kruis. Want je een probleem komt. Vadong, mandi, mandi. Dat is dat vrouw. En luko, hoe was het maar moeilijk, hè? En via de netaki, krijg je niets. Nee. Dat is zo de smatang. De jongen, dat is maar netaki na niks. Dat is zo. Hij dat trobi kon, dat vrouw berekent dat je minetje niks. Dat vrouw nog jammer toe. Samen tegen, zijn ik wauw wiji. Terwijl de smana viermaals dags. Als een ego aan wie je noti. En dan maak ik Lucas aan die. Toe wie je niks. En maak haar af de pching. En maak ik in een emmerokom. Ga bij mama en vraag haar of we vanavond kleren gaan wassen. Want die emmerok nog sap geirat. Emmerok wakker gewoon. Emmerok tak in een mama. En papa vraag of jullie vanavond kleren gaan wassen haar. Amma tak zeg aan je vader, geen denken aan. Er worden geen kleding.

0: potro sweetie, oni sweetie, ma abari mustapu ya, ya ya ya. Brother Angasisa ook tot idee. En moet ook een grand tangi in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa Aidu Jaso. Ja naar Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Dus sabitak een weekend sa ik kom naar mooi sani opesa. Want toes ma of vierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, wacht, en... wacht. Je
0: maar. Ja, onderbreek me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Yo, amai, chalera, abotan.

0: maak er het beste van. Iedereen tevreden nou, ex-don?
1: Asari, asari.
0: Abon,
1: tjaka. Luisteraars, blijf afgestemd voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik weg ga, dag tante Lena. Dag oom Sjors. Temtegi alas malubuno. Maar goed, ex-don is going home.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droog zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw wiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag. Clairvy in the house op deze vrijdagmiddag. En het is nu ongeveer 2:11. En het is heerlijk weer, gezellig weer. Barbecue weer, strand weer. Bij een plasje hangen, bij een meer hangen. Gewoon lekker in de natuur zitten. Of op je balkon, of in de tuin. Wel met een parasol of zo. Want deze zon is gevaarlijk. Worden mensen snel ziek. Zonnesteek. En niet alleen voor witte mensen, maar ook zwarte mensen kunnen zonnesteek krijgen. Dus het kan alle kanten op. Maar in elk geval, het is heerlijk weer. Dus ik vraag me echt af, zijn er nog mensen die thuis zijn? Gewoon om naar de radio te luisteren. Of zit je in de auto, of wat dan ook. Ik ben zo benieuwd als er mensen zijn die gewoon naar de radio luisteren. Ja, ik verwacht dan een belletje desnoods om te zeggen, hey Claire, hoe gaat het? Ik heb je lang niet gehoord. Ik ben inderdaad lang niet op de radio geweest. Ik zit niet alleen, ik zit vandaag met Rocher. We wachten ook nog op iemand. Rocher, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat zo gaatje goed. En met jou?
0: I go.
1: Oké. Okay.
0: Beetje, was de laatste tijd een beetje moe. Maar ook een beetje meer gedachten. Veel schrijven. Goed luisteren naar mezelf. Eigenlijk van heel of wat. Om me heen kijken hoe mensen met elkaar omgaan. Dat ik denk ik van, wow. Leven in een stad of in een jungle soms. Ja. Eigenlijk heb ik zoiets van, waar maak ik me druk over? Weet je, leef gewoon en probeer gewoon te genieten van de mooie dingen om je heen. En de mensen die mooi zijn. De mensen die jou iets te bieden hebben. Maar de mensen ook die aardig zijn. De mensen die gewoon niks van je willen,

0: Ja, ik zag het op de status van je.
1: Ja. Weet je waarom ik het doe?
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk omdat heel veel mensen die mijn moeder kennen. En mijn moeder was iemand die altijd in beweging was.
0: Mm.
1: Als ik 's ochtends mijn moeder belde, dan was het altijd van... Maar waar ga je? Meisje, mama, dan begin je maar nog een actie met me go. Weet je? En dan was ze naar de markt.
0: Ja, we
1: en
0: hebben
1: nu bellen. Weer. Dus ja. Mensen bellen.
0: Ja, precies.
1: Nou, goeiedag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag mevrouw Claire met L.I.R. en meneer Rocher.
0: Goedemiddag.
2: Ik luister en ik ben blij om meneer... Trouwens, ik moet zeggen, ik mis hem. Ik heb hem al of is hij een paar keren niet geweest op de radio? Of heb ik het mis?
1: Wie, Rocher?
2: Ja.
0: Ja, dat was ook door Kitty Kutty vorige week. Dan heb ik toen even vrijgenomen.
2: Oké, nou, u heeft gelijk hoor.
0: Ja. Ik ben er weer.
2: Wat zegt u?
0: Ik ben er weer vanaf dinsdag.
2: Oké, mooi zo.
0: Ja.
2: Nou, mevrouw Claire, ik luister naar u hoor, met alle liefde.
1: Dank u wel. Hoe gaat het met u?
2: Ja, goed hoor, ik ben thuis, ik ben binnen. Ik ben een maand in vroeg.
1: Ja, inderdaad, de gezonde zon pakt u.
2: Ja, klopt. Ja, want we moeten eigenlijk de vitamine opslaan, hè?
1: Klopt.
2: Voor de winter weer.
1: Klopt, inderdaad. Dus ja, die vitamine D hebben we nu echt nodig, ja.
2: Klopt, ja.
1: Ja. Nou, fijn dat u luistert.
2: En naar meneer Rocher, oké?
1: Ja, dank u wel.
2: Ja, doei.
0: Fijne dag.
1: De eerste beller die hebben we gehad, dus er is tenminste iemand die luistert. Fijn. Ik denk dat meerdere mensen ook wel luisteren, want als ik op straat loop, dan hoor ik van ja, ik luister naar je hoor, maar mijn bel, mijn anouans, maar ze bellen bij elkaar, mijn dingen zo, mijn was dom. Ik ben de stille luisteraar. Ook de stille luisteraar, dankjewel. Heel fijn, de mensen die me nog steeds op straat aanspreken van, ik heb je niet gehoord, of die me een berichtje hebben gestuurd. Ja, nou ben ik in het park aan het wandelen deze zaterdagochtend en ik hoor gewoon jouw stem niet. Ja, dat kan. Soms moeten we ruimte maken voor anderen. Maar ook in die ruimte moeten we onze rust zien te pakken. Want we zijn constant bezig. We zijn constant in beweging. En dat is nodig eigenlijk. Net als ik vertelde over mijn moeder. Ze was altijd constant in beweging. Ik zit in de trein. En nu dat ze ouder wordt en dat geheugen achteruit gaat. Dan bellen mensen me vaak of appen van hoe gaat het met je moeder? En ik merk dat het toch soms een beetje iets met me doet. Ik word een beetje emotioneel ervan. Om te zien hoe ze zich nu beweegt. Ik ben wel dankbaar dat ze er is. Ontzettend dankbaar. Maar haar beweging is anders. Is klein. Haar cirkel is heel erg klein geworden. Haar huis is altijd vol. Mensen kwamen altijd op bezoek. Ze was altijd aan het koken. Ze mag ervan... Niets maakte ze gewoon iets. En nu moeten wij dat voor haar doen. Met heel veel plezier doe ik het. Maar het is toch soms, als je naar haar kijkt, denk ik van wauw. Ik had het anders voor je gewild. En soms denk ik, het is maar goed ook dat het geheugen achteruit gaat. Want sommige dingen doen pijn. En die pijn hoeft ze niet te dragen. Want ze is het toch vergeten. En dat is aan één kant wel een troost. Dus ze kijkt naar de minder mooie dingen. Maar ik kijk ook naar de hele mooie dingen die het geeft. Of die het me biedt. Want ik kan haar ook leuk aankleden. Zij is nu mijn modepop. Ik hoef niemand te vragen van zal ik je kleden. Ik kan haar aankleden. Tuurlijk, ze heeft ook wel de kuren om te zeggen van... Dit vind ik niet mooi, dat vind ik niet mooi. Nee, want ik weet het niet wat er met haar is hoor. Mijn oma was ook zo op een gegeven moment. Nee, met hem Jess Maxima. Wat Maxima? Nee, Alangatungsi, Jess wel Langotti. Ik weet niet wat Langotti is. Misschien kan iemand me vertellen wat het woord betekent. Maar ik ga helemaal stuk als ze zegt dat ze Langotti aan heeft en dat ze niet met die Langotti op straat gaat. Mijn moeder is haar rok, maar het moet op haar knie of net onder haar knie. Zodra er op haar kuiten is. Dan begint ze al een beetje te klagen, maar dan kan het nog. Ze heeft bepaalde dingen van... Nee, dat draag ik gewoon niet. Zoals met Kitty Kutty dacht ik... Nou, kan mijn moeder in een mooie kutte kleden. Zegt die vrouw doodleuk tegen me... Minoke weer aan boekoe aan die sier, hè? Nee, is te veel. Is veel te veel. Terwijl mijn moeder graag in een kutte liep. Dus dan gaan we voor een mooie kimona. En ik heb zoiets van... Zoveel... gaan we niet naar Facebook.

0: Ijsjes gaat niet zo vaak uit. Wel naar de dagbesteding. Dus dan zorg ik voor dat ze haar kimona's gewoon elke dag aantrekt. Dat zegt ze ook nog. Zo mooi, mooi, Sani, dan moest ze weer een, gewoon go naar Skoro. Want voor haar gaat ze naar school. Ik ga naar Skoro. Dan moest ze weer een mooi, mooi crossie zien. En dan zeg ik tegen haar. Maar dan ben je weer een godang. Ja, nou een feestje. Ik zeg maar, iedereen gaat naar feestje. Dus dat is elke dag is het een feestje. Dus weer een mooi crossie. Prodo. Ga er lekker mee naar Skoro. Geniet ervan. Weet je? Want afkloppen vandaag of morgen, als je er niet meer bent. Dan wat moeten we met die kleren doen? Dan mogen ze weggeven. En dan is het gratis weggeven. Misschien hebben ze niet. Is niet dat gratis is niet zo erg. Maar dan heb je mooie dingen. Dan heb je ze niet aangetrokken. Maar dan wacht je tot het feestje. Dat feestje die misschien niet meer komt. Of het feestje waar je naartoe zou willen gaan. Maar dat je zegt, ik voel me niet zo lekker. Of je gaat naar het feestje een half uurtje. En dan heb je die mooie jurk, ga dan weer in de kast. Je hebt zulke mooie kleren. Ik zeg elke keer tegen haar. Wanneer we naar een feestje gaan, dan kopen we iets nieuws. En als we dat geld niet hebben, dan gaan we iets combineren dat het lijkt op iets nieuws. Maar elke dag is een feestje. En mijn oma zei me altijd, ja, vanaf de 60ste, echt net voor de 60ste riep ze al. Elke dag, als je de 50 gepasseerd bent, is elke dag een gegeven. Meisje moet danken. Want het leven begint nu op een andere manier. Het is een andere manier hoe we moeten leven. Dus dan moet je gaan genieten. Elke dag. Dus elke dag is een feestje. En mijn oma droeg ook heel mooi. Tot ze ook de leeftijd van mijn moeder had. Dan begon ze, zeg oma, waarom heb je een jurk aan met de ollo? Daar had ze om een spelde om dat ding. Zeg, maar waarom trek je niet een mooie jurk aan? Meisje, Timbukastraat, je zou mooi op mijn daar of zo. En wat deed ik met die kleren? Ik scheurde ze echt allemaal in stukken. En dan zegt ze, ik had zo'n jurk. Zeg, ik heb die jurk niet gezien. Ik scheurde het gewoon een stuk en dan zet ik het onder de matras. En wanneer ze erachter kwam, zei ze, Mika, dus zo maar priet, mi japon. Want dat is de enige manier om die kleren weg te halen. Om eigenlijk te laten zien van dat je ook mooie kleren mocht aandoen. Tot die ook een oorlog kreeg, ging er weer een schare doorheen. Of ik scheurde het. Zeg, ma, kijk, je jurk is gescheurd. Dan zei ze, Mika, doe. Ik zei, maar je kan het niet meer naaien, dus je moet het nieuw pakken. En zo gingen we door tot ze gewoon al haar kleren aantrok. Want anders hebben ze nog zoiets gaan terug in de tijd. En ja, die kleren zijn voor de mooie tijden wanneer je naar buiten gaat. Wanneer je uitgaat. En de rest gaat gewoon blijft in de kast. En dan draagt ze een jurk met een gat bij die bobby. Dan zet ze een speld daar zo. Niet eens dat ze een stukje garen pakt om dat ding te maken. Nee, gewoon spelden. Gewoon overal waren spelden. Dus op een gegeven moment, naarmate ik creatiever werd, toen dacht ik, nou weet je wat? Al mijn jassen hadden spelden. Ik begon jassen te maken met spelden. Als ik op het werk ging en iemand vroeg me van, hey Claire, heeft iemand een speld? Zeiden de collega's altijd, ga naar Claire naar de jas. Ze heeft genoeg spelden. Zo konden ze een speld lenen. Dus vandaar dat ik het heb met die spelden. Omdat ik altijd zag bij deze oude vrouw dat ze gewoon overal spelden had. Dus dat was het. Dus mijn moeder zeg ik altijd, het is niet die tijd daarvoor. Draag alle mooie dingen. Bewaar die schoen niet voor over een week. Als je schoen kapot is, koop een nieuwe schoen. Je moet nu genieten. Je moet van alle moois genieten. Als je iets wil eten, eet het. Want het enige wat ze heeft is een beetje hoge bloeddruk. Voor de rest heeft ze niks. Alleen dat het geheugen achteruit gaat. En als je geheugen achteruit gaat, en ook als je ouder wordt, dan lust je heel veel dingen niet meer. Dus als ze tegen mij zegt, I'm not lost to my chow mein, dan moet die chow mein er staan. Als ze zegt, ik lust aan dit, als ik het vandaag niet kan halen, dan is het morgen. We moeten op onze suikers letten. Maar als ze een chocolaatje lust, vrouw eet. En dan gaan we toch afscheid van elkaar moeten nemen. Ik hoop niet dat het nu moet. Maar eet en geniet van alles. Nu het nog kan. Zo denk ik.
1: Ik heb toch wel een beetje angst. Maar aan de andere kant begrijp ik het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Met die angst?
1: Ziek zijn opeens plotseling. Je weet het maar nooit. Voor niemand is morgen weggelegd.
0: Nee, aan niemand is het beloofd.
1: Precies.
0: Snap je? Dus ja, we kunnen wel de hele... Kijk hoe mooi weer het is. En we kunnen gaan maar denken van... Hé, hey, hoe of wat. Ja, ja, en morgen. En die zie dat die... Tikprakserie, zeg maar, zei oma altijd. Tikprakserie. Maar je kan ook die prakserie even loslaten. Gewoon genieten. Het is best moeilijk hoor, in deze maatschappij. Het is moeilijk. Ik had vandaag een discussie met iemand over... Wat is belangrijk? Wat is echt belangrijk? En ik ben echt benieuwd wat mensen echt belangrijk vinden. Deze tijd. Ik vind het belangrijk dat ik kan genieten. Ik vind het belangrijk dat ik... Ik hoef niet zoveel meer van het leven te maken. Zoals mensen zeggen van ja, ik wil dit, ik dat. Ik wil gewoon genieten op mijn manier. En we krijgen al zoveel druk van alles. De werkgever. De belastingdienst. Alles wordt per mail gestuurd tegenwoordig. Je hebt eigenlijk... ook al wil je niet naar de telefoon kijken... maar als je een mail op je telefoon hebt... iedereen stuurt een mail. Bijna elke instantie... of wat dan ook, overheidsinstanties... wil een mailadres. Waar is je rust? Dus in die momenten dat ik niet... aan die dingen hoef te denken... dan wil ik gewoon echt leuke dingen doen. Desnoods zomaar gras plukken. Of gewoon eventjes in het zand rennen gewoon. Dat heb ik laatst ook gedaan als een kind. Het was echt heerlijk met je voet in het zand gewoon rennen. Nicolauma. En op een gegeven moment kijk ik om me heen. Ik zie andere mensen ook rennen in het zand. Gewoon uit het niks. Heerlijk. Gedachten weg. Gewoon op nul. Niks. We hebben te veel druk. Je moet denken hoe je morgen gaat eten. Als je geen geld hebt. Waar ga ik het naartoe halen? Als je niet durft, ga je niet eten. Maar de mensen die durven, die vinden wel wat. Maar als je er open voor staat om echt te genieten, dan ga je ook genieten. Want er is al genoeg ellende op deze aardbodem. Kijk maar naar die voetbal, kijk naar die racisme. Kitty Kotti. Mensen die de hele tijd in de rij lopen van ja, Kitty Kotti, we gaan Kitty Kotti vieren. Ik vraag me af, wat is Kitty Kotti voor jou? Je scheldt je broeder de hele dag uit, je scheldt je zuster de hele dag uit. De hele dag je eigen kleur uitschelden? Voor wat? Laten we elkaar leren en onderwijzen en helpen. Vind ik veel mooier. En dan kunnen we schreeuwen over Kitty Kotti en praten over Kitty Kotti. Je racisme met voetbal. Argentinië. Nu pas komt het aan het licht hoe racistisch ze zijn. Het is inderdaad de tijd van openbaring. Maar voor mij gaat het te langzaam. Ik vind het allemaal te langzaam gaan. Ik weet niet of ik het nog haal om te zien dat eigenlijk we op een andere manier met elkaar kunnen omgaan. Ik denk dat het nooit zal gebeuren. En dat ik me erin moet gaan berusten. En wel met de mensen moet naar de mensen kijken die het wel durven. En die wel echt wel zien wat er eigenlijk vooraf is gegaan. En dat we nu mogen genieten. En dat vrijheid in je hoofd zit. En niet wachten op een vrijheid van een bepaalde kleur, want die ga je niet krijgen. Gedeelde geschiedenis. Wat delen ze eigenlijk? Ze delen precies niks. Zoveel moeite kost het om een geschiedenis over... dat we onze kinderen gaan onderwijzen daarover. Angst. Want als ik het doe, heb ik geen salaris. Iedereen is een beetje in... Je merkt ook, er is vrijheid, maar toch heel veel angst. Dat is wat je net zei, heel veel angst.
1: Klopt.
0: Mensen durven steeds minder. En dat is jammer. Het is echt jammer.
1: Bijvoorbeeld je mening uitspreken, dan word je dan meteen zeg maar afgesnauwd. Door iets dat je gewoon graag wilt uitspreken en...
0: Ja. Oh, wacht even. Even kijken hoor. Onze gast is er, maar die is even de weg kwijt. Ik kom eraan.
1: Okay.
0: Zet je even een nummertje?
1: Ja. Zal ik hetzelfde nummer zetten?
0: Nee, die andere.
1: Die andere? Oké, okay, ja. Top. Mick Misor, die hè?
0: Ja.

0: Sasalı sasalı.
1: Dankjewel.
2: Wordt het bediend?
3: Ja, daar zijn we weer.
2: Daar zijn we weer, ja.
3: Ja, ik was net een beetje aan het kletsen, want ik was op mijn gasten aan het wachten. En dan hadden we het over die Libië en hoe alles zo moeilijk gaat. En dat je zo moet struggelen in die Libië. Maar dat je die struggles ook af en toe gewoon moet laten, gewoon. Luchtig. Net als hoe je huislucht, je hoofdlucht. Maar we gaan nu naar de gast. We hebben een gast in de uitzending. Een jongeman die ik volgens mij vorig jaar ergens hier ooit in de uitzending heb gehad. Heel spontaan en weer spontaan belt hij me, appt hij me. Van, hey mevrouw Claire, heb je mijn berichtje gehad? Nou, dat berichtje had ik gemist op een of andere manier. En wat vet dat hij toch belde, want hij gaat iets heel moois doen. En daarom zeg ik, ika hati idenang wa lulau lau sani. Of kon het tak lolo zijn, maar had die in een wereldse sani. Maar je kan ook op een andere manier kijken naar het leven. Want struggles heeft iedereen. Maar je kan je struggles ook omzetten naar iets moois. En hoe hij kwam binnen, ik heb hem zien groeien. Hij vertelde over zijn struggles. Maar hoe hij hier is gekomen, heel positief altijd in de uitzending. En nu doet hij weer iets moois en positiefs. Dankjewel dat je weer bent, Antoine.
0: Thank you dat ik hier mag zijn.
3: Ja, moeten we een beetje dichter bij de microfoon.

0: Praten
1: Oké.
0: en dan ik ga jou je verhaal laten vertellen, want je hebt echt een dikke half uur om jezelf eigenlijk te promoten, wat je gaat doen en hoe je nu in het leven staat en waar we naartoe gaan. En vertel maar.
1: Zo, alvast bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, ik zeg altijd, mijn naam is Antoine Jou, a.k.a. Toantje, zoals altijd. En ja, werkelijk hè, ik was een tijdje geleden hier en dat was echt een beetje in het begin.
0: Yeah.
1: Ik was niet zo lang geleden in Nederland en nu ben ik er weer.
0: Yeah.
1: Maar ik kan wel zeggen, als ik hier ben is het dan weer een trapje hoger en succes.
0: Ja.
1: En dit keer ben ik hier in naam van Suripop. Ja, ik doe mee met Suripop, ik ben finalist. Ja, ja, ik kan kama winnen man de abakai. Ja, dat zeggen we altijd. Mijn loopster alleen to save me. Dus ik ben er weer en dit keer doe ik mee met Suripop zoals ik een berichtje had gestuurd. Ik dacht van, dan maar eens, ik ben druk. Ik zei van, maar dit wil ik met de samenleving delen. Dus ik maak even een extra call om te kijken als je vrij bent. En ik stel het zeer op dat ik hier mag zijn met mijn bradas. Ik heb hier...
2: Rijdel.
1: Ik heb hier Rijdel en ik heb hier...
3: En je hebt hier Rendel ook, Rendel Damburg. Ja,
2: Rijdel Ravenberg.
1: Zijn echt mijn brothers, we zijn met onze truitjes. We hebben vandaag een campagne gehad in Dappermark.
0: Yeah.
1: En daarna dit gaan we gelijk naar Belmer. We zijn bezig flyers uit te delen. Ja, misschien kan ik even gelijk een flyer geven aan u.
0: Ja. Yeah.
1: En die geweldige heer daar. Ja, we hebben flyers en de bedoeling is dat ik mijn lied, mijn Suripop lied, en de naam is Make Me Sorry van Me Love You. En mijn lied wil ik dan... kijk, momenteel ben ik niet in Suriname. Eigenlijk moest ik al daar zijn. Maar omdat ik studeer, ik ben nu student. Ik studeer, ik ben BBL-student. Ik werk en ik studeer. En ik heb nog één examen wat ik moet afronden. Ongeveer 24 juli. En die moet ik even afronden. En dan pas kan ik zeggen, hè, eindelijk de trein pakken naar Suriname. Dus als ik dan klaar ben, is het gelijk dan... Richting u. Maar daarvoor wil ik dan mijn promotie doen en ik alles aan mang wat ik kan ontmoeten, geef ik een flyer en ik zeg, zet een like op mijn video en luister naar mijn geweldige song. Ja.
0: Mooi. Make me sorry for me love you. Heb je dit zelf geschreven?
1: Ik heb het zelf geschreven.
0: En ben je verliefd?
1: Ik ben niet verliefd, maar mijn oma en mijn opa, die waren verliefd jaren geleden.
0: Oh, vertel. Ik ben benieuwd hoe je aan die tekst komt.
1: Ja, het is eigenlijk, mijn inspiratie komt van mijn grootouders, eigenlijk mijn oma en mijn opa. Het was namelijk zo, het is een long story, maar ik kan het mijn haar in Koiwan, ik ga het verkorten. Het is namelijk zo, nadat mijn broer Orfeo, pardon, mijn broer mij heeft gemotiveerd om mee te doen met Suripop. Hij zei van, Antoine, ga je meedoen? Ik zei van, broer, hou op. Ik ben niet meer in Suriname. Waarom ga ik meedoen? Hij zei van, nou, maar je kan wel online meedoen. Ik zei, is het mogelijk? Hij zei, ja. Ik zei, nou, dan doe ik mee. En zo. Hij is altijd een broer die, weet je, akrakabakka. En als ik zeg, hey, doe mee met iets, dan geloof ik hem blind. Ja, bijna al mijn broers, maar deze is, weet je, like, ik ben na hem geboren, dus we zijn bijna als tweeling.
0: Ja.
1: En nadien dacht ik, oké, waarover ga ik schrijven? Dit is wel mijn taak, want hij weet dat ik kan schrijven. Ik heb een aantal liederen geschreven waar hij zelf vraagt, broer, heb je dit zelf geschreven? Ik zei van, I am schrijving. Dus hij wist wel dat ik de talent heb om te schrijven. Dus ik heb dan, ik ben gaan nadenken, waarover ga ik schrijven? En toen dacht ik, make me go naar Arutu voor Afamiri. Make me go naar Abron voor Afamiri. En er is een mooie story, hoe de familie is ontstaan. En daar praat ik over familie Rink, familie Wijngaarden.
0: Ja.
1: Het gaat over mijn opa Wilfred en mijn oma Nesta. Die twee waren super lief, super verliefd op elkaar. En ze zijn een relatie aangestart, maar helaas mocht het niet van mijn oma. Het mocht helemaal niet van mijn grootmoeder, mijn trotro.
0: Ja.
1: Ja, mijn moeders, mijn oma's oma.
0: Ja.
1: Correctie, mijn oma's moeder.
0: Ja.
1: En het was echt spannend voor mijn oma. Die kreeg een bezoekje van mijn trotro. En voor degenen die niet weten wat trotro is, trotro betekent moeder van mijn oma.
0: Ja.
1: En die heeft mijn oma een aantal keer thuis bezocht en gerammeld. Ja, een pak slag gegeven, helemaal thuis. En het man zei van, je gaat niet met deze man, ik wil niet. En toen hadden ze een kind en het hield niet op. Mijn trotro die kwam steeds op bezoek om mijn oma thuis te rammelen, want ze is hardhorend. Ze luistert niet. En de man liep aan man, ik weet niet wat voor lekker mijn opa had, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar mijn oma zei van, ik hou van deze man en ik ga blijven bij deze man. Dus op den duur, wat ze gedaan hebben, ze zijn dan beide gevlucht naar Mongo. Helemaal naar Mongo, want ze waren eigenlijk van de stad, Mina Fotonengre. Maar TDD ben ik Moxijuka geworden, als ik het zo mag zeggen. En toen zijn beide verhuisd naar Mongo, of gevlucht naar Mongo. Want verhuisd is nog een beetje netjes.
2: Ja.
1: Gevlucht naar Mongo. En ze hebben daar een gezin gestart. En na anderhalf jaar kwam Trotro erachter. En ze stuurde de politie. En de politie kwam daar in Mongo. En ze zeiden van, ze lachten. De politie zei van, wat we hier zien is een volwassen vrouw en een volwassen man die een gezin hebben gevormd. Dus dit is geen, hoe kan ik het zeggen, kidnap of something.
2: Of criminaliteit.
1: Klopt.
2: Ja, ja.
1: Dus toen is de politie nou rustig weggegaan. Mijn oma zei ook aan de politie van, nou helaas, mijn familie wil ons niet accepteren. Maar ik kies voor deze man, ik kies voor de liefde. En mijn opa's motto was altijd, kom met me sorry van me loop je nesta. Omdat me loop je, met me ochayugwe. Je wil me ook boemfara, voor ook al libi in haar rust, dan ga ik je achtervolgen. Wil je dat hebben? En ze hebben het gedaan. En ik zeg, het komt van beide kanten. Mijn oma die mijn opa heeft achtervolgd. Mijn opa die mijn oma heeft begeleid. Dus ze hebben het bijna gedaan. En in mijn clip, als je kijkt naar mijn clip, zie je ook een story. Waar ik ben zelf in mijn eigen clip. Ik dacht van, het is mijn eerste keer die ik meedoe met Suripop. En het was mijn droom sinds kleins af. Dus al ben ik niet meer in Suriname, dan gaan we dan een uitweg moeten zoeken. Ik wil in mijn eigen clip zijn. Sinds ik de power heb om dat te doen, dan heb ik het gedaan. En ik zag gisteren wat op Facebook. Iemand zei, ik vind dat lied een heel mooi lied. Maar meer omdat ze opname in twee landen hebben gedaan. En dat was het idee van mij. En we hebben het gedaan. Samen met mijn hele team hebben we het gedaan. En het is wat geworden. En ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op iedereen die me ondersteunt.
2: Mooi. Kijk, altijd is deze man hier. Komt is de tweede keer die komt, hoor. Maar hij praat zo heerlijk, hè. Ik denk dat hij verkoper moest worden. Marketing of zo. Deze man die praat. Hij praat zo. Alsof er iets zoets op zijn lip zit. En je wil het van... Boy. Altijd zeg je als ik je zie. En dan merk ik dat je dingen met liefde doet. Oprechtheid. En de manier hoe je het vertelt met je cultuurachtergrond, geweldig hoe je dat doet.
1: Thank you.
2: De manier hoe je ook al binnenkwam, dat je echt jezelf niet verloochent op de van, hé, ik ben hier in Nederland, ik ga me nu als een wit man gedragen. Nou ja, kanker man boy, wie lobatori.
1: Nee, ik blijf mezelf. Ik weet niet, maar het is altijd iets dat ik altijd zeg. Als ik iemand heb ontmoet en de persoon zegt, ik ben van Su, is de eerste wat ik ga zeggen is, fawaka.
2: Ja.
1: En maakt niet uit hoe wit je bent, maakt niet uit hoe geel je bent. Ik ga je vragen, fawaka. En dan moet je durven zeggen dat je geen antwoord kan geven, midi. Of alasani boom.
2: Tenminste
1: een beetje alasani boom. En dan zeg ik altijd, ja man, lobby. Ik ben een trotse Surinamer.
2: Mooi. Je oma en je opa, die leven niet
1: nee,
2: meer?
1: Nee.
2: Maar je moeder, je vader?
1: Ja, mijn vader die is er ook niet meer. Maar mijn moeder is er wel.
2: En hoe vindt ze dit?
1: Ze vindt het geweldig.
2: Ja.
1: Ze vindt het geweldig. Nee. Ze woont in Suriname.
2: Ja,
1: ik ben de enigste hier, bijna van de familie die in Nederland is.
2: Ah, oké. Okay. En je broer?
1: Mijn broer en mijn zusje?
2: Ja, die ene broer die je stimuleert.
1: Oh, die is van mijn vaders kant.
2: Hi boy. Oké, stop. We gaan niet in de diepte.
1: Ja, anders gaan we zeker de weg
2: kwijt. Dan gaan we dus weg kwijtraken. Maar Suripop is wel een mooi idee om vanuit... Eigenlijk digitale wereld, hoe het zo werkt, van dat je eigenlijk van online je hebt in kunnen schrijven. Ik wist ook niet dat het kon. Heel mooi.
1: Ik wist het ook niet. We hebben wel beide, moet ik wel eerlijk aan toegeven, we hebben het wel op beide manieren gedaan. We hebben wel stukken geleverd en dat heeft mijn broer gedaan, handtekening geplaatst en things like that. Weet je, dat groen licht geeft, dat jouw lied gebruikt mag worden en things like that. Maar ik heb het wel ook online gedaan. Want eigenlijk is mijn broer letterlijk last minute langsgelopen met de stukken. Letterlijk last minute. Ik zei van, broer, we gaan opgeven. Was hij laat. En het ligt niet aan ons. Het ligt een beetje. Ik wil geen namen noemen, maar het ligt aan iemand die mijn demo moest afronden. En de persoon had het zo druk. Dus echt last minute dacht ik van, we gaan dit niet redden. Ik moest zelf een beetje ruzie maken met de persoon. Om te zeggen van, broer, ik weet niet wat je schema is, maar vandaag moeten we het inleveren. Want er is een deadline, ze hebben verlengd en vandaag moeten we het inleveren. En toen hebben we echt last minute iemand willen zien, het leek op een film. Hoe mijn broer, ik zei van, hoe laat die was hij laat? Ik heb alles gedaan.
2: Je hebt dat opgegeven.
1: Bijna. Ja, ja. En toen zei mijn broer, Antoine, het is me toch gelukt. Ik ben in een taxi gestapt en ik heb ze toch geleverd. Ik zei van, het is je gelukt. Hij zei van, ja. Dus ik dacht, ik doe het gewoon online.
2: Ja, ja, mooi moment. Ja. Maar hoe gaat de promotie?
1: Nogmaals?
2: Hoe gaat de promotie in Su?
1: De promotie in Su, nou, het gaat vlot, kan ik zeggen. Ik ben blij dat Suriname nu op een next level is, dat we nu dingen online kunnen doen. En dat ze je gewoon... Ik had eergisteren een gesprek met SRS en meneer Carlos. Ja. Die had gebeld en ik heb gisteren nog mijn verhaal gepost. Mijn moeder was gisteren jarig. Maar ik dacht, nee, vandaag... Alsnog bedankt. Ik dacht, vandaag kom ik hier en dit ga ik sowieso posten. Ik wil een film meer.
2: Ja, maar kijk hoe je... Ik vind het echt mooi om te zien, luisteraars. Als je naar zo'n team kijkt, echt enthousiaste mannen die hier zitten. Maar heel humble. Het voelt gewoon heerlijk. Soms heb je dat het een beetje ongemakkelijk voelt, maar ze lachen. Ze werken gewoon mee. En dat is mooi om te zien. Je gaat dus eigenlijk door heel Nederland om jezelf te promoten, waar oude Surinamers zijn. Rotterdam.
1: Zeker.
2: Utrecht.
1: We zijn van plan. Ik heb een aantal afspraken met verschillende radiostations. En overal waar ik ga, neem ik mijn Brada mee, ik neem Randall mee. Ik heb een hele team. Mijn hele team die eigenlijk in mijn clip was. We hebben een appgroep gemaakt. Het heet nog steeds Suripop Suriname.
2: Ja.
1: En Antoine, en geloof me, het zou eigenlijk een hele team hier zijn. Maar ja, het is vrijdag, een aantal mensen moeten werken. Ik heb toevallig een vrije dag. Dus ik heb zogenaamd gedaan alsof het mijn hele vrije dag is. Maar ik heb mijn team achter me. En we gaan naar al die plekken om mijn lied te promoten, zodat ze kunnen weten. En het was echt een leuk gevoel in de Dappermarkt. De manier hoe mensen stoppen. Er zijn mensen die met me hebben gebeden over straat. Kom ik met Biggie. We gaan je zegenen vandaag. Je bent hier, je gaat Suriname vertegenwoordigen als een Nederlander Surinamer. Ik zei van, nou, wat een diaspora gedrag is dat. Wat een diaspora gedrag.
2: Ik vind het mooi om te horen. Nou, jullie zitten hier, eigenlijk willen ze niet zoveel praten, maar ik vind het wel fijn om te horen van hoe vonden jullie het op de Dappermarkt? We hebben het van hem gehoord, maar ik ben ook benieuwd hoe het team ervan vindt. Nee, ik praat tegen jou, maar je wijst die andere man.
1: Want hij is een goede danser, hè? Hij is een goede danser.
2: Serieus? Kijk, hij promoot je al. Dus dansen, tak nangamina.
3: Ja, nou, ze zeggen het is nooit te laat om jezelf te promoten. Mijn naam is Randall Damburg. Om te zeggen, Dappermarkt was heel... de mensen zijn enthousiast. Iedereen die komt en zegt... Ze zien ons al met het truitje, met Antoine erop. En ze zien, is Suripop. En je ziet dat de mensen echt enthousiast zijn over die Suripop gebeuren. En ook over een hoe wij daar in Amsterdam, zeg maar, Suripop in Nederland mogen promoten. Die mensen zijn echt enthousiast. En dat vond ik echt leuk. En echt, het is echt speciaal. Het is echt een speciaal gevoel.
2: Woon je al lang hier?
3: Ja, ik ben om en bij zeg maar 2 jaartjes ook hier. Drie jaartjes hier ben.
2: Ja, mooi. Ja, ik merk het aan je stijl, hoe je praat.
3: Ja,
2: van,
3: klopt.
2: Hij is nog een beetje...
3: Die Sranang is
2: echt
3: er,
2: een Surinamer. Ja,
3: ja,
2: mooi. Milopso. En deze naast me.
3: Ja.
2: En zo lachbekkie. Wat een gezellig gezicht heb je, jongen.
4: Ja, ik heb het van mijn ouders, want hun houden ook van lachen. Zijn ook vrolijke mensen. Aangenaam Rijden Ravenberg. Ja, ik ben in Nederland geboren, maar met mijn 9e vertrok ik naar Suriname, waarvan ik 2 jaartjes in Franciaan heb gewoond. Mijn vader is van Suriname en Franciaan. Dus voor mij is het wel een wereldreis geweest, maar nu ben ik 5 jaar weer terug in Nederland.
2: Oh, lekker.
4: En vandaag vond ik het echt enthousiast, ook een leuke dag. Ik ben echt blij dat ik het mag bijwonen, dus die Suripop competitie van Antoine Joux. En ja, ik vond het echt enthousiast om ook met die mensen te communiceren van wat er gaat gebeuren op 1 augustus. Ik dacht van nee, ik moet er ook bij zijn. Je weet, we zijn Surinamers onderling, we moeten ons supporten. Dus wabi voor zitting. Ja, dus ik ben ook niks boos van Kio, dus ja. En ik dacht van nee, we moeten ons mensen echt die power geven en die push. Want ik merk van dat wij Surinamers het gewoon kunnen doen. Die eenheid kan er zijn, maar soms, I guess like we brokoes refi en dat mino aan die muan voel op hoe zeef ik wat op. Dus
2: mooi,
4: ik dacht
2: mooi,
4: van
2: mooi.
4: Nee, we moeten het doen. En ja, het is ook mooi weer. Vandaag is vrijdag, dus ik dacht van ja, waarom niet?
2: Ja, je hebt gelijk.
4: Als het
2: wel kan. Mooi, mooi, mooi.
4: Ja,
2: en je zei het zo mooi in het Surinaams. Kan je het ook in het... Wat ben je? Salamakaas, Alkaans?
4: Ook Alkaans. Ik ben Alkaans, Indiaans en Frans.
2: Oké, nou, kan je alle drie?
4: Ik heb wel een beetje Frans.
2: Oké.
4: Okay. Ja, bon vendredi à tout le monde. Je viens de Suriname et de Guyane français. Je m'appelle Raidel. En ja, miawa kotika sama mia kotika boy, de si c'est sa faou de kaba. Kotika suku bidon. Ik heb faou de aso uku supior Antoine, bika mawa bala fumitu, want uwan fama te kia fosi pesi fusi ripop. I se sabi. Trouwens ja, aneng fou ina mawi na piking.
3: Oei.
2: Wauw, ik wou dat ik het kon. Ik ben jaloers op je.
4: Ik ga je leren.
2: Ik zeg altijd, hè, als ik in de regering van Suriname zat, als ik daar een positie had, onderwijs, zou ik echt dat alle Surinamers elkaar konden begrijpen en verstaan. Ja. Je zou op school hebben Okaans, Saramakaans.
4: Ja.
2: Ik weet niet wat die inheemse talen allemaal zijn. Ja, tenminste, Arawak, zo weet ik veel wat je allemaal zou hebben. Maar echt dat je echt die... Weet je dat je die talen gewoon onder de knie had?
4: Het zou heel mooi zijn.
2: Zo mooi zijn. Wie vindt dan wan Frans, wan Engels? Maar dit is maar een lopoen.
3: Maar echt.
2: Toch?
3: Maar echt.
2: Ik vind het echt mooi. Kan jij het ook?
3: Welke taal?
2: Weet
3: Alkans?
2: Ik,
3: Antoine weet het, Rijden weet het. Ik ben meer iemand die doet. Ik ben danser en als ik iets moet doen, ga ik dansen. Ik praat weinig, maar ik doe veel.
4: Ja, toch? Ja.
3: Daarom heeft Antoine me vanaf het begin gezegd, Rendel, ik wil je hebben, kom maar helpen, manage alles.
1: Ja.
3: Hij is hier.
1: Ja, hij was ook mijn floor manager. Hij was ook op de dag van de clip.
3: Ja, klopt. Ja. De tijd, de clip, aantal de uren, alles was op tijd, op stippelijk. Ik kon gaan doen.
1: Hij heeft echt een geweldige job gedaan.
2: Maar kennen jullie elkaar al lang?
1: Eigenlijk wel, ja. Bijvoorbeeld, ik ben sinds kleins af, sinds Youth Voice. Ja, ik heb ook meegedaan met Youth Voice. Sinds Youth Voice zag ik hem. En ik zag hem met zijn groep. Eigenlijk, ik keek altijd op naar hem. Hij was een danser dichtbij Mystical, you know. Mystical, grote dansgroep van Suriname. Dus met dacht, boy, man, jij danseren. En toen, weet je, deed ik mijn ding in mijn zangcarrière. En hij zag mij en ik gaf me altijd die power, like, hey, Milobe, ga zo door. Dus weet je, we zagen elkaar backstage en zo. Ja. Dus zo kennen we elkaar. Ja. Toen ben ik hier aangekomen. Ik dacht van, nou, hoe leuk zou het zijn om ook een Sranam Brada te hebben, om naar een paar Sranam feestjes te gaan. Het is ook leuk om andere mensen te hebben van andere landen. Maar you know, soms dan moet je alles gaan uitleggen.
2: Ja,
1: het is een beetje nieuw, wat ik helemaal niet erg vind.
2: Ja.
1: Maar weet je, met mijn Sranam Brada dan is het heel makkelijk. Ik hoef niets te zeggen. Ja. Hey, we gaan maar dansen. We zijn jarig. We weten niet, maar als we daar zijn aangekomen, zien we weer. Weet je?
2: Milofso. En hij dan?
1: Eigenlijk is het een long story.
4: Ja.
1: Ik kom uit Marowijnen en hij, zoals hij net zei, hij was verhuisd naar Marowijnen. Dus daar was hij. Hij was daar, ik zag hem op school. Ik was sowieso ouder, maar ik zag hem. En hij was die ene kleine Nederlandse jongen.
4: Ja,
1: alles was, goeiedag, we gaan met jullie, we gaan weer daar.
4: En toen daarna, na een paar maanden,
1: zag ik hem en ik zei van, yo, en hij was altijd vriendelijk. Eigenlijk, ik zag hem altijd als een soort van broertje.
2: Ja.
1: Want hij was altijd zo happy als ik, altijd zo sportief.
4: Ja, ik was 10 jaar, toen was je 12.
1: Precies. Dus ik zag hem en al dit. En toen begon hij een beetje ook aan te praten. En je weet het, als je de taal van de persoon een beetje onder de knie krijgt, dan word je sowieso een soort van favoriete mattie en zo. En ik zag het. Hij was in Mongo. En hij zei, Fawa Kabala, Fawa Ka. Met een kleine accent. Maar steeds meer begon hij beter te praten. En toen heb ik begrepen, hij is ook stadskrio's, mix Alkaner. Dus dat heeft ons een beetje bij elkaar gebracht. Want iedereen dacht dat hij...
2: Een beetje.
1: Ik
2: zei, heel gebracht,
1: nee, ik bedoel, toen der tijd. Ja, maar nu is hij echt mijn brada. Ja.
2: Mooie harmonie, echt heel mooi.
4: Ja,
2: echt. Ik ga helemaal stuk met zijn en de manier waar hij lacht. Heel vriendelijke jongen. Hé, jullie zijn tof, man.
4: Gisteren ook een dame kwam naar me toe op het werk. Ik dacht van, wat gaat die dame me zeggen? Maar toen gaf ze mijn schouderklop van, je hebt echt de vriendelijkste glimlach hier in het bedrijf. Ik zei van, wow, ik ben echt blij dat hoor. Ik heb het niet van
1: je
4: verwacht.
1: Je verdient een promotie.
4: Ja, maar ik dacht van, wow, dit is echt mooi. Het is echt een mooie compliment waard. En ik ga altijd met een brede glimlach naar het werk. Maakt niet uit naar school. Maakt niet uit als ik op straat ga of naar mijn vriendin toe. Maar ik moet vrolijk zijn, vind ik.
1: Hij ondersteunt me altijd. Hij was ook mijn bruidsjongen in mijn fake huwelijk. Ja, want ik, by the way, Suriname, Nederland, ik wil jullie vragen mijn verontschuldiging. Het was niet een echte huwelijk, het was maar voor Suripop. Want ik koos
4: niet.
1: Dit maar koos niet. Speciaal voor Suripop heb ik dan een huwelijk, weet je, om dat stukje van mijn opa en mijn oma uit te beelden. En we hebben het dan, dus voordat Suripop ja, de clip eigenlijk heeft gelanceerd, heb ik dan heb ik een ding, want ik ben ook content creator, Antoine. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik zet het even op mijn social media platform. Mooie snaps, vlogjes. Dus iedereen was like, hè, hè? En als je mijn bericht zag, ik zei, CC, yes. Thank you, Lord. It's finally done. En iedereen dacht van, is hij echt getrouwd? Mijn moeder die mezelf een berichtje stuurde. Antoine, is dit echt? Ik zei, mama. Mama, je weet dat dit maar Suripap is. Ze zei, nee, maar de man die je toe hebt gepost.
2: Je hebt het echt niet zo gezegd, hè, Jok?
1: Dat zei ik, die mama zei ik precies zo. Ik zei, mama. Ik zei, mama, je weet het toch? Het is speciaal voor Suripap. Toen was ze like, hoe mam, staat dat ik een beetje grap staan. Dus ik weet niet wat ik serieus moet nemen en wat ik niet serieus. Ik zei, mama, nee, het is niet echt. Anders, ik ga nooit trouwen, dat ga ik je niet zeggen, maar. De familie. Is dat familie? Mijn familie, boy. Ik familie.
2: Yeah.
1: Dus toen zei ze, oké, is goed. Maar iedereen dacht dat het een echte huwelijk was. Hij was ook mijn Rendel, was ook mijn bruidsjongen. Deze, ja, Rendel, Rijdel. Ja.
2: RNR. RNR.
1: Je naam, RNR. Dubbel R.
2: Mooi. Wanneer is de Suripap eigenlijk?
1: Suripap is 1 augustus.
2: En 1 augustus ben je in Suriname?
1: Ja, dat is de bedoeling.
2: Mooi. Suripap, en waar wordt het gehouden?
1: Het wordt gehouden in Nis. En er zijn al kaarten verkrijgbaar. Ze kunnen allemaal gaan op de site van Suripap. En daar gaan ze alles zien. Daar gaan ze zien dat er VIP-kaarten zijn. En als ik het goed heb, heb ik vandaag... vandaag ga ik mijn challenge lanceren. Later op de dag ga ik mijn challenge lanceren. En dat is, je mag 2 VIP-kaarten winnen. Als je mijn video liked, share. En ik denk, je gaat ook in de comment lobby moeten plaatsen. En ja... Ik denk de comment met de meeste like, die wordt de winnaar van 2 VIP-kaarten. Ja.
2: Mooi. Nou, ik zou zeggen, als jij nu op het vliegtuig stapt naar Suriname, denk eraan, 1 augustus is in Suriname Suripop. Dus ga deze man, ga er naartoe. Ga hem steunen. Koop een kaartje gewoon om te gaan kijken en om mij te vertellen hoe het was. Want hij gaat toch een ander verhaal vertellen. Ook al was het niet goed gegaan, hij gaat zeggen dat het supergoed was. Deze man, ik beroof het op, soms. Maar de manier hoe hij het doet, geweldig. Ik vind het super tof dat je het doet, echt serieus. Ik weet niet waar je die power vandaan hebt. Maar ik weet het niet. De dingen die je doet, ik volg je af en toe hoor, op mijn WhatsApp, wat je allemaal doet. Met een zingende boodschap, van alles doe je.
1: Ja.
2: En het is prachtig, weet je. Ik bedoel, heel veel jongeren doen dat niet. Maar jij gaat gewoon je droom achterna.
1: Ja.
2: Samen met je crew. Super. Ja. Mooi. Blijf het vooral doen.
1: Zeker.
2: Wat wil je de mensen nog vertellen?
1: Ja, voordat ik ze vertel, wil ik ook erbij toevoegen dat ik ook super trots ben op mijn broer en mijn zusje, want die zijn mijn vocalisten.
2: Ja.
1: Die zingen voor mij en ze hebben een geweldige job gedaan. Want je draait een keer, we hebben elkaar nodig en we doen het samen. We zijn een team. Weet je, want iedereen zegt, ik vind je lied zo mooi, maar de stemmen eigenlijk zijn ook de mensen die hun best hebben gedaan. En als laatst wil ik zeggen, mensen, Sranamang, iedereen, familie, compé, ik zou zeggen, vraag mijn lied aan. Kunnen ze het hier aanvragen?
2: Ja, tuurlijk. Goed, nou, we gaan het alvast draaien.
4: Echt mooi. Heel mooie support.
2: We hebben het al gedraaid, gedaan. Maar de mensen wisten niet dat het nummer was. Dus bij deze, we zijn het helemaal vergeten, maar we hebben hem al gedraaid.
1: Oh, mooi, want ik kwam binnen en ik hoorde mijn song.
2: Toch?
1: En ik heb bijna gezegd aan die guy, like, dus is dat mijn song?
2: Mevrouw Ellie, dit is het nummer van hem. Je had net gebeld. Dit is het nummer. Ga jullie allemaal massaal zetten, je nichtjes, neefjes, buurvrouw, buurman. Ook al zijn ze niet Surinaams, laat ze gewoon liken.

laatste Mondo. Stukje van het nummer van Antoine Jou. Make me sorry you van me love you. Dus als jullie het verder af willen luisteren, ga op YouTube, zoek het op. Draai het gewoon dat YouTube op een gegeven moment zegt, ik wil niet meer. Blijf het gewoon draaien, blijf het promoten. Geef het door aan de familie, mensen, iedereen om je heen, buren, wie dan ook, nichtjes, neefjes. Geef het gewoon door en laten we hopen.

0: dat Antoine eigenlijk gaat winnen, deze Suripop. Want als je vanuit Nederland altijd echt de guts hebt, gaat durven om je echt online aan te melden om dit te doen, dan verdien je echt een dubbele applaus. En dan verdien je het ook om te winnen, vind ik. Ik heb de andere nummers niet gehoord. Ik vind het wel een mooi nummer. Het verhaal erachter vind ik prachtig. Antoine, ik wil je bedanken dat je vandaag hier bent. En dat je eigenlijk de promo via mij hebt gedaan. Ik wil jullie vragen om nog iets moois in het Saramakaas of Okaas te zeggen.
1: Nou, thank you. Gantangi via Bigi Chabigi. Mwantaigi taki. Asanya. Asanya. Fou kan taken. Abigi Chabigi. En Mwantaigi taki. Wegwangalanga. Wegwangalanga. Dat wil zeggen, we gaan verder. En kijk, God bless you.
0: Mooi,
1: dat verstaat, hè? Kijk, God bless
0: you. Ja, ik versta wel. Wat, en jij?
2: Het enige wat ik kan zeggen, eeje.
0: En u?
3: Eeje, we gaan naar Marina Peking. Marina Peking, we potje naar Fossi PC en we beken Amaya tekia Fossi PC voor Assyripop. Amen.
0: Mooi, mooi, mooi. Dankjewel. We zijn aan het einde en we gaan afsluiten. Ik hoop dat je wint en ik hoop je de volgende keer ook weer te zien na die 1 augustus.
4: 7.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Een hele goede middag. Ja, u heeft net lekker kunnen genieten van de formatie hiervoor. Maar we blijven vandaag een beetje in de muziek, want we hebben niemand minder dan zanger en componist Pravin Pandol Misre. En hij brengt op 19 september met zijn ensemble het concert Ananta naar het Concertgebouw. In dit programma versmelt hij de rijkdom van de Indiase klassieke muziek met Surinaamse, Hindoestaanse tradities en westerse invloeden. Een persoonlijke en culturele muzikale reis die zijn roots en artistieke ontwikkeling samenbrengt. Wij gaan hem straks alles daarover vragen en hij gaat ons alles daarover vertellen. En ja, als het zonnetje dan al niet scheen, nou, we doen het er dus een schepje bovenop, want Pravin is in de studio. En Pravin, voordat we naar jou toe gaan, gaan we even iets laten horen wat mensen misschien nog niet kenden of niet weten, dat jij daar ook in deel hebt genomen. Shoot, zal ik zeggen, Roger.
1: Wachi nachi oyo, machi wachi nachi adayali, ve beze beti evinima balitagadobo, podoko tombia to waboroko, toro sato waboroko anang, amarakonem, sakuma mato, satukaka, toro waboroko, asutu wasamera, sigwaro, to Boroko asutu satukaka maro isaniwe babo wayo hololo Surinama mong hamete sika wamang kang halong tajimang sang anyiwamang.

0: En als u meer wilt horen, dan moet u dus natuurlijk om 19 september naar het Concertgebouw. En dan gaat u genieten van deze prachtige, zwoele stem. En voor dit moment gaat u gewoon even genieten van Praveen, die ons alles gaat vertellen. Eerst kort over zichzelf. Praveen, vertel. Waar kom je vandaan en wat is je connectie met deze muziek?
1: Nou, hartelijk dank Maureen. Als eerste dat ik hier te gast mag zijn om wat te vertellen over mijn muziek en over het concert. Nou, mijn naam is Praveen Pandohimishra, zoals je al hebt gezegd. Ik ben geboren in Suriname. Al een hele tijd geleden alweer. Eigenlijk in het jaar van de onafhankelijkheid. Dus 1975 ben ik geboren. En ik kom uit Nikeri. Dus de meeste mensen uit Suriname die hier in Nederland wonen, die komen voornamelijk uit Paramaribo of Komijne. Maar ik ben in Nikeri gewoond, een klein plaatsje dat Wageningen heet. En tot mijn 10e heb ik daar gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En sindsdien heb ik altijd in Rotterdam gewoond. En in Rotterdam ben ik eigenlijk met muziek in aanraking gekomen. In Suriname ook wel hoor. Toen zong ik al wel Hindoestaanse liedjes. Vanuit die we op de radio meekregen en die we ook in de tempel soms zongen. Maar met name in Rotterdam ben ik me verder in de muziek gaan verdiepen. Mm-hmm. En ik heb hier ook een muziekopleiding gevolgd. Dus ik heb aan Codarts in Rotterdam.

0: Surinaamke Innovatie. Dat heb ik gecomponeerd ter ere van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. En nou, we hebben het liedje eigenlijk na één couplet gestopt. Maar eigenlijk het tweede couplet is gezongen door een Javaanse zangeres. Dus daar zit eigenlijk een Javaanse couplet in. En het laatste stukje is eigenlijk een stuk waarin ik een stukje van Kawina-muziek heb. Ook in heb gebruikt. Dus daar zit eigenlijk een Apinti, zeg maar, drummer zit daarin. En ik heb eigenlijk al die invloeden samengebracht. Mm-hmm. En dat is ook een beetje de muziekinvloed, hoe het bij mij, hoe het bij mij eigenlijk is ingekomen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met de Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Maar al die andere muziekstijlen die we in Suriname hebben. En met name de stijlen van de... van de culturele groepen. Ja. Dus niet zozeer de popmuziek, maar echt de authentieke muziek van die groepen. Dus het is Kabina, maar ook de Javaanse muziek. En ook de inheemse muziek. Hè,
1: daar begon het mee, volgens mij.
0: Daar begon het wel mee, ja. Precies.
1: Ja. Nou, we gaan het straks laten horen in de pauze. Dan draaien we hem helemaal af.
0: Ja, dat is leuk.
1: De overgang.
0: Dat is leuk, ja.
1: En zodat de mensen toch wel kunnen horen wat jouw stijl onder andere is. Want muziek verbindt, hè. Verbindt mensen over culturele en religieuze grenzen heen. En hoe ervaar je zelf die verbindende kracht in je eigen werk? Wat doet het met je en wat doet het met anderen? Wat zeggen zij daarvan?
0: Ja, dus waar ik heel sterk in geloof, is inderdaad de verbindende kracht van muziek. En kijk, ik woon in Rotterdam, maar we zijn nu hier in Amsterdam bij jullie in de studio. En dat zijn allemaal multiculturele samenlevingen. Mm-hmm. En specifiek Rotterdam is een havenstad. Dus daar zie je al sinds oudher dat verschillende mensen met verschillende culturele bagage, maar ook met hun eigen kunstuitingen daar naartoe zijn gekomen. Ja. En hele belangrijke muziekstijlen in de wereld, zoals bijvoorbeeld jazz, die zijn eigenlijk ontstaan door samenvoeging van verschillende muziekstijlen. Mm-hmm. En zo zie ik eigenlijk ook de muziek die ik maak, die is geworteld eigenlijk in de Indiase of Hindoestaanse muziek. Mm-hmm. Sommigen zeggen Indiaanse muziek, sommigen zeggen Hindoestaanse muziek, maar het is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Dus mijn muziek is daarin geworteld, omdat dat een soort van de basis is voor mijn identiteit. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook opgegroeid met allerlei verschillende muziekinvloeden. En die heb ik in meer of mindere mate allemaal geprobeerd te verwerken in mijn muziek. Dus bijvoorbeeld ik heb heel erg veel met de jazz muziek. Dus ik heb ook een aantal jazz-elementen in mijn muziek toegevoegd. En zeker voor het concert in het concertgebouw, waar we misschien straks natuurlijk over gaan praten. Mm-hmm. Daar heb ik dat heel duidelijk in geïncorporeerd. Omdat ik geloof net als wij, wij zijn eigenlijk immigranten. Zeg maar, we zijn 65 generatie immigranten vanuit India naar Suriname en volgens naar Nederland. En zoals wij ons hebben aangepast aan de omstandigheden waarin we terecht zijn gekomen. Hè? Bijvoorbeeld onze taal is veranderd. We spreken nu gewoon Nederlands. Is ook de muziek. Dus de muziek die van de ene
1: die
0: plek naar de andere
1: ook.
0: Gaat, die verandert ook. En die past zich ook aan.
1: Ja.
0: Dus wij spelen bijvoorbeeld ook nu met moderne muziekinstrumenten. Zoals een drumstel of een keyboard of een gitaar. Dat was er vroeger allemaal niet.
1: Ja, want wat is nu heel kenmerkend voor de klassieke Indiase / Surinaamse muziek? Welk instrument voert daar de boventoon in?
0: Ja, dus het grote kenmerk van de Indiase klassieke muziek is eigenlijk het begrip raga. En dat is eigenlijk iets wat wel behoorlijk uniek is voor de Indiase muziek.
1: Want raga, dan denk ik aan een Surinaamse muziekstijl, zeg maar, vanuit de Afro-gemeenschap.
0: Oh, is dat zo?
1: Raga.
0: Ja, dat is de ragamuffin.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar het is niet te vergelijken, denk ik.
0: Nee, dat is toevallig dezelfde naam, maar het is heel wat anders eigenlijk. Klopt.
1: Ja,
0: maar goed, daar ben ik dus ook wel door beïnvloed. Maar als ik het heb over raga, de Indiaanse wereld, dan is het uit de klassieke wereld. Dus zeg maar de... Zoals je instrumenten hebt als sitar. En een oude meester als Ravi Shankar. Die heeft eigenlijk dat type muziek gespeeld. En een raga is eigenlijk een melodisch concept. Het is een beetje een melodisch framework. Wat een bepaald specifiek gevoel oproept. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een melodie wat niet vast ligt. Die je kan nemen als basis. En daaroverheen kan je dan improviseren. Verschillende ragas geven eigenlijk verschillende emoties. Je hebt bijvoorbeeld ragas die liefde opwekken. Je hebt ragas die heroïsche...

0: emotie oproepen. Je hebt raga's die bijvoorbeeld devotionele emoties oproepen.
1: Ja.
0: Zo heb je verschillende raga's.
1: Ja.
0: En dat staat dus aan de basis van de Indiaanse muziek.
1: Okay.
0: En wat je ziet is dat vroeger werd dat met traditionele instrumenten gespeeld, zoals harmonium en tabla en sitar heb ik bijvoorbeeld genoemd.
1: Mm-hmm.
0: Maar je ziet dat nu, anno 2026, steeds meer muzikanten, waaronder ik ook, dat toch ook met moderne instrumenten, zoals gitaar en drum.
1: Maar evenaar je daarbij wel dat gevoel nog steeds, wat toch wel kenmerkend is voor die klassieke muziek, zeg maar, of dat jazzy-achtige. Evenaar je dat wel met de moderne soorten instrumenten?
0: Ja, dat is de grote vraag, hè. Dat is inderdaad de grote uitdaging om, zeg maar, niet die kennis of die emotie die er is, zeg maar, die vibe, om dat niet teniet te doen gaan, om dat niet teloor te laten gaan. En om wel met de nieuwe instrumentarium dat niet te laten verwateren, maar wel eigenlijk dicht bij die bron te kunnen blijven.
1: Want waarvoor heb je daar eigenlijk voor gekozen en niet gewoon voor die ouderwetse? Om het maar zo te noemen, ouderwets in deze zin positief bedoeld.
0: Ja, of traditioneel.
1: Ja, traditioneel.
0: Ook, ja, precies. Nou, ik heb ervoor gekozen omdat ik de muziek ook toegankelijk wil maken. Ik merkte, in het begin was ik wel zo'n beetje een oldschool persoon. Van nee, je moet gewoon zo traditioneel mogelijk het houden.
1: Ja.
0: En alleen met zo'n harmonium en een tabla of met een dholk dat gaan beoefenen. Maar toen merkte ik dat de doelgroep die daarin geïnteresseerd is, wel heel erg klein is. En dat je ook eigenlijk de verbinding met name de jongeren, de jongere generatie, dat daarmee de verbinding ook een beetje lastig was.
1: Ja, want welke mensen, wat voor mensen luisteren vooral naar jouw muziek?
0: Het zijn eigenlijk een divers publiek is het wel. Het zijn natuurlijk de allereerste mensen uit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap.
1: Mm-hmm.
0: En het zijn van oud tot jong eigenlijk. Ik merk toch wel steeds meer en meer dat jongere mensen geïnteresseerd zijn in deze muziek. En dus dat is één gemeenschap. Nou, andere gemeenschap zijn mensen, zeg maar de witte Hollanders noem ik ze even, de witte Nederlanders. Vanuit de yogahoek. Dus deze muziek wordt ook heel vaak bij mindfulness gebruikt, bij yoga en meditatie. De Indiaanse klassieke muziek. En ook de westerse of de Nederlandse mensen die naar klassieke concerten gaan, bijvoorbeeld naar zo'n concertgebouw, die zijn ook wel geïnteresseerd in de Indiaanse klassieke muziek.
1: Ja.
0: En daartussen heb je allemaal crossovers die daar ook in geïnteresseerd zijn.
1: Ja. En is het heel erg mooi dat je ook samenwerkingen aangaat. Want je gaat in het Concertgebouw de 19e met een aantal mensen optreden. Ik zag namen staan als Ronald Snijder, een hele bekende uit de Afro-gemeenschap.
0: Klopt, klopt.
1: Maar je hebt ook andere mensen met wie jij gaat samenwerken. Hamid Reza,
0: klopt.
1: Zag ik staan.
0: Ja, Hamid.
1: En, ja.
0: Patrick Laurens is er ook.
1: Yes.
0: Ook uit de Afro-gemeenschap van Suriname. En daarnaast heb ik nog
1: nog een dame, Aruna.
0: Aruna.
1: Angel Aruna.
0: Angel Aruna is ook van Surinaams-Hindoestaanse komaf.
1: Ja.
0: En een bekende in de Hindi-pop scene, zeg maar, in Nederland. Nou, en dan heb ik Dilip Dhunmoon, dat is een percussionist, ook van Surinaams-Hindoestaanse komaf. Die ook in de Hindi-pop scene al sinds jaar en dag meedraait. En dus ik heb daarmee ook geprobeerd een beetje het internationale of het globale karakter van...
1: En lukt dat? Want zij hebben allemaal hun eigen stijl, denk ik zo'n beetje. Dat het toch best wel lastig is om het te integreren. Of zie ik dat verkeerd?
0: Het is niet heel makkelijk om het zo te zeggen. Van ja, kom, we gaan gewoon ergens zitten en speel jij maar wat. Dus we hebben er wel echt over nagedacht. Van hoe kunnen wij nou de unieke en de mooie kanten van ieders afzonderlijke muziek met elkaar verenigen. En waarbij ik de Indiaanse of de Hindoestaanse muziek als basis heb genomen.
1: Ja.
0: En het mooie is dat die raga-muziek die ik net, waar ik net iets over heb verteld, dat zich heel goed leent voor aanpassing. En dat zich heel goed ervoor leent om samenwerkingen aan te gaan met anderen. Omdat er aan de ene kant zijn er, dat is een beetje muziektheorie.

0: bijna. Aan de ene kant heb je hele strenge regels, van je mag bepaalde dingen mag je niet doen. Maar aan de andere kant heb je binnen die vaste regels heb je heel veel vrijheid. Dus je kan heel veel dingen zelf interpreteren. En zo heb ik dus gekeken naar welke muziekstijlen zou je kunnen combineren met de Indiaanse muziekstijl. Nou, toen ben ik al heel snel uitgekomen op Ronald Snijders. En waarom Ronald Snijders? Omdat ik ben een keer naar het North Sea Jazz Festival geweest in Rotterdam, een aantal jaar geleden. En toen zag ik Ronald Snijders. En wat deed hij? Ja, het is een jazzfestival. Maar hij stond daar met een hele grote ensemble. Misschien wel 15 man. Ook een zangeres en een bassist en iemand die mondharmonica speelde. En iemand die ook tabla speelde bijvoorbeeld. Hij speelde liedjes die ik van heel vroeger uit Suriname kende. Uit de Caciquecultuur. En die speelde hij met een hele grote band. En ze hadden het als een soort jazznummer ingekleed. Dus iedereen speelde een solo. Nou, en hij met de dwarsfluit natuurlijk deed ook zijn gedeelte. En toen dacht ik van eigenlijk wat deze man dus doet. Deze grootmeester eigenlijk wat hij doet. Is hij heeft zijn authentieke muziek. Hè, dus in ieder geval, ja, ik zeg Caciquec, maar het is eigenlijk de hele Afro-Surinaamse muziek die eigenlijk vanuit Afrika naar Suriname is gekomen. Die heeft hij bestudeerd. En hij heeft het zodanig weten te vermarkten eigenlijk, of zodanig in weten te zetten, dat hij in Nederland eigenlijk dat op de toppodia heeft weten te krijgen. En hij heeft het verbonden met jazz. Maar goed, jazz komt ook weer uit de Afro-muziek, hè. Dus hij heeft daar zo'n mooie combinatie in weten te maken. Dat ik dacht van, hey, dat wil ik eigenlijk ook met de Hindoestaanse muziek proberen. Kijken of ik met de Hindoestaanse muziek ook een soort aansluiting kan vinden in die global, in dat global geluid, zeg maar. En of ik daar met mijn muziek ook een plekje zou kunnen, ja, zou kunnen invullen. Dus dat is eigenlijk een van mijn inspiraties geweest. En daarom dat ik ook meneer Snijders noem ik hem trouwens, dat ik hem heb benaderd. En nou, hij was heel enthousiast en hij vond het heel leuk om mee te werken. En hij heeft bijvoorbeeld ook heel veel van die oude liedjes van Kawina en Caciquec, heeft hij op Westerse notenschrift uitgeschreven. En heeft een hele bundel uitgebracht. Waardoor muzikanten nu dat gewoon uit de kast kunnen pakken. En ze kunnen gewoon dat soort liedjes spelen. Ja. En een van zo'n Caciquec lied heb ik dus ook in het repertoire opgenomen van het concert wat we in Amsterdam gaan doen. Oh. Zo'n liedje heet Wasfutu. Het is een heel traditioneel, zeg maar, instrumentaal lied. Dus ik denk dat jullie het vast ook zullen hebben hier. En die heb ik dus een beetje met een Hindoestaans, zeg maar, invalshoek. Heb ik die benaderd. En die gaan we dus samen spelen.
1: Oké, dat lijkt me heel interessant eigenlijk ook al. En kun je ons uitleggen wat Baitak Ghana voor muziek is? Want dat kwam ik zo tegen in dat een kan stuk
0: ik,
1: van jou.
0: Ja, dat kan ik zeker. En dan misschien aan een uur zullen we niet genoeg hebben.
1: Oh. In de notendop dan?
0: Nee, in de notendop. Dat is een grapje natuurlijk. Nee, Baitak Ghana is eigenlijk de muziekstijl. Eigenlijk net zoals de Afro-Surinaamse muziek is voor de Afro-Surinamers. Ja. Die is eigenlijk uit Afrika meegekomen en dan in Suriname een beetje doorontwikkeld. Ja. Zo heb ik het tenminste begrepen. Zoals Baitak Ghana eigenlijk de authentieke muziekstijl van de Indiase contractarbeiders. Ja. Die is uit India en uit de gebieden uit India waar wij dus vandaan komen, waar onze voorouders vandaan komen. Ja. Dat is het Noordoosten, Uttar Pradesh en Bihar. Dus ze hebben die muziekstijl, eigenlijk volksmuziek, hebben zij meegenomen naar Suriname. Ja. En dat was voor hun een van de manieren om toch in verbinding te kunnen blijven met hun cultuur. Vanwege de taal en de lyrics, dus de verhalen die in die liedjes werden bezongen. Ja. En ook de muziekinstrumenten die werden gebruikt. En ook zit daar toch ook wel een connectie met die raga in. Want die ragas, dat heb ik later begrepen, die zijn ook verweven in die Baitak Ghana.
1: Oké.
0: En dus dat is eigenlijk een soort van de volksmuziek van de.
1: Maar dat is niet echt specifiek heel rustige muziek, hè? Dat is, het kan heel verschillend.
0: Ja, het heeft een heel breed scala. Dus je hebt daarin ook een soort klassieke gedeelte. Ja. Wat wel wat rustiger is. En waar met name spirituele teksten worden bezongen. En aan de andere kant, dat is tegenwoordig heel erg populair, heb je ook de wat snellere muziek. Ja. Wat tegenwoordig ook veel chutney wordt genoemd.
1: Ja.
0: Dus dat is ook onderdeel van Bert Hagan eigenlijk. Of het is

0: het is eruit voortgekomen.
1: Oh, dat zou ik niet hebben gedacht eigenlijk.
0: Dat is in het heel Caribisch gebied. Dus in Trinidad en Guyana hoor je dat ook heel erg. Maar dat is eigenlijk voortgekomen uit die Baitagana. En dat is verweven of vermengd met de muziekstijlen van het Caribisch gebied. Zoals soca en calypso. Mm-hmm. En dat is dan chutney geworden. Maar die Baitagana, die soort van traditionele Baitagana, die wordt nog steeds beoefend. En daarin worden dus verhalen beschreven vanuit het leven van de mensen. Bijvoorbeeld als er een kind geboren wordt, of als iemand gaat trouwen, of als iemand...
1: Dan
0: wordt dat gezongen. Of ook bij als iemand overlijdt. Dus je hebt voor specifieke gelegenheden heb je verschillende type liederen. Mm-hmm. Ja, en dat kennen we natuurlijk ook weer van de inheemse Surinaamse. Ja. Die hebben ook allemaal mooie liederen, hè, spirituele liederen, bij elke gelegenheid.
1: Ja, want jij zingt ook naast dat je speelt.
0: Klopt.
1: En gaat dat lekker samen? Want dat zal ook wel een techniek zijn die je hebt moeten leren, neem ik aan. Of had je dat van huis uit al?
0: Eigenlijk ben ik in de eerste plaats zanger. Dus dat is mijn hoofdactiviteit, zeg maar. En daarbij speel ik het harmonium. Ja, dat is een soort kleine handorgel.
1: Ja.
0: Die speel ik eigenlijk erbij. En de tanpura, dat is een soort drone-instrument. Soort wat een soort basisgeluid geeft. En het komt gewoon door oefenen. Dus je moet er zelf wel jezelf erin bekwamen. Maar dan gaat het een beetje als vanzelf eigenlijk. En dat doe ik inderdaad al sinds jongs af aan.
1: Ja.
0: Dus vanuit Suriname nog in de tempels. Ja, daar gingen we dan gewoon zingen. Mm-hmm. Maar met name sinds dat we in Nederland zijn, ging ik echt op muziekles, zangles. En dan leerde je al die dingen eigenlijk een beetje op een formele manier.
1: Ja, nou is het wel heel mooi omdat je zoveel invloeden eigenlijk hebt meegekregen door de smeltkroes wat Suriname is.
0: Klopt.
1: En los van dat stukje wat jouw voorkeur heeft, heb je ook andere voorkeuren in muziek?
0: Ja, ik heb wel zeker andere voorkeuren. Je hebt net voor het opgenomen dat Hamid er ook bij zit, hè?
1: Ja.
0: Hamid Reza Behzadian.
1: Is dat een... Dat is niet een Surinamer, neem ik aan.
0: Nee, dat is geen Surinamer. Nee, zeer zeker niet. Maar misschien gaat hij nog wel een keer naar Suriname met ons. Maar, maar hij komt uit Iran. Dus hij is iemand die uit Iran is gevlucht eigenlijk. Ja, sinds vanwege de onrust daar al zoveel jaar geleden. Mm-hmm. En hij was daar al muzikant en kunstenaar. En hij heeft in Nederland ook op Codarts. Dus waar ik ook, dus het conservatorium in Rotterdam.
1: Mm-hmm.
0: Waar ik ook Indiase muziek heb gestudeerd. Heeft hij ook Indiase muziek gestudeerd.
1: Oh, dat is wel heel apart.
0: Ja, en hij speelt slide gitaar. Dus dat is eigenlijk een gitaar waar eigenlijk de fretten niet worden gebruikt. Dus waar je eigenlijk een soort van glijtonen kunt maken.
1: Mm-hmm.
0: En daar speelt hij dan Indiase muziek op. Maar hij heeft ook de muziek van zijn roots weer. Dus Persische muziek. Dat is ook een soort, eigenlijk ook de volksmuziek vanuit Perzië. Heeft hij dus ook zich eigen gemaakt. En daarnaast is hij iemand die ook westers gitaar speelt. En hij is heel erg beïnvloed door blues. Blues en jazz.
1: En jazz, dat gaat
0: ligt ook heel
1: mooi
0: dicht
1: samen
0: bij elkaar. Ja.
1: Ja.
0: Dus hij heeft weer die drie invloeden die hij samen heeft gebracht. En waarmee hij dus nu ook hier in Nederland ook heel veel optredens en dergelijke doet. En hem hebben we dus ook erbij. En die invloeden, dus blues, de Persische muziek en de Indiase klassieke muziek. Dat is dus ook weer, dat past ook weer heel erg mooi bij de muziek die ik maak.
1: Ja, maar daar moet je wel goed gehoor voor hebben hoor. Ook de schoonheid of de mooieheid te horen van andere klanken, andere soort genres die eigenlijk niet zo dicht bij ons liggen. Zoals dat wat je zegt van het Persische.
0: Klopt.
1: Kan ik me voorstellen dat je dat toch even aan moet wennen misschien.
0: Aan dat soort klanken. Ja. Het is zeker iets waar je even aan moet wennen. Ik vergelijk het meestal met de culinaire wereld. Je hebt bijvoorbeeld ieder land of iedere cultuur heeft zijn eigen gerechten.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment ga je denken van, hey, als ik bijvoorbeeld een pizza neem uit Italië, misschien kan ik wat andere elementen daaraan toevoegen.
1: Ja, ja.
0: Maar dan kan je denken, oké, dat wil ik doen. Mm-hmm. Maar wat ga je dan doen? Je kan niet zomaar alles gaan mengen met een pizza. Maar bijvoorbeeld bepaalde dingen kan je wel. Zo zie je bijvoorbeeld in India dat ze tandoori kip, dus die masala kip uit India, daar hebben ze ook een soort pizza van als topping op een pizza gebruikt. En als je dat dan proeft, denk je van, ik moet eraan wennen, maar oké, het kan wel ermee door. Dus ik...

0: het wel, ja. Je gaat het wel eten. Dus zo, zeg maar, kan je ook fusion zeg maar, een beetje zien. Mm-hmm. Zoals, ja, zoals je bijvoorbeeld gerechten bij elkaar brengt.
1: Ja.
0: In Rotterdam hebben ze die kapsalon uitgevonden. Zo, ja. Een patat met shawarma vlees erop.
1: Salade en kaas.
0: Salade en alles.
1: Heel vette hap.
0: Hele vette hap, zeg maar. Maar goed, dat is ook dus dat je vanuit verschillende culinaire werelden eigenlijk dingen bij elkaar brengt. En zeker. Zo kan je het een beetje
1: vergelijken.
0: Zo kan je het vergelijken. Dus het is ook af en toe gewoon proeven. Oh nee, dan denk ik van nee, dat smaakt nergens naar. Oké, laten we dat maar niet doen. Maar soms kom je op een combinatie waarvan je denkt van hey, dit heeft wel potentie. En dit heeft wel zeg maar schoonheid.
1: Mm-hmm. Want naast de muziek ben je ook auteur. En hoe pas je dit samen toe?
0: Ja, ik ben auteur in de zin dat ik eigen liedjes maak. Die componeer ik ook. En nou, dat lied wat we net in het begin hadden gehoord, hè, die Mama Sranang, die heb ik bijvoorbeeld zelf geschreven, het Indiaanse of het Hindoestaanse gedeelte.
1: Mm-hmm.
0: En kijk, op dit moment in de fase van mijn leven waarin ik nu in zit, en ook, ook zeg maar afgelopen 2 jaar was het 150 jaar geleden dat de Hindoestaanse immigranten in Suriname aankwamen. Nou, vorig jaar was het 50 jaar Surinaamse onafhankelijkheid. Dus ik zit nu een beetje in de fase dat ik me een beetje daarmee bezig hou. Met, met het koloniale verleden ook, maar ook met de immigratie, met onze roots ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook bijvoorbeeld met behoud van onze cultuur en de taal. Dus het Hindoestaans als taal, zoals we het in Suriname spreken. Sommigen noemen het Sarnami, sommigen noemen het Hindoestaans. De jongere generatie.
1: En spreken die dat eigenlijk nog wel?
0: Ja, ik spreek het wel, want ik heb het van huis uit meegekregen. Mm-hmm. Maar de jongere kinderen van nu, hè, dus de generatie Alpha, volgens mij kan je ze noemen toch? Daar zien we dat het steeds minder is. Maar nu zien we gek genoeg weer een revival. Dus ik zie nu weer op Instagram een aantal van die influencers. Die gaan dan juist proberen ze in Hindoestaanse filmpjes te maken. Dus er komt nu weer een soort revival.
1: Ja.
0: En dus deze thema's verwerk ik een beetje in mijn muziek.
1: Ja, het is wel belangrijk natuurlijk. Want daarmee geef je ook je identiteit weer.
0: Klopt.
1: Nou is muziek ook improviseren. En dat is bij jou waarschijnlijk ook niet anders. Wanneer improviseer je? Zonder dat ik bijvoorbeeld als luisteraar die daarvan geniet, weet van dit stukje is improvisatie.
0: Ja, precies. Ja, kijk, dat is. Ik weet niet of ik dat zo moet verklappen. Maar dus eigenlijk hadden we dit liever aan meneer Ronald Snijders moeten vragen. Zowel bij jazz als ook de Indiaanse klassieke muziek, of de Indiaanse muziek, waar improvisatie in zit. En volgens mij ook bij alle geïmproviseerde muziek, is zo dat je hebt bepaalde stukken die zijn vast. Daar wordt niet geïmproviseerd. Ja, dus echt het lied, dat is gewoon de song, zeg maar. De theme, zoals ze dat noemen. Dat is gewoon vast. En dat is, zeg maar, gestoeld op een bepaalde akkoordenschema, bepaalde afspraken, bepaalde melodieën, zeg maar, conventie, bepaalde melodieën, richtlijnen. En dan komt er een gedeelte, een ruimte, zeg maar, dat je van, oké, nu heb jij even tijd om jouw ding te doen. Mm-hmm. Dat stukje is dan vaak geïmproviseerd.
1: Ja.
0: En dan zul je misschien horen, misschien maakt iemand wel een keer een fout is een groot woord. Misschien gaat iemand buiten de lijntjes kleuren, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is het allemaal gewoon een mooi harmonisch geheel.
1: Mm-hmm.
0: En dan merkt het publiek daar niks van. Sterker nog, het is juist soms leuk als iemand iets speelt wat heel onverwachts is. En dan zie je dat die andere muzikanten ook denken van, wat doet deze man nou, weet je?
1: Ja.
0: En laten we dan ook erin meegaan. En zo ontstaan er weer nieuwe dingen. Dus zo werkt dat ook, ook weer een beetje.
1: Maar dan moet je het ook vasthouden voor een andere keer. Of als je ziet dat het wel heel goed aanslaat.
0: Klopt.
1: Onthoud je het dan? Of is het toch iets wat je...
0: Ja, kijk, onthouden. Die improvisaties, in mijn geval, onthoud ik die niet. Dan doe ik gewoon wat in het moment gewoon komt. En dan zing ik dat gewoon. Maar soms is er een heel mooi passage. Ja, natuurlijk, nu nemen we heel veel dingen ook op. Dan kan je het later terug luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk zijn wij zo opgeleid dat je niet heel veel dingen hoeft te onthouden. Dus je gaat niet... wij zijn zo opgeleid dat wij eigenlijk... Ik heb ook mijn afstudeeronderzoek hier op dit onderwerp gedaan. En eigenlijk noem ik het... wij componeren als het ware on the spot. Dus waar iemand die een

0: exercitie maakt, hè, of een gedicht. Die gaat rustig zitten en die gaat eerst een paar dingen uitproberen. En dan heeft hij iets gevonden en dan ga je dat uitbrengen.
1: Ja, ja.
0: Maar dan tussen het componeren en het uitvoeren zit dan een tijd. Zit bijvoorbeeld 2 weken tijd. Je hebt het geschreven en gecomponeerd en daarna 2 weken ga je naar de studio en neem je het op. Maar wat wij doen is het componeren en het spelen gebeurt op hetzelfde moment. Dus wij tegelijk denken we van, oh, wat zou hier mooi passen? En dan bedenken we het. En dan onze, in ieder geval mijn stembanden of mijn motoriek is zo getraind dat ik het meteen ook kan opleveren als het ware. Ja.
1: Ja.
0: En meneer Snijders, die is nog weer verder. Die hoeft niet eens na te denken. Hij kan hem gewoon ergens neerzetten. En een muziek laten horen of iets. En hij kan
1: instantly gewoon mee
0: spelen.
1: Wauw.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat is toch best wel een kwaliteit om dat te kunnen, hè?
0: Ja,
1: als muzikant eigenlijk.
0: Zeker. Het is ook een vorm van training aan de ene kant. Mm-hmm. Ja, met trainen kan je heel veel oefenen. Maar natuurlijk moet je wel open daarvoor staan.
1: Ja.
0: En je moet ook durven.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ook het lef hebben om af en toe te falen.
1: Mm-hmm.
0: Soms denk je, ik heb iets heel prachtigs bedacht of zo. Ik kwam boos aan niet, maar dan het publiek is helemaal stil, zeg maar, niemand reageert. Denk van, oh, dat is toch niet zo goed overgekomen. Ja. Maar goed, dus daarom lijkt het een beetje op het echte leven.
1: Ja, nou, jij hebt nou natuurlijk een eternal change. En wat betekent dat voortdurende verandering voor jou als muzikus en ook als mens?
0: Ja, eigenlijk een beetje, wat ik een beetje gedurende het interview ook een paar keer heb gezegd, is ons leven, zeker als ik het vanuit mezelf bekijk, we zijn continu bezig om vanuit een bepaalde basisprincipes, en in mijn geval, ik ben een hindoe uit India, dus ik heb daar vandaar het bepaalde spirituele basisprincipes meegekregen.
1: Ben je dan aan het evalueren over het leven?
0: Ja. Ja, ik probeer te kijken hoe je dat steeds in een andere situatie moet toepassen. Ja, dus bijvoorbeeld, we zijn in Suriname geboren. Nou, daar had je een hele andere type samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een hele kleine dorpse samenleving.
1: Ja.
0: Had je een hele andere dynamiek. Nou, daar probeer je dan die principes toe te passen. Dan ga je naar school. Op school leren we weer andere dingen. Vervolgens komen we naar Nederland. Nederland is weer een hele andere type samenleving.
1: Ja.
0: Je gaat hier studeren. Vervolgens ga je werken. Nou, om in je werk carrière te maken. Bijvoorbeeld één heel simpel ding. In Suriname en vanuit mijn cultuur ze hebben altijd geleerd van nee, je moet heel bescheiden altijd blijven. Je moet nooit een weerwoord geven. Je moet altijd doen wat anderen zeggen.
1: Ja.
0: Als een oude persoon iets tegen je zegt, moet je het altijd doen. Maar hier in Nederland, als je gaat werken,
1: Is het opposite.
0: Je moet juist spreken. Je moet juist van je laten horen. Je moet juist je rechten eigenlijk goed afbakenen. Goed de grenzen aangeven. En als iemand jou iets afbouwt, moet je juist. Anders word je over de voet gelopen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat bedoel ik met die basisprincipes.
1: Ja.
0: Die ga je toch steeds in verschillende situaties
1: toepassen
0: en ook een beetje aanpassen. Dus als ik nu mijn kinderen zou opvoeden, dan zou ik ze heel andere dingen leren dan wat mijn ouders mij ooit hebben verteld.
1: Ja, ja.
0: En dat is wat ik bedoel met eternal change.
1: Ja, ja.
0: Maar die basisprincipes blijven wel hetzelfde. Want je blijft wel respect houden voor de anderen. Je gaat niet die anderen opeens disrespectvol behandelen. Maar je gaat er wel voor zorgen dat niet jouw kaas van het brood wordt gegeten, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, het lijkt me ook best wel lastig. Want als je muzikus bent, dan is het ook best wel lastig om heel bescheiden te blijven. Misschien kan je dat wel zijn, maar ik denk dat simpele dingen als een contract of het vechten voor een optreden wel of zo.
0: Ja.
1: Hoe zit dat? Zit je nog in zo'n fase dat je best wel die deur moet opentrappen om gehoord te worden? Of
0: is dat continu een soort interne struggle. Want enerzijds als muzikant of als kunstenaar, of ik denk ook als professional zelfs, weet je gewoon van jezelf van, joh, ik weet wat ik kan, maar er zijn ook een aantal dingen die ik misschien niet kan. Maar om jezelf te profileren moet je gewoon, dat zal iedereen denk ik herkennen, je moet gewoon altijd zeggen, ja, ik kan dit en dit heb ik allemaal gedaan. En dan gaan de deuren voor je open. Kijk, hetzelfde is met social media. Je moet altijd op social media aanwezig zijn. Je moet altijd zorgen dat je volgers hebt. Dat je genoeg likes kan laten zien.
1: Ja.
0: Zodat mensen ook zeggen, oh ja, inderdaad. Dat is een artiest
1: waar we niet omheen kunnen.
0: Ja, waarmee we het risico kunnen nemen. Klopt, waar we niet omheen kunnen.
1: Ja.
0: Dus dat blijft altijd wel aan de gang. En ik denk zeker voor onze muziekstijlen die wij beoefenen. Of de andere Surinaamse muzikanten.

0: toch een niche-markt. Ja. Waardoor je extra hard eigenlijk moet trekken. Ja. En zeker als je de mainstream wil meekrijgen, ja, dan moet je ze eerst uitleggen van ja, wat is nou die muziek? En ja, waarom zou ik het mooi moeten vinden? Ja. Waarom zou ik het moeten programmeren? Ja. Wie bereik ik daarmee? En is er überhaupt vraag naar? Dus je moet moet je mensen overhalen.
1: Ja, klopt. Nou, ik heb wel eens, ik probeerde het net op te zoeken, maar ik kon hem niet zo snel vinden, een Indiaanse muziek verweven in popmuziek.
0: Oké.
1: Een nummer van Soul Continuous. Heel leuk, maar dan hoor je die mevrouw heel hoog zingen.
0: Ja.
1: En het is dan een disco-nummer, als het ware. Of tenminste een R&B-nummer. Heel leuk.
0: Ja, precies.
1: Maar, en dan zie je toch wel dat die kruisbestuiving van verschillende genres, dat die toch wel worden meegenomen. En die mevrouw heeft daadwerkelijk ook echt een grote hit daarmee gescoord.
0: Ja.
1: En Brian Bay, die ken je misschien wel vanuit de Surinaamse Afro community. Die heeft ook vaak Hindustaanse nummers.
0: Die man is geweldig. Ja, precies. Ja. Hij zingt in een Kavina-band, toch?
1: Hij is een solo-zanger die verschillende muziekgenres doet.
0: Ja.
1: Brian B.
0: Ja.
1: Big. The big man.
0: Maar je hebt nog een ander meneer. Heet hij Marciano? Kennen jullie? Of zeg ik het verkeerd?
1: Nou, het zou best kunnen, maar ik...
0: Nee.
1: In ieder geval...
0: Brian in ieder geval, ja. Ik weet niet wie je bedoelt.
1: En die heeft dus ook een romantisch lied met een Hindustaanse dame gezongen.
0: Ja.
1: En het was ook best wel behoorlijk een hit, maar... Goed, ik heb hem nu niet voor handen, dus, maar het schoot me even zo te binnen. Ik denk van nou, geef het ook aan dat je toch wel ziet dat die ontwikkeling ook in die mainstream toch best wel is. Want op een gegeven moment raakt men een beetje verzadigd met bepaalde teksten en muzieksoorten, denk ik.
0: Klopt.
1: En dan is er wel weer ruimte voor andere soorten muziekstijlen, zeg maar. Alleen, het lijkt me best wel lastig als het een niche is om dat dus toch ook wel in de breedte te kunnen trekken. Maar goed, je houdt er echt van, want ik zie de passie van je. Wat je ervoor hebt voor je muziek.
0: Je had het net over raga muziek, raga muffin muziek.
1: Ja.
0: Misschien kennen jullie nog vanuit de jaren 90 Apache Indian.
1: Zeg die naam, dat zegt me wel wat.
0: Die naam zeggen jullie wel iets? Nou, dat is dus iemand, die is een artiest uit Engeland.
1: Ja.
0: Maar die heeft dus ook Indiaanse roots.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk gewoon een Indiaman.
1: Volgens mij had hij een hanenkam of zoiets. Hij was een beetje kalig.
0: Klopt. Maar hij heeft dus wel wat... hij maakte dus gewoon ragamuffin muziek. Of bobbling, zeg maar, werd het toen ook genoemd. Of dancehall.
1: Ja, dancehall.
0: En hij heeft daar ook Indiaanse invloeden verweven. Ja, dus dat is wel iemand die dan ook een beetje die crossover heeft gemaakt. En hij heeft toen ook echt toch wel grote hits gescoord.
1: Ja. Ja, en eigenlijk een heleboel mensen als Jean-Paul en die naam die je net genoemd hebt van Apache Indian. Best wel dat soort artiesten die het wel in de mainstream goed hebben gedaan. Maar muziek is van alle tijden natuurlijk en ook voor iedereen. Maar wat is de boodschap die jij met je muziek, los van het verhaal, mee zou willen geven vooral? Is dat meer het gevoel of is dat gewoon het verhaal? Of zeg je van, het is gewoon alleen maar leuk om te doen?
0: Ja, kijk, daar zal ik wel eerlijk in zijn hoor. Het is in de eerste plaats maak ik muziek omdat ik het gewoon zelf leuk vind. Mm-hmm. Ik kom zelf erdoor tot rust.
1: Yeah.
0: En ik kom eigenlijk tot mezelf. Ja, dus het is een soort van soul-searching oefening voor mij.
1: Ja.
0: Ben ik gaan merken dat andere mensen het ook mooi vinden. Dus toen ben ik het gaan delen met anderen. Mm-hmm. En als er een boodschap is die ik zou willen geven, is het eigenlijk, eigenlijk een beetje opsomming van wat we net hebben besproken.
1: Mm-hmm.
0: Is dat je eigenlijk heel trots moet zijn op je afkomst. En het maakt niet uit hoe... uit wat voor een kleine gehucht je komt, of uit een kleine gemeenschap je komt, of je uit een grote gemeenschap komt met een rijke historie of een kleine historie. Maar iedereen heeft gewoon een hele mooie culturele bagage of cultureel erfgoed.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je eigenlijk koesteren.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de basis voor de kracht die jij hebt.
1: Ja.
0: En als je daar in contact mee bent, dus als je daarin kan tappen, dan is dat eigenlijk de basis voor jouw groei en de basis voor jouw succes. Want dat is namelijk hoe ik het zelf heb ervaren.
1: Mm-hmm.
0: En dus dat zou ik dan als boodschap willen meegeven.
1: Nou, dat is wel een hele mooie muziek. Boodschap. Ja. Ik stel me ook zo voor dat je naast de muziek, stel je voor dat je dus niet elke dag wat spelen hebt. Dat je misschien toch ook wel een overstap maakt naar een ander soort muziek. Of dat mensen je vragen van, hey, kom bij ons in de band even een tijd lang spelen. Sta je daar open voor of heb je dat ook gedaan? Hoe zit dat?
0: Ik heb dat in het verleden wel gedaan. Maar dat was met name toen ik nog aan het opbouwen was, zeg maar. Dus een beetje mijn leertraject. Heb ik wel een aantal bandjes ook gehad. Maar vaak heb ik die gewoon zelf helpen oprichten. Was ik een van de oprichters. En dat was dus in eerste instantie had ik een Bartagana band, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat was echt zo'n traditionele een trio. Waarmee we eigenlijk die traditionele Hindustaanse muziek gingen maken. Dat was met name in de jaren 90. Nou, volgens heb ik een begin 2000 heb ik ook een soort popband gehad. Dus een Hindi popband. Dus echt met een drummer en een keyboardspeler en dergelijke. Waar we dus eigenlijk gewoon popnummers zongen. Dus dat heb ik in het verleden wel gedaan. En op dit moment is het niet zo echt aan de orde. Op dit moment zijn de projecten die ik doe, met name waarin ik gewoon zelf zelf de mensen eigenlijk bij elkaar roep en dan de projecten doe. En wat ik wel bijvoorbeeld heb gedaan vorig jaar is met een Westers klassiek orkest heb ik een project gedaan.
1: Yeah.
0: Voor een componist, Theo Hoek, die heeft in Nijmegen gehad een voorstelling.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik dus als een van de solisten binnen een Westerse klassieke muziekstuk heb ik dan gezongen. Dus dat soort dingen doe ik inderdaad ook.
1: Ja, dus het is eigenlijk ook een beetje overdracht wat je doet richting jonge muzici. En hoe bevalt dat en hoe gaat dat samen? Gaat dat goed samen? Leg jij zeg maar eerst het fundament, zeg maar, en dat zij dan de invulling geven of doe je of neem ons mee in het proces. Hoe verloopt zoiets?
0: Ja, dus ik geef ook inderdaad zangles. Dat doe ik ook toch wel een aantal jaartjes. Minimaal 10 jaar of zo,
1: binnen
0: denk ik al.
1: Binnen het genre wat jij...
0: Binnen het genre wat ik beoefen.
1: Okay.
0: Ja, dus dat is in Rotterdam ook. Is er een muziekcoöperatie waar ik onderdeel van ben. Mm-hmm. Toon Rotterdam. Voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. En daar geef ik dus zangles. En er zijn ook jongeren, maar ook trouwens ouderen hoor, die ook denken van nou, ik heb nu wat tijd over, zeg maar, ik wil me nu eindelijk een keer verdiepen in mijn eigen muziek en mijn eigen cultuur.
1: Ja.
0: Er zit van alles tussen. En dan geef ik inderdaad een deel van de technische basis mee. Mm-hmm. Dus, nou, hoe moet je eigenlijk zingen, dus ademhaling, toonhoogtes, stemoefeningen en dergelijke.
1: Ja.
0: En daarnaast geef ik ook inderdaad toch ook wat uitleg van kijk, dit is waar de muziek vandaan komt. Dit is hoe het in Suriname is terechtgekomen. Dit is hoe het zich heeft doorontwikkeld. En dit is eventueel wat het hierna zou kunnen zijn.
1: Ja. Het klinkt heel mooi voor in een theater zelf. Weet je wel, dat je een stukje eigenheid vertelt. En daarna ook dat in muziek tot leven brengt.
0: Ja,
1: zeg
0: dat,
1: maar.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, hè?
0: Ja. Zeker. Misschien moeten we dat samen een keer organiseren.
1: Je weet het maar nooit. En want als ik dan denk aan het concert, hè, wat aanstonds is, dan vertel je daar in verschillende verhalen. Je hebt net aangegeven dat de verschillende fasen of de momenten van het leven terugkomen. Terugkijkend op wat er geweest was, terugkijkend op hier en nu en misschien in de toekomst. Wat kunnen we verwachten van dat concert?
0: Ja, dat concert wordt eigenlijk één grote muzikale ontdekkingsreis. Waarin ik alle muziekstijlen die mij dus hebben beïnvloed in mijn leven, heb ik eigenlijk daarin bij elkaar gebracht. En de mensen die daar naartoe zullen komen, die gaan dus inderdaad vanuit de Hindustaanse of Indiaanse klassieke muziek gaan ze te horen krijgen. Met de oude muziek van vroeger echt.
1: Mm-hmm.
0: Maar daarnaast ook Hindustaanse muziek uit Suriname, dus die Bartagana, die gaan we ook te horen brengen. En daarnaast ook een aantal nummers misschien Die ik zelf heb gecomponeerd, die gaan ze ook horen. En, ja. En eigenlijk al die crossovers die ik net benoemde, dus mm-hmm. met de Surinaamse traditionele muziek,
1: ja.
0: met de Persische muziek. Dus het wordt eigenlijk één groot muzikaal feest, mm-hmm. waar

0: heel duidelijk de identiteit van de Surinaamse hier nu staan. Die gaat zich daarin herkennen. Mm-hmm. Maar ook gewoon de Surinamer in het algemeen, die gaat zich daarin ook herkennen.
1: Ja.
0: En zeker ook gewoon de mensen die in Nederland nu wonen. En die ook gewoon in allerlei muziekstijlen zijn blootgesteld. Van westerse pop tot hard rock tot toch ook wel liedjes als Damaru. Dus iedereen gaat zich daarin denk ik thuis voelen.
1: Wij hebben een bellen voor je, Praveen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Nou. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, met Jan. Goeiedag.
1: Hallo Jan, fijn dat je belt.
0: Goeiedag.
2: Ja, dag meneer. Ik begreep dat u uit Wageningen komt, uit Suriname.
0: Ja, dat klopt helemaal. Daar ben ik geboren.
2: Ik heb 10 jaar gewoond.
0: Ja, ja, ja. U heeft daar 10 jaar gewoond?
2: Ja, vanaf 55 tot 63.
0: Oh, oké.
2: Ik ben daar op school geweest ook. En u zei, Mischer is uw familienaam.
0: Klopt, ja.
2: Ja, maar wat muziek betreft, kijk, Suriname. Ken je Michel Eind?
0: Nee.
2: Heb ooit van gehoord?
0: Ken ik helaas niet.
1: Ik ook niet, hoor.
2: Moet je zoeken.
0: Ja.
2: En dan zie je dat hij is Afrikaanse Surinamer.
0: Ja.
2: En hij zingt in Baitagana, speelt ook dool en harmonia. Is ook naar India geweest, is heeft daarop getreden.
0: Oh, echt waar? En mogen we nog een keer de naam?
2: Michel Eind.
0: Michel Eind.
1: Had je ook een vraag nog voor Praveen, Jan?
2: Ja, ja. Nee, maar kijk, wat hij zegt, de integratie van muziek is wereldwijd. Mm-hmm. Dat is niet iets die hier in Nederland is ontdekt.
1: Nee.
2: Want als je de muziek bestudeert van verschillende delen van het. In India hebben de Afrikaanse drummers, of drum, behoorlijk veel invloed in Indiase muziek.
1: Ja. Zeker.
2: Dat kan je terugvinden in de geschiedenis. Maar in Suriname, Michel Eind, er was een kapelmeester van Herman Dio. Kapelmeester van de politiekapel. Die speelde, die was dirigent van Indian Orchestra.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
2: en daar
0: ja.
2: speelde ook niet-Hindustanen en zongen niet-Hindustanen in Indian Orchestra. Je kan het terugvinden als je het googelt.
1: Ja.
2: Deze drie namen. En dan zie je dat de integratie van de Hindustaanse Surinaams muziek al heel lang begonnen is in Suriname.
1: Ja.
0: Ja, dat is dat klopt. Dat kan ik me. Ja, dat weet ik ook wel. Dat in de begintijden, met name in de jaren 50, 60, dus waar u aan refereert. Dat daar heel veel uitwisseling was van. Want was natuurlijk.
2: Nou ja, hier heb je mensen als Weilen, hoe heet die, Edgar Pandey en dan nog een aantal anderen. Die hebben hier ook hun sporen verdiend in Benzier. Nou, dat was mijn opmerking. En ja,
1: dankjewel. En u gaat er ook wel naartoe, meneer Jan?
2: Wanneer is het?
1: 19 september in het Concertgebouw in Amsterdam.
2: Ik zal het noteren.
1: Ja.
2: Oké, maar succes verder.
0: Nou, heel hartelijk bedankt.
2: Dank je.
1: Nou, dat is heel leuk dat hij ook een vraag aan jou had en toch wel wat dingetjes ook herkende.
0: Ja, ja, dat is.
1: Een aanvulling heeft gegeven. Dus.
0: Zeker, altijd leuk om mensen uit Wageningen te horen of te treffen.
1: Zeker. waarom is het volgens jou zo belangrijk dat de concerten zoals Ananta, een Eternal Change, een podium krijgen?
0: Ja.
1: In een zaal, een iconische zaal als het Concertgebouw?
0: Ja, dat is dat is gewoon de perfecte vraag om te stellen. Waarom zou het überhaupt onze muziek op een podium in Nederland moeten worden gespeeld? En waarom dan op het Concertgebouw? Kijk, ik denk ook een van de redenen waarom ik heel graag of waarom ik heel blij ben dat we dit concert mogen doen op zo'n toonaangevend podium, is omdat ik ook wil laten zien dat de muziekstijl die wij beoefenen, en specifiek vanuit Suriname, maar natuurlijk ook met in het bijzonder vanuit de Hindustaanse muziekcultuur, dat eigenlijk niet onderdoet voor de muziekstijlen die normaliter daar worden gespeeld. Mm. Zeg maar. En dan heb je gewoon westerse klassieke muziek bijvoorbeeld. Dus dat is een van de hoofdredenen. Dat ik denk van wij doen er niet voor onder. En aan de andere kant denk ik, we zijn met zoveel Surinaamse Hindustanen in Nederland, zoveel Surinamers hier.

0: onze muziek die hoort ook eigenlijk op die podia zeg maar, gehoord te worden. Zodat onze mensen zich ook daarin herkennen. Zodat onze mensen ook, als we naar een theater gaan, ook iets van ons
1: terugzien. Ja. We moeten het helaas hierbij laten. Praveen, hartstikke bedankt dat je hier was en ons kwam vertellen over het concert. Ik hoop dat wij het nog een keer kunnen herhalen.
0: Zeker.
1: 19 september...
0: Zaterdag 19 september in het Concertgebouw Amsterdam.
1: U bent van harte uitgenodigd. Gaat het zien en het zal een hele mooie show worden. Dank je wel, Praveen.
0: Nou, hartelijk dank, Maureen, dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, en, graag gedaan. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

big time. Op 7, half 4 is middags, op 5 uur is middags, terugkomst 10 uur 's avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station.

0: dat de Hilly zingt.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Een hele goede middag. Ja, fijn dat u nog steeds luistert. En we zijn in het tweede uur aanbeland van Ladies Table Talk. Ondertussen heb ik Erland Sleur aan de lijn. En ook Ruben Varnold. Want we hebben nog steeds een hele belangrijke situatie die we willen bespreken. En Erland gaat ons een stukje van de sluier lichten. Wat de stand van zaken is nu in Suriname. En Ruben had vorige keer al een beetje aangegeven wat zijn connectie met Suriname is. Om mee te starten, heren. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Maureen.
0: Goedemiddag. Ruben, kan jij nog een keer even aangeven in het kort waarom deze situatie jou persoonlijk raakt?
1: Nou ja.
0: En wat de situatie is?
1: Daar op de brug gezien. Ik ben dus van Totikam. Waar Erland is geweest, waarbij hij met Clyde heeft gesproken. De kapitein Clyde Timmer.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dus nu dagelijks contact met Clyde. Ik kom dus echt uit Totikam. En ik bedoel, dit raakt me persoonlijk. Namelijk, je weet ook dat ik al heel lang dus ook een beetje een commentator ben bij Radio Maart. Zoals ik altijd ook meedoe met die programma's. Mm-hmm. Maar voor het eerst heb ik dus echt een onderwerp waarbij ik dus direct betrokken ben.
0: Ja.
1: En ik wil dit absoluut niet zo laten.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben heel blij met de acties die Erland onderneemt. Want ik hoor alles wat hij doet. En natuurlijk zullen we dus alles aan doen.

0: worden?
1: Ja, ik hoorde vanuit het buitenland, want ik was helaas niet in Suriname, hoorde ik dus dat er een massale vissterfte was op de Suriname rivier. Het werd voor het eerst ontdekt op maandag 22 juni, toen visser Pinas van inderdaad Totikampo vissen lucht zag happen in de rivier. Iets wat hij nog niet eerder had gezien. Dat betekent dus dat er oxidatieve stress is. Die vissen hebben zuurstoftekort. Dat kan komen of door te warm water, waarbij te weinig zuurstof in het water zit, of door chemicaliën die in het water zitten. En zijn uitleg en mijn kennis over biochemie en toxicologie gaven mij meteen te kennen van dat dit om cyanide moet gaan, want cyanide is een van de beruchte stoffen die inderdaad oxidatieve stress veroorzaakt bij vissen en uiteindelijk sterfte veroorzaakt. Dan ga je natuurlijk afvragen van waar komt die cyanide vandaan, want in de directe omgeving is er geen goudwinning. Er is iets stroomafwaarts in een rivier terechtgekomen. Mm-hmm. We hebben heel veel mensen onderzocht, althans niet onderzocht, gesproken, hun verklaringen meegenomen. Mm-hmm. Er is heel veel water over de weg naar Apura ter hoogte van Pikisaron gestroomd, twee weken lang. Het leek wel een Sula, leek men wel te zeggen. En ja, dat water komt ergens vandaan. We weten dat er iets zuidelijker, ongeveer 10 kilometer, een hele beruchte goudmijn is, Maripastong. Dat in 2023 ook al in het nieuws is gekomen. Waarbij een opstand van jongens in Pikisaron de boel eigenlijk daar liet exploderen. Omdat hun gebied werd betreden en er waren activiteiten in het gebied die zij zeer verontrustend vonden. Ja. Inderdaad, het bleek toen Chinezen daar met cyanide stoffen te komen werken. En ik ben al heel lang met dit onderzoek bezig. Ik ben toen ook met mijn drone meteen opnames gaan maken. En inderdaad, die beruchte heat leaching met cyanide stoffen, zogenaamde milieuvriendelijke Chinese goudwinningstoffen, genaamd Yinjiang, die werden daar gebruikt. Ik heb die stoffen al lang getest. Ik weet dat het om gewone cyanide gaat. En de hele manier van een dubieuze manier van de Chinese goudzoekers die dat produceren, die het importeren, die het ook binnen hun eigen systeem gebruiken. Weliswaar in concessies van andere mensen. En we moeten weten, het gebied is een staatsconcessie van Grasalco.
2: Dus,
0: en welke mensen zijn bij Grasalco aangesloten? Want als het iets is van de staat, dan is dus eigenlijk het land zelf bezig de boel te vervuilen.
1: Dus dat maakt het extra
0: zuur,
1: dubieus. En natuurlijk, we weten dat Grasalco rechtstreeks onder het ministerie van NH valt. En we weten dat het ministerie van NH wordt beheerd door minister Abiyamoko van de partij van Brunswijk. En er is al heel veel bekend over hun eigen inbreng in het geheel. Ook het faciliteren van de Chinese goudzoekers, niet alleen in het gebied, ook op het Stuwmeer, op heel veel plekken waar ons land nu letterlijk vergiftigd wordt. Want laten we één ding zeggen, dit is geen incident, dit is structureel wat er nu in ons binnenland gebeurt. Natuurlijk zijn de mensen van de rivier zwaar getroffen. Mm-hmm. Het zijn vooral vissers, mensen die hun inkomstenbronnen zien verdampen. Ze hebben geen vis meer om te eten, wat voor hun meest voor de hand liggend is natuurlijk. En hun waterbronnen zijn zwaar vergiftigd en die mogen niet gebruikt worden.
0: Die mogen op dit moment niet gebruikt worden? Sinds de ontdekking van de massale vissterfte, mag het niet gebruikt worden of was dat al een enige tijd aan de hand?
1: Ja, dus daar ging ik net naartoe. 26 juni, vier dagen nadat de eerste vissen begonnen lucht te happen en de volgende dag dat er heel veel dode vissen werden gevonden, mm-hmm. Is het NMA, dat is de Nationale Milieuautoriteit, is toen natuurlijk op aandringen van de gemeenschap, die heel boos was, verontwaardigd. Want ze weten ook wat er allemaal speelt. En dat zij eigenlijk constant.

0: als een soort stiefkindje worden behandeld in het binnenland. Die waren heel boos en journalisten zijn natuurlijk erop gesprongen. Heel veel verontwaardiging, niet alleen in die gemeenschap, maar ook in de stad. Andere mensen zien ook van, hé, dit ding is veel groter. Dus NMA is uiteindelijk in het gebied gekomen, heeft monsters genomen. En ja, wat het nog kwalijker maakte, is dat toen NMA daar was, vroegen ze de gemeenschappen ook nog om hun vervoer op het water te gaan betalen. Dus ja, die mensen waren vreselijk boos. Ze zijn nog boos. Ze zijn natuurlijk aanspreekbaar. Redelijke mensen. Mensen die heel veel al voorbij hebben zien komen. En ja, hetgeen wat nu gebeurt is eigenlijk hetgeen van een hele opstapeling van misstanden. Mm-hmm. Onverantwoordelijk gedrag van onze ministerie van NH. En andere mensen in een leefgebied van mensen die afhankelijk zijn van deze basisbehoeftes voor water en eten. Ja. Dus de boosheid was gewoon echt te voelen.
1: Ja, nee, ik kan me voorstellen NMA, dat dat zo is.
0: Toen NMA onderzoek had gedaan, hebben ze bekendgemaakt dat er lichte hoeveelheden aan cyanide in het water aangetroffen waren. Je moet je voorstellen, het is een grote rivier. Mm-hmm. Het is zich een beetje gaan verdunnen. Maar het feit van dat ze die cyanide alsnog hebben kunnen aantreffen, is wel een pluspuntje. Ja. Dus dat ik ze wil geven. Alleen, too little, too late. En het is een onderschrijving van, mm-hmm. van het werk wat ik al die tijd al probeer te doen om de regering te waarschuwen voor deze problemen.
1: Ja, zeker.
0: Dit is geen incident nogmaals. Dit gaat structureel gebeuren, ook mm-hmm. in gebieden waar we het niet direct zien. En hier zijn er toevallig heel veel mensen die daar wonen. Meneer had het over Tottikamp, Santigrong, Haarlem en nog vele andere dorpen die daar zwaar getroffen worden.
1: Ja, want het water gaat natuurlijk zijn weg. En uiteindelijk komt het samen op bepaalde punten. Dus het is niet iets waar alleen maar de mensen in dat gebied mee te maken krijgen. Maar een veel groter gebied en uiteindelijk ook de mensen in Paramaribo zelf. Want in hoeverre de mensen zijn beperkt, althans geadviseerd om niet te eten en te drinken vanuit de rivier. Maar hoe nu verder? Want ook al doen ze dat niet, ja, ze wonen daar.
0: Ja, dus er zijn ook al heel veel mensen uit de dorpen, waaronder Tottikamp, weggetrokken. Want ja, je kan niet meer wonen in een gebied waar je geen voedsel en drinkwater meer hebt. Dus deze mensen hebben geen SWM drinkwaterleiding. Ze hebben geen winkel om de hoek om even wat spullen te kopen. Of nota bene het geld, omdat want alles hier is vrij duur. Mm-hmm. Dus ze kunnen misschien een kostgrondje nog gebruiken, maar voor de rest hebben ze weinig.
1: Maar ja,
0: dus
1: kostgrondje wordt ook moeilijk, want je moet het besproeien.
2: Ik vertel ook erbij dat dus de overheid pakketten heeft aangeboden, maar dat ze het ook nog zelf moesten ophalen. Ja. Dus toen zijn die mensen ook nog een keertje woedend geworden van, het is een ramp dat hier veroorzaakt is, waar we dus niks mee te maken hebben. We kunnen niks meer consumeren. En dan kregen ze pakketten. En de ironie ervan is dat men pakketten kreeg met blikjes sardine en dat soort zaken. Ik moest er toen ook een beetje om lachen. Want je moet dankbaar zijn natuurlijk dat je iets te eten krijgt. Maar die mensen kunnen zelf geen verse vis meer vangen en dan krijgen ze blikjes met sardine. Ja, dus dat is nog allemaal doorgegeven. Trouwens, dat weet je, Erland, je bent erbij met die mensen. Want ze zijn echt heel blij met Erland. Dat hoor ik iedere dag van. We zijn verschrikkelijk blij met die man. En we gaan tot het uiterste met hem gaan. Want we zullen hem altijd ondersteunen. Want we willen dat er een einde hieraan komt. Want zoals je weet, die mensen zijn 100% economisch afhankelijk van de rivier. Qua vervoer, qua alles, qua eten, qua drinken. Mm-hmm. Noem maar op, of ze zijn afhankelijk van de rivier. En die is nu vervuild. Mm-hmm. En op dit moment is er geen zicht. Hoe lang, wanneer, wat te doen. Helemaal niks. Erland vertel ook daarbij dat geen enkele top overheidsfunctionaris het gebied is ingeweest. Hè?
1: En waarom niet? Waarom, wat is het vermoeden daarvan? Waarom?
2: Om solidair te zijn met die mensen daar in het gebied.
1: Ja, wat kan de reden daarvan zijn dat ze daar niet naartoe gaan? Is het onbegaanbaar? Wat is de reden?
0: Ik denk dat het gewoon met voeten niet betrokken. Ik heb het al gezegd. Die mensen in het binnenland worden niet als Surinamers behandeld. Het is overduidelijk over al die jaren dat het probleem, dat deze problemen er zijn. En we moeten niet één ding, we moeten één ding niet vergeten. Er is onderzoek gedaan door de Tulane University, een Amerikaanse universiteit onder leiding van Maureen Lichtveld, een Surinaamse die daar toxicologe is. Zij heeft in 2018 via een onderzoek duidelijk gemaakt dat bijna iedereen aan de Saramaka-rivier van Pusogrunu, Nujakob Kondre, Pikisaron, zware hoeveelheden kwik in hun lichaam hebben, ook ten gevolge van de goudwinning. En de overheid heeft al die jaren niks gedaan. Het rapport ging zelfs in de doofpot. Dus dat het bij mij terecht is gekomen, niet Botasani, maar alsnog heeft het niet het effect gehad. De overheid heeft er niet op gereageerd. Er wordt geen voorlichting gegeven aan de gemeenschappen. Er wordt niets opgetreden tegen het kwikgebruik. En nu komt dat cyanide gebruik er bovenop. Dus dat keer je, want hier is maar.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk.
2: Niet alleen dat Erland. Ook zelf gewoon in onze landbouwgebieden wordt er dagelijks met gif gewerkt dat ook heel, heel erg schadelijk is. En die dus in alle Europese landen verboden is. En dat gebruikt men normaal in Suriname.
1: Ja, klopt. Nou, onlangs is er ook...
2: regelmatiger onze groentes worden afgewezen.
1: Ja, klopt. Omdat maar die worden wel de Surinaamse markt opgedraaid, Ruben.
2: Van die spullen erin ontdekt.
1: Ruben. Misschien is het ook handig om aan te geven dat die Surinaamse groentes die in Suriname voor export worden afgekeurd, wel op de Surinaamse markt gewoon doorgedraaid worden.
2: Die worden gedumpt op de Surinaamse markt. Kijk, in Suriname wist ik het al dat we niet maar ik had op de
1: kast. Heren, ik heb even een bellen voor jullie. Een ogenblikje.
0: Ja.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Met de heer Overman.
1: Dag meneer Overman, stel uw vraag.
3: Goedemiddag studio, goedemiddag meneer daar met wie u praat.
1: Meneer Erlan en meneer Vaarnold, dank meneer, u wel.
2: Goedemiddag meneer Overman.
3: Kent u zich nog herinneren, heren daar, dat meneer Frenkel gezegd had dat die mensen moeten verhuizen bij de Stuurmeer?
1: Ja, en dat is...
3: Toen Abigiwatra ben je van Stuurmeer.
1: Ja.
3: Kent u zich nog herinneren?
2: Meneer Overman, breek me de bek niet open, want ik heb daar mijn bedrijf. Dus ik weet er alles van. Breek me echt de bek niet open.
1: Maar wat is dan hetgeen wat u wil zeggen? Is het dan de mensen hun eigen schuld dat ze daar zijn gebleven? Of zegt u gewoon van, het is een onhoudbare situatie. Ga weg, mensen.
3: Kijk nog. Ik zeg, meneer Frenkel, die zei het om de mensen daar te verwijderen.
1: Ter bescherming of gewoon omdat...
3: Te verwijderen in voordeel van van het bedrijf daar.
1: Ja.
2: Nou, ik weet er echt alles van. Want ik heb daar mijn bedrijf in Suriname. Dus ik weet er echt alles van. Staatsolie, meneer Frenkel is van staatsolie.
1: Oké, dank u wel, meneer.
2: En staatsolie is beheerder van die stuwdam.
0: Ja, maar ik denk dat we een beetje afglijden van...
2: Ja, we gaan afglijden.
1: Ja, maar kijk, daar gaat het helemaal niet om, hè. Uiteindelijk gaat het...
2: Laten we het echt hebben over de Saramaka-rivier.
1: Precies, en uiteindelijk hebben mensen ook recht om te wonen waar ze willen.
2: Van ecologische rampen die door mensen worden veroorzaakt. Dus dat hebben ze allemaal wel gemeen.
1: Klopt.
2: Eentje natuurlijk is dus echt heel giftig. Dat is dus wat men allemaal aan het doen is. Maar men is in Suriname beleidloos. Ik noem het beleidloos, want je ziet nergens waar men optreedt tegen wat men verkeerd doet. De economie wint van alles in Suriname. En soms kan dat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Omdat de gevolgen voor de komende tijd onhoudbaar zullen zijn. En we gaan in feite zijn we onszelf nu aan het vernietigen. We worden een beetje een rioolputje van de wereld als je het zo bekijkt. Iedereen kan daar komen, dumpt zijn rommel, pakt wat hij nodig heeft en gaat weg.
1: Ja.
2: Ik heb je presentatie ook gedeeltelijk gezien, wat je dus klaar hebt staan voor het parlement, Erland. En ik zie dat je ze uitlegt hoe die Chinezen die hele keten beheren van die cyanide in Suriname. Ja, toch? En wat gaan we daartegen doen? Je laat het zien aan het parlement, gaat men optreden. In onze petitie hebben we duidelijk gevraagd dat we van het parlement eisen dat ze nu stappen gaan ondernemen.
1: Maar Ruben...
2: Daar is in het gebied, het is nu heel erg explosief.
1: Mm-hmm.
2: Want mensen zijn bereid om voor hun gebied, ik zeg het heel expliciet, om te vechten voor hun gebied. Want die mensen die willen het niet meer. Die mensen worden verjaagd uit hun gebied zonder compensatie, zonder niks. En men gaat met alles vandoor en ze kunnen nergens hun stem laten horen waarbij men echt naar die mensen luistert.
1: Mm-hmm.
2: Die mensen klagen al jaren.
0: Dan worden die mensen als opstandelingen en als terroristen behandeld, als criminelen.
1: Ja.
0: Terwijl ze hun levensbehoud willen beschermen. Ze willen hun familie beschermen. Mm-hmm. Alles wordt daar kapot gemaakt. Het is
2: niet alleen dat, Erland. Deze mensen zijn de hoeders van onze ecosysteem. Ze zijn de hoeders.
1: Mm-hmm.
2: Die mensen leven met de natuur, vangen nooit meer vis dan dat ze nodig hebben. Geef aan die mensen daar. Jagen nooit meer dan wat ze nodig hebben om te overleven. En ze houden alles in stand.
1: Ja.
0: Daarom is het belangrijk om deze gemeenschappen te beschermen.
1: Precies.
2: Het is belangrijk dat je deze... En ze hebben ook de informatie. Erland, ik denk dat je gestudeerd hebt, maar je leert ook heel veel van deze mensen in de praktijk.
0: Absoluut.
2: Dat ze allemaal doen om de natuur echt maar te beschermen.
0: Maar ik heb ook gestudeerd hoe ze daar, hoe het niet moet.
2: Ja,
0: dat is voor mij het voorbeeld, hoe het niet moet. Want kijk naar Tata Steel en al die andere bedrijven. Dus mensen uit het buitenland moeten ons, vooral in de mensen uit het binnenland, die komen vertellen hoe we het bos moeten beschermen. Zij
2: weten
0: in hun DNA, moeten hun levensomgeving moeten beschermen. Niemand hoeft ze te komen vertellen.
1: Mm-hmm.
0: En als hun levensbehoeften kapot worden gemaakt, ze worden verdreven uit het gebied, of het nou door geweld is of door dit soort rampen, dan is ons bos echt vogelvrij verklaard.
1: Klopt. Hey, maar Erlan, is er wel schoon te werken in de goudsector? Want kwik, cyanide, dat lijkt me niet...
0: Onmogelijk. Niet in een regenwoud. Er zijn situaties waar we hebben te maken met ons regenwoud. De bossen waar wij zo trots over zijn. Als je Sanderij binnenkomt, zie je een groot bord met 93% bos.
1: Ja, dat is achterhaald.
0: Dat wordt allemaal vernietigd. Onze wateren, Suriname, de Guyana's. Het woord Guyana's betekent land van wateren. Al onze wateren worden vergiftigd. Ik bedoel, hoe wil jij dit beschermen? Als elke vorm van mijnbouw, goudwinning, het bos eerst moet verwijderen, de vruchtbare toplaag moet afbulldozeren.
2: Afgraven.
0: Ga je in de grond graven met allerlei chemicaliën, allerlei giftige stoffen die je daarin stopt. Maar er komt nog meer vrij, want er zitten ook natuurlijk zware metalen, ingesteend en noem maar op. Dus al dat soort processen in de grond, boven de grond, vernietigen van het bos, die zorgen ervoor dat onze wateren, onze gronden worden vergiftigd, worden vernietigd. Dus als je ergens misschien in een woestijn mijnbouw gaat doen, kan ik me voorstellen dus dat het misschien minder schadelijk is. Maar het water neemt al die gifstoffen mee. En het neemt ze mee naar gebieden waar mensen wonen. Het gif gaat in vissen zitten. Dus het is onmogelijk. Er is geen enkele manier van groene goudwinning. Laat de mensen ons niet voor de gek houden. Misschien is het ene iets minder schadelijk dan het ander. Maar het gebruik van cyanide, het gebruik van kwik, is een van de belangrijkste oorzaken dat men aan goudwinning doet.
1: Ja.
0: Het is geen Californië waarbij mensen hier stukjes goud vinden. Wij Suriname hier, Guyana, Frans-Guyana, wij hebben vooral stofgoud. Dat stofgoud krijg je niet op een mechanische manier gewonnen.
1: Nee.
0: Dus je bent verplicht chemicaliën of kwik te gebruiken.
1: Precies.
0: Wil je aan het goud komen. Dus het is niet mogelijk. Laat ik duidelijk daarover zijn.
1: Ja, heel duidelijk. En NMA, je geeft aan dat is een moet als het ware een onafhankelijke autoriteit zijn waar het gaat om milieuzaken, et cetera. Maar is dat wel zo? Want als dezelfde overheid, Grasalco, in deze de regie bepaalt, kan NMA toch niet onafhankelijk reageren?
0: Nou, Suriname is een land waar die verdeel en heers altijd al is geweest. Voor de koloniale tijd en onze eigen leiders hebben dat nog erger gemaakt. Er is om te beginnen, aangezien het milieu onder verschillende ministeries valt, mijnbouw bijvoorbeeld valt onder het ministerie van NH, natuurlijke hulpbronnen, beschermde gebieden, jachtopzieners, natuurbeschermingswetten valt onder het ministerie van Grond en Bosbeheer.
2: Nee, geen idee.

0: al en noem maar op, valt onder het ministerie van OW, Openbare Werken. En we weten historisch bewijs en nu nog steeds dat al deze ministeries langs elkaar werken. En uiteindelijk hebben we een ministerie van Olie, Gas en Milieu. Hoe ze dat hebben verzonnen, weet ik niet.
1: Nou, dat is juist om dingen te maskeren. Nu komen we erachter dat dat gedaan is om te maskeren. Want men weet dat zeg maar het milieu niet samengaat met gas en oliewinnen. Een van de grootste vervuilers. En men weet dat de bevolking wel gaat klagen over dat gegeven. Dus dan ga je expres dat onderbrengen bij een ministerie die daar gewoon belang bij heeft. Dat is precies hetzelfde verhaal wat dus nu ook gebeurt. Ook in het Surinaamse. Van Halliburton. Onder andere. Ja. Ja, dat verhaal van Halliburton.
0: Ongelooflijk als wij dan een minister hebben die de belangen van de olieindustrie aan het beschermen is, aan het goed praten is. Ondanks dat hij zegt van ja, er is nog geen beslissing genomen. Deze mensen staan op de hand van de oliewinning. Want ze denken van, we hebben die olie nodig om ons land te redden. Wij hebben geen olie nodig. Wij hebben geen goud nodig. Suriname is een rijk, vruchtbaar land. Dat zijn wij kapot aan het maken door al deze mijnbouwactiviteiten. Er zijn landen die niet eens goud en olie hebben en die voortvarend welvarend zijn. Dus we moeten ons niet voor de gek laten houden. Tewan Gotema en Patermi, ja, maar wat moet ik anders doen? Ik moet eten op tafel zetten. Hey, ik kan prang kasaba, ik kan prang groente. Er is altijd geld daarin.
1: Nou, je kan ook aan de infrastructuur werken, hè? Want de wegen zijn ook niks. Waterbouwkunde kan ook. Dus er zijn genoeg dingen.
0: De mijnbouw door dezelfde. Mm-hmm. De vreselijke houtkap die ons land verder vernietigt. Dus we investeren in onze toekomst. Dat ook weer kapot wordt gemaakt door dezezelfde activiteiten. Mm-hmm. Van mijnbouw, houtkap en noem maar op. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk water naar zee dragen wat wij hier in Suriname doen. Mm-hmm. Maar wat de minister van Olie, Gas en Milieu zeer kwalijk neemt, is dat hij niet eens daar is gaan kijken, zoals meneer Ruben net zei, om solidariteit te tonen met de gemeenschap. Mm-hmm. Om aan te sturen op onderzoek van hey, hoe komt dit? Noem maar op. Hij zit constant maar over houttuin te praten. Waarbij hij niet eens weet waar het eigenlijk over gaat. Terwijl er ergere dingen in ons verre binnenland gebeuren. Mm. Ik vind het erg, want ik ben ook met dat ding van houttuinen bezig, waarbij men radioactief materiaal wil opslaan. Mm-hmm. Ik ben bij de vergaderingen geweest. Het is onkan wat daar gaat gebeuren. Maar als minister heb je nog meer op in je portefeuille. Maar het is overduidelijk een man van Brumme Anuna de Sandici. Want hij weet dat zijn andere collega's die kan vergelijken met de grootste mafiosos in de wereld. Mm-hmm. Die zijn bezig andere ministeries hun belangen, hun persoonlijke belangen te behartigen. Ja. Dus ik heb daarmee al zodanig veel gezegd dat het voor de gemeenschap, voor de luisteraar duidelijk moet zijn. Er spelen belangen. En men gaat zeker dit zaakje, waarmee we nu bezig zijn, die grote massale vissterfte op de Saramacaripier. Men gaat het zeker weer in de doop proberen te stoppen.
1: Ja, ja, want de onderzoeken dat men aangeeft,
2: de minister van Milieu, maar zelfs de minister van Volksgezondheid. Ik heb dezelfde dag gelijk gevraagd. Mm-hmm. Van de minister van Volksgezondheid is direct vereist. Want jullie hebben vis gegeten daar, dat weet ik. Die mensen hebben misschien, zo wisten ze het nog, ze hebben nog altijd water eruit gehad, maar ze wisten het nog niet natuurlijk. Mm-hmm. Ja, toch? Dus ik heb gevraagd voor een onderzoek, een algehele bevolkingsonderzoek voor alle mensen daar, dat men kan nagaan wat de gevolgen voor die mensen, want misschien gaan we het vandaag nog niet zien, maar over 20 jaar heeft iemand kanker of iets dergelijks en niemand weet waardoor het komt. Dus ik heb gelijk gevraagd naar een onderzoek en nog steeds ook geen reactie. Dus ik heb een beetje opgezomd welke ministeries er allemaal betrokken moeten worden, Erland. Ik heb ze ook gevraagd om brief te sturen naar de Chinese ambassade. Ja, om ze in kennis te stellen voor wat die Chinezen in Suriname doen. Al reageren ze niet, begin ze in kennis te stellen. Want we moeten actie ondernemen.
1: Maar denk jij nou echt, Ruben, dat de Chinese ambassade niet op de hoogte is wat haar mensen doet?
0: Ze weten alles wat hier gebeurt. We hebben foto's van de daders met de Chinese ambassadeur in dus waar ze voor selfies aan het poseren zijn. Dus

0: Geen enkele Chinese ambassadeur moet mij komen vertellen dat ze het niet weten.
1: Nee, precies.
0: En ze houden nu heel politiek wijs houden ze hun mond. Terwijl ze hadden ook hulp kunnen aanbieden, weet je? Ik bedoel, je weet dat jouw mensen daar bezig zijn. Mm-hmm. Ze hebben een probleem veroorzaakt, een ramp. Mensen hebben problemen. En dan kom je nu zogenaamd doen van we gaan Suriname helpen met landbouw, dit en dat. Dus constant...
1: afleidingsmanoeuvres.
0: En dan gaan we nog blij zijn dat we een keertje wat geld van China hebben gekregen om wat landbouw te doen.
1: Zo of een kleine kliniek.
0: Eigen vet gebakken.
1: Of een kleine kliniek.
0: Als u weet wat ze daar weghalen aan goud. En niet alleen in Maripasong, ook Pelingberg, Kwangu en noem maar op. Overal zijn ze bezig. Dus ze halen heel veel van onze grondstoffen weg. We weten niet wat ze allemaal afvoeren. Allemaal een beetje in een illegale sfeer. Mm-hmm. Maar we weten ervan.
1: Maar er is ook natuurlijk bijvangst. Hè? Want het is ook bekend dat Suriname ook zelfs diamanten bezit. En je weet niet wat men weghaalt. Allemaal.
0: Ja, ja, je moet je ook afvragen van... want er gebeuren dingen in het gebied. In het gebied Roosbelt Goldmines. Ik wil er niet te veel over uitweiden. Maar mensen moeten hun vraagtekens gaan zetten. Waarom IAM Gold dat hele gebied, inclusief hun area of interest, waar er heel veel goud wordt gevonden, voor maar $350 miljoen heeft verkocht. Laat de mensen daar vraagtekens bij zetten.
2: En in een rap tempo.
0: Is betrokken bij deze rommel.
2: In een rap tempo ook waar ze weg.
1: Maar wat me wel verbaast. Kijk, we weten allemaal dat bijvoorbeeld de heer Brunswijk groot aandeelhouder is in en goudconcessies. Maar het zijn ook zijn mensen. Doe dat er dan niet toe. Dus dat stukje is toch best wel een beetje een contradictie dat het zich zo op die manier terugvertaalt.
0: Je hebt die opnames gezien van Vijs over de gouden bergen van Suriname.
1: Ja, klopt.
0: En hoe deze meneer in een van zijn goudvelden zit. Mm-hmm. Ik dacht dat het daar was aan de Marowijnenrivier.
2: Mm-hmm.
0: En hij zegt openlijk, goud is verslavend.
1: Ja.
0: Die man is verslaafd aan goud. Hij zegt het zelf.
1: Ja.
0: Voor de rest kan het
1: hem niet. Als hij puissant al rijk is, hij is al puissant rijk. Dus uiteindelijk, al gaat hij dood, komt hij terug, heeft hij nog geld. Maar ik bedoel... Het is van de zotte dat je dus dan jouw eigen nageslacht geen gezonde toekomst gunt. Want daar komt het sek op neer.
0: Nee, niet de enige. Het zijn heel veel mensen die ondertussen ook mee profiteren. Mensen die ook binnen het gezag zitten. Het
1: lijkt alsof men per se ook daarin gaat zitten om die reden.
2: Men vraagt een concessie aan en dan verhuurt men die concessie.
0: Ja.
2: Wat dus niet mag, hè, in principe. Ja. Want het is niet overdraagbaar. Zo iemand is dus nog nooit het binnenland in geweest, mm-hmm. maar die vraagt gewoon aan zo'n uitvoerder een huur van $25.000 per maand. Dat zijn de bedragen die er spelen. Ja, toch? Dus die mensen, die zitten gewoon in Paramaribo, vragen een concessie aan, dus die zijn in feite de uitbuiters van Suriname. Want jullie doen dat van een Chinees. Maureen en Erlan, jullie zitten in iedere vlucht naar Suriname, zie je 70 à 80 Chinezen zitten.
1: Klopt.
2: Waar gaan die Chinezen naartoe? Zie je ze ergens in Suriname? Zie je ze rondlopen in de stad?
1: Ik zie ze niet rondlopen en ik zie wel disrespect naar de Surinamers.
0: Naar de Chinezen brengen. Want we moeten voorzichtig zijn om elke Chinees hierin te beschuldigen. We moeten één ding ook niet vergeten. Wij hebben onze eigen Surinaamse Chinezen. En die Afghaanse broeder ook toe. Laten we voorzichtig zijn om zulke uitspraken te gaan doen. Want ik ga me daarvoor echt niet lenen. Maar het is wel overduidelijk dat zowel de Chinese ambassade als heel veel van onze eigen mensen dit faciliteren. Daar gaat het om. Daar wringt het. Als dat niet werd gefaciliteerd, Zou dat uitschot wat inderdaad ons land binnenkomt, van Brazilianen, van Chinese goudzoekers, Guyanese, noem maar op, zou niet in ons land aanwezig kunnen zijn. Want wat zij hier in ons land doen, probeer dat in hun land te doen. Je wordt meteen afgeschoten. Dus laten we daarover duidelijk zijn. Ja. Het is, er zijn ook goede Chinese arbeiders.

0: Dus ons land is, we zijn een democratie, we zijn een vrij land. Maar dat geeft anderen het recht niet om misbruik te maken van de situatie. Maar de hoofdschuldigen zitten wel bij onze overheid. En die, daar richt ik mij op. Onze eigen mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Andere mensen komen hier in ons land en maken inderdaad misbruik. Ook in de houtkap. Maleisiërs, Chinese houtkappers, Indonesiërs. Ik bedoel ook Europeanen, vergis je niet.
1: Ja, er is onlangs nog
0: ook
1: een...
0: Ook in ons binnenland. Ja. En dragen onze bossen weg.
1: Een Nederlands bedrijf is laatst ook nog in opspraak gekomen daarin.
0: Ja, dus en ze zijn overal bezig. Dus we moeten heel voorzichtig zijn om dit...
1: Het is niet een expliciet Chinees probleem. Dat is het inderdaad niet. Maar het is wel opvallend omdat zij met grote hoeveelheden te werk gaan. En een grote hoeveelheden gif toepassen. En,
0: maar dat komt
1: ook als...
0: door onze eigen
1: overheid,
0: ministerie NH, die dit faciliteert.
1: Mm-hmm.
0: Deze mensen hebben toestemming gekregen om binnen concessies van meneer A, meneer B, allemaal gerelateerd aan de eerder genoemde namen, te mogen werken. En zij krijgen in ruil inderdaad een deel van het goud. Maar het zijn onze mensen die dit allemaal faciliteren. En als dat probleem wordt weggehaald, dan hebben we dit grotere probleem niet van vervuiling en noem maar op. Dus laten we ons richten op degene die hiervoor verantwoordelijk zijn. En uiteindelijk zien wij dat het parket, de NMA, heeft inderdaad cyanide gemeten. Ze hadden verder kunnen zoeken, want voor mij was het een 1, 2, 3'tje. Om te zeggen van, dat gif komt uit Maripastong. Ik heb reliefkaarten genomen. Ik heb precies uitgezocht hoe het water gestroomd zijn over de weg daar naar Apura bij Pikisaron. En waarom de vissen daar dood zijn gegaan. Ik bedoel, ik heb dat gif al gemeten. NMA weet eigenlijk alle informatie die ze hebben over hoe het gif werkt, hebben ze van mij gekregen in het verleden. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. Het feit van het NMA, mij Scott, op alle gebieden. Ik geef duidelijk aan dus dat zij ook een aandeel hebben in dit geheel. Want ze nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ze monitoren niet. Alleen maar als mensen ergens pinaren, komen ze even kijken. En daarna zijn ze weer weg. Notabene komen ze die mensen om geld vragen om voor benzine om op het water te kunnen varen.
1: Ja, dat is
0: belachelijk. Het is ongelooflijk. En dan is daar niet alles. Dan hebben we het parket van de PG. Mm-hmm. Waar uiteindelijk die vervolging uit zou moeten rollen. Mm-hmm. Daar heb ik persoonlijke ervaring mee. Dat toen wij onderzoek hadden gedaan. Gezamenlijk met het parket. Op Kwangu, op het Stuwmeer. Wat een tijdbom was. Die tijdbom is afgegaan. Alle schip is alle kanten opgegaan toen het begon te regenen.
1: Mm-hmm.
0: Ook daar hebben we gezien dat alle blinde muren worden opgetrokken.
1: Maar is er wel een plan eigenlijk om dit soort rampen te bestrijden? Want... ja, het regent bijna altijd in Suriname. En als het nu eenmaal in het water zit, ja, het water sijpelt overal doorheen. Is er wel een plan überhaupt?
0: Uiteraard is er geen plan. Het had nooit zo ver mogen komen, Maurie. Het had nooit zo ver mogen komen. Dit had al lang gestopt moeten zijn. Het had verboden moeten zijn. Je mag met giftige stoffen werken, maar binnen een gesloten systeem. Een gesloten systeem betekent dat je... aan de ene kant veiligheidsprotocollen hebt, het moet gemonitord worden. Mm-hmm. Jouw afval moet in een speciale
1: beker
0: komen,
1: of
0: in
1: zo.
0: Een bak, waar het uiteindelijk afgebroken moet worden. Ik bedoel, het moment dat jij overal in de natuur met giftige stoffen gaat werken, zonder monitoring, wetende dat al het gif alle kanten op kan gaan, vooral in de regentijd, als Sivibus en Fadong, dan... geeft het al aan van je bent onderdeel van het probleem als je dit niet hebt voorkomen.
1: Ja.
0: Dus het had nooit zo ver mogen komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus voor mij is het niet een kwestie van, is dit te voorkomen? Het had nooit zo ver mogen komen. Deze vorm van mijnbouw, heap leaching zoals ze het noemen, waarbij ze een hoopje van het erts op een stukje plastic zetten. Ze gaan het doordrenken met die chemicaliën. In de hoop van dat ze wat goud vinden en die vloeistof die ze erop drinken, dat is cyanide met caustic soda. Dat lost het goud daarin op. Ze noemen het leaching, het uitlogen van het erts met chemicaliën. Het goud komt in die oplossing en dan hebben ze hun

0: deel. Ondertussen hebben ze wel een groot deel van onze grond vergiftigd met deze stoffen, caustic soda en cyanide. Mm. En dat duwen ze even verder om weer met een nieuwe berg aan de slag te gaan. Waar denk je dat al dat gif uiteindelijk naartoe gaat?
1: Ja.
0: In een systeem wat eigenlijk identiek is aan het normale cyanideproces bij IAMGOLD,
1: mm-hmm.
0: bij Roosdal Gold Mines, Newmont, mm-hmm. maar dat binnen een gesloten systeem, zoals ik het al eerder zei.
1: Ja.
0: Dat, en natuurlijk ook daar zien we dat er ongelukken gebeuren, want er zijn grote rampen geweest in Guyana, in Roemenië, Papua-Nieuw-Guinea,
1: mm-hmm.
0: heel veel in West-Afrika, maar ook in Suriname 2008. Ik wil mensen eraan herinneren dat er heel veel dode vissen werden gevonden in Brokkeponde, in de buurt van Nieuw Koffiekamp, ergens mei-juni 2008.
1: Ja.
0: En IAMGOLD heeft, ik weet dit toevallig, omdat ik toen bij NIMOS werkte,
1: mm-hmm.
0: en ik was in de vergadering waarbij een brief werd voorgelezen door de directeur van NIMOS, 2008 heb ik het over, waarbij een verzoekschrift werd gericht richting het NIMOS over het lozen van overtollig water uit hun telingpond. Telingpond is die vijver waarover ik het net had, waar al hun afval, hun chemisch afval met cyanide, naartoe gaat.
1: Ja, ja.
0: Want die dammen zouden kunnen doorbreken of het zou overstromen. Dus ze wilden wat van het water lozen, onder vormen houden dat de concentratie laag was. Dat zeiden ze. De concentratie was laag. Er kon geen gevaar. NIMOS heeft toestemming gegeven zonder enkele contra-expertise om te checken dit of dat om een monster te nemen.
1: Mm-hmm.
0: Daags daarna hoorden we uit het gebied hoeveel dode vissen daar lagen, ook andere dieren.
1: Mm-hmm.
0: En iedereen die in het gebied woont en toen daar vanaf 10 jaar en ouder, die weet dit. Die getuigenissen zijn er.
1: Ja.
0: Dus ik heb later nog met veel mensen gesproken. Iedereen weet het nog uit het gebied.
1: Maar waarom bereikt het de massa niet op de een of andere manier? Want je zou
0: het
1: zeggen...
0: Het wordt in de doofpot gestopt, Maureen.
1: Hmm.
0: Ook toen is het in de doofpot gegaan. Niemand, zowel IAMGOLD als NIMOS, hebben geen verantwoording genomen.
1: Nee.
0: Dit is een criminele daad. In feite, als ik de PG toen was, zou ik ze voor het gerecht slepen.
1: Ja.
0: Dat is, zo hoort het. Maar wij gaan altijd denken van, niemand heeft het gezien, alleen die mensen in het binnenland, maar ja, dat zijn toch geen Surinamers. Dus laten we het doen alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, ja.
0: Want we beschermen die multinationals ten koste van onze eigen mensen.
1: Ja, daar we zijn al met een handje vol, dus het is wel heel erg triest. In Guyana heeft zich onlangs ook iets afgespeeld dat er een pijpleiding ook... kapot of diverse leidingen.
0: Is nu aan de gang.
1: Is nu aan de gang.
0: Drie maanden lang is men bezig met de constructie van. Nou, 3 maanden lang lekt er al gas door die gaspijpleiding. Guyana heeft samen met ExxonMobil een project gestart om dat gas wat normaal wordt afgebrand of terug wordt gepompt in de bron. Want die oliebedrijven willen geen gas. Gas is te goedkoop. Mm-hmm. Ze willen geld verdienen aan die olie. En het gas is kostbaar, risicovol, het is brandbaar en het kost heel veel geld om gasterminals en al die infrastructuur aan te leggen voor gaswinning.
1: Ja.
0: En om het op te slaan, om het te liquideren, mm-hmm. om het vloeibaar te maken. En dat kost allemaal heel veel geld.
1: Ja.
0: En Guyana heeft op een gegeven moment geld erin gestoken, ik hoor iets van 2 of 3 miljard. Om dit alsnog te doen. En nu is tijdens de constructie al. En ze zijn waarschijnlijk bezig met het gas al doorheen pompen. Tijdens de constructie is er nu al 3 maanden lang gas aan het lekken.
1: Ja.
0: Door een van die pijpen. En je ziet het gas borrelen aan het oppervlakte van de oceaan.
1: Ik noem dit omdat dit een voorbeeld zou moeten zijn voor Suriname. Dat ze dus met dit soort ernstige zaken rekening moeten houden. Nou ja, goed, als je niet eens jouw kluis kan bewaken, hè, met kwik. Los daarvan dat wat er dus nu gebeurd is aan vergiftiging. Ja, dan vrees ik ook het ergste. Maar we hebben ondertussen ook een beller, als die er nog zit. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Goedemiddag, met Erik.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik ben bang dat deze heer die aan het woord is, dat hij roepende in de woestijn is. Dat blijkt uit die...

0: Father Greg, die waren twee tot drie allemaal gebeurd. Dus één grote boeven bijna daar. Dus nou, we dat wil ik even doorgeven.
1: Ja, dankjewel. Nou, we horen wat meneer aangeeft. Dus hij zegt ook van, je bent misschien een roepende in de woestijn. Nou ja, wat ons betreft niet. Want we denken dat we dit soort dingen toch wel constant onder de aandacht moeten blijven brengen. En dat de mensen die in Suriname zelf zitten, maar ook de diaspora, dat zij ook hun stem laten horen. Want ja, dit soort ontwikkelingen, daar zijn we gewoon niet blij mee.
2: U woont in diezelfde woestijn waar ik ook in woon. En u hoort mij spreken, zoals heel veel andere mensen mij horen spreken. We moeten allemaal onze stem laten horen. Niet alleen ik, niet alleen Maury, niet alleen meneer Ruben. We moeten allemaal onze stem laten horen. Zo werkt democratie en zo kunnen we onze leiders toedwingen om het systeem te veranderen. Ik ga het inderdaad niet alleen kunnen. En als mensen denken van, ik ben een roepen in de woestijn, moeten ze ook kijken van, wie ben ik, hoe ben ik medeverantwoordelijk hiervoor? Hou ik mijn mond? Doe ik niks? Dan ben ik medeplichtig aan het probleem.
1: Ja, we zijn allemaal...
2: Sorry, als ik zo aanhaal. Maar dat is wel wat er in de wereld gebeurt. Als wij onze mond houden, zijn we onderdeel van het probleem.
1: Ja. Nee, helemaal mee eens. Want we hebben allemaal een verantwoordelijkheid in een stukje betere wereld. En dat is één ding dat zeker is.
3: In Suriname zijn we gewoon geneigd te denken dat als we dus niks ondernemen, er ook niks gaat gebeuren. Maar ik blijf erbij. Ik heb begrepen, Erlan, je hebt het gisteren meegemaakt. Ik heb begrepen dat er in het parlement toch al behoorlijk wat roering is ontstaan. Wat deining ook, want men ziet dat het om een heel ernstige zaak gaat.
2: Ja, en
3: bij de aanvraag van de petitie hebben er parlementariërs die zijn heel erg boos geworden, heb ik begrepen. En mensen hadden er een beetje een goed gevoel bij van eindelijk, en niet één, twee parlementen, maar een aantal die stonden perplex wat er allemaal gebeurt. En dat de overheid tot de dag van vandaag nog geen enkele concrete stap heeft ondernomen om in ieder geval te voorkomen dat deze mensen zeg maar dus veilig kunnen leven. En dat er wat meer vertrouwen weer ontstaat tussen die mensen en de overheid. Want dat is nu op dit moment helemaal zoek. Ja, die mensen vertrouwen niks meer. Want men reageert op niks van die mensen. En dat speelde een heel belangrijke rol. Dus
1: ja,
3: ik denk
1: stuk
3: dat we nu
1: erkenning moeten de mensen ook hebben van hun probleem.
3: Druk moeten opvoeren. Alleen vooral op die parlementariërs die zeggen dat ze willen meehelpen. Dat men het blijft, zeg maar dus, op de agenda plaatsen dat er iets gebeurt. Want er moet iets gebeuren, want deze mensen zijn letterlijk aan hun lot overgelaten.
1: Ik neem nog even een beller in ogenschouw.
2: Het zou een presentatie worden voor de voorzitter van de DNA, maar die zat toen in comité generale, hoor ik, iets van een soort geheime vergadering. Ze konden niet bij zijn. Mevrouw Vreza met een commissie was erbij. En ik heb een presentatie aan ze gegeven. Zij hebben mij toegezegd dat ik maandag, aanstaande maandag, een presentatie in de DNA moet houden. Mag geven. En het wordt live op televisie uitgezonden. Ik ben benieuwd of het doorgaat. Want ik weet dat er grote krachten zijn die mij gaan proberen tegen te houden. Die mevrouw Vreedzaam gaat proberen tegen te houden. Die de president gaat proberen tegen te houden. Want ook dat gebeurt er. En ik ben benieuwd of het doorgaat. Of dat dit weer met een doofpotaffaire wordt afgehandeld.
1: Ja, we kunnen geen bellers meer hebben, want we hebben nog maar 1 minuut. De tijd gaat verschrikkelijk snel. We worden ingehaald. Maar Erlan,
3: wij zijn nu al de juridische zeg maar, dus mogelijkheden aan het onderzoeken. Ja, toch? En dat. Wij gaan ons richten op de NMA.
1: De staat wordt gewoon voor het gerechts gesleept. Dat is het laatste wat ik heb gehoord.
3: We gaan ons richten op de NMA, want zij zijn degene die dus verantwoordelijk zijn voor het nieuwe beleid in Suriname.
1: Heren, ik ga jullie bedanken. Ik ga jullie alvast bedanken, anders worden we ingehaald door de piepjes van het journaal. Heel erg bedankt voor de update. En ik hoop dat we elkaar binnenkort toch wel weer spreken. En dat je dan nog meer actualiteit voor ons hebt hieromtrent. En Ruben, jij ook bedankt. En we blijven het volgen van de zijlijn. Of tenminste, zover we dat kunnen brengen aan het voetlicht, zullen we dat doen. Ik dank de luisteraars hartelijk voor het luisteren en gebeld hebben. En ik zou zeggen, bye bye, zwijs bye, tot de volgende keer. En
2: bye.
1: Komt u vooral zondag naar Markt van 2 tot 4. Een goede lezing over met het oog op Suriname. Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radionieuws.
2: This is your captain speaking.

0: www.vrijfm.com. Odi, odi!
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Mi kondre trou, mi lop you. Mi lop you, mi lop wala. Me karunu, wan sweet kone ini. Ini, na, a uitzending dis voor Radio Mart. You, familie station. A station, san der voor you, voor me, voor wala. Minen, namazra dalvour, dala. En mos donan onu ja te ayuru fu sei biuru. Bagadati ti dena frida dan masra John John o tek abara amanata o gota pu internet. Faude, fautan. Ti dena frida. Frida, a weer mooi. Son es kein furus malobator dati en a samtang ma ana kantang herten so want isa jana tatania ya poso tu ten fa wer ya bi no no na somro bagarat ya bi en herus baga herf de jiwenta baga wenta ya ki si lente en a sa sane guala yuru na gron na wa wer no mo wabi. Als je een kennis van je kon, dan was weer, je begrijpt. Maar broer, aan het de, met tak wala tangi, met tak wala tangi die epot jesi archi na station DC. A station dinaf unu. En dat maakt me, met baru grand tangi, voor die we een pot jesi archi. Grand tangi. Foude foutang. Lek fou sabi dat we begin. We begin. Na so we begin altijd. En altijd, maar. Te doen sani. I moese memre. Ook tu sani. Di de fanom fonamku. Ina libi makandra disi. Pe minang a jude. Je begrijp. En dat meki. Wotantiri na rewang di gweli bunu. Lek fo sabi monde di psade mi betegu ta kwa nefof mi kon gweli bunu. Amarati beoro kwa di triple X. Butsi, mi beri tide abiri ofen presi. Mahut. Na mi famiri dus mi mahut taken. Ifiri. Dus dat mek wotantiri na rewang di gweli bunu. Alla den baga famiri we wish bon for crackti in the day DC. Alla di usabi tak alibi nasade ye kong ye shison ye koiri ye dusa imus du bagarati dawa biftek prati fusrefi sa alibi de for crackti di den bakawang. Ya wani da siki bedi. Ook to give that we bedi fu esine nga go. De kan kombaga lek fa de bede. Full crack ti we wins den ook to. Dan a koloku. Wanti ne sap fasane go. Ye go in seifa ato. So ma ne sap. So tse yek mo pombaga. Ma uno di deja. Dan a yudi da oso. Da we ataki. Ye go in se. Na fes doro. En na fes doro ye gwe baka. En altijd had het zo, dat u sap toe. Want aan de UNO etak over Libi, nanga de Libi na de moro. En toch dat aan het manga jou. Maar we winsi, we hopen dat je goef is doro. En je. Teren sabi man dat raak banga jou, dat je bopo na schref is doro, dat je guayoso nu baka. Gozon toe. De wan die verjari, dan was aan die firi. We bar de wan hippie porei. En we wins ala karakter ji unu. En ala bung sang uandu. Na so utaki. For de uroko neti di psade. Minebeda unu. Mi bende fanafu tin yura neti komi tuaf yuru mam no bende. Mam bebara fesik ba. Munde mi betaken ba. De wani na yere dati na me aksu. Ala lespechi na nga bigi pardon. Fudi
ou ba aba den ki ta ki ou ba alchi moi poku tap fo de woro kon neti di psa de wa mine bende ye begrep na sa libi de imal ba maya nanga nef garo mi de ti de baka nanga unu sa sa ne go viri bruyano de fo de fo tang de wani kmo pa woro ko den doro osho a wer bono tu des me beringa tak de tek mu teka oso da fi teki ya goina wa so so da fi go wa so moy kuru watra te fuk bayo nyano te nyang me sta de nya na siribe chiri to viri ma me hopta kunya suiti ala san lo wagana fas di fiti aso me obio no ala mala viri adat mek me kon Me dongo kon a studio fu kon sorgu tak mi e ja tori prisiri poku nyunsu di unu di da oso. Ale ne torat me sorgu fu chako nya gi yu in yu foro isi fi kan tek prati fu ala de sani di ukan tak nang ou serefi. Want ane mi huwe me ka radio ye begre yu seref di da oso yu ook tu e me ka radio ye begre Dus ta yuru doro fui giyu tak ifini tak iwan kanga wan tori iwan chane ka talmenti no dry dry teka a jen jen fiu de a karkon Radio Mar disi dena bemre o trikam strat numero IT frey frey ye fanga mantap wan noti sebi keba marchi negi noti na salto di de Di trawang di de winspire de na hegoron tapa long tu den ook tu de kan dongo gona www keba marchi radio mart keba marchi nl da winspire de fagro tapu da de seorguta de kan archi radio mart sa de na sa teknik tanso ana mimeken mitu ko miten de wani da ojo de wan karko na radio mart next no fault A konkru te nomru fu Radio Mart na noti tu noti 4-CB-1-4-2-9-1. Eto wan tron. A nomru fu a konkru te Radio Mart na noti tu noti 4-CB-1-4-2-9-1.

unsay pou praten nan anou nsitok aso e ler fou se refye wat na skoro ou de skoro ou de nsitok skoro ou de na ler we ler nou an atrop ou ri de man a ler ye ler bi a ler ye ler ye ifi ito dus e fou lugu nou ifi iri bale pleno in a weka dawe shitaki de Fransman win fou de mokro touf noti natuurlijk de mokro be praxer tak de bowini ma you di da oso you seref shitaki de Fransman ana lolo man aer timbum win si pot wa man fa bangi ko ina felt a man bum le ka wan lek de trawan di de ta pa felt ook tu franchement a pon tra team ook tu wan tra reserve team tu mi firi dus Marokko na de wan kans no wan kans de nabi Fransman wini nan a let fas. Onda alak yo heren nan ref of nan far. Fransman wini. En ou sabi taki a kans biji di Fransman fou wina kopa di si. Ma ya, trakondre deite lugu dineti da wabi Bergi ou ple an Spanyoro. Na tu football kondre tu Spanyol e play Bergi e play saya si fu Bergi tak Bergi grokong bijin fa weka da atan nebe wandel en na tendi a weka e waka de si tak Bergi kongro ina weka disi des dineti ni yuru da wabi Spanyol an a Bergi mine kan tegi sumo wini de massa me krakana spanyoro ya mi hope tak de ma wini ma balon tu dus ala san kampsa ifiri en dat natori fu aweka sai fen presi no ini Mexico Canada nanga American kondre walo kondre gua osok ba tata gua oso doisiri gua oso walof den kondre gue kondre sei berikan tak nung na marat na lek laste do tang ba lek fam takik ba balong tu a balong tu dus ala sot sanep sa ere metegi dus ina man tak afesi sa op sa na nga sano fa preso waka ere en ete we lugu den tore in Senang na we shitaki de enheimse de ingi sobun a gesta kala yuru de fergit des marati regering ta po regering a wa regering e kong a trawa e gwe man a gesta de mana bisi nanga de enheimse de ingi sobun viri de mantaki de geschiedenis kan niet worden herschreven, maar onrecht kan wel worden hersteld. Zie, onrecht kan wel worden hersteld. Alla juru in een man dusai wani nangare man di bedena fes presijaya in Senang. Dat had de inheemse. Ja, traman di etak tratori ala mamu sap fin serifi mi etegi yo tak na inheim sebe de fosi in Senang ala so trattori ye yere ma ya, ek ga niet in discussies ifiri mi ne go in discussie mi elegi uit mi verteri sa mi lesi dimbe gua aten dimbe ayurten dimbe da skoro ye shita pa wapen fusena ok tu ye shi den tu inheim se wa her

discussie bij dit akkoord. Na het einde die we liep nu, de man moest tja-tjentje komen naar wapen, omdat de man vindt dat hij de inheemse die hij ziet op haar wapen voor zijn naam. En dat is ook dat hij want dus man, de ne agri naar vast, naar kroosje die de weer. If you look at wapen, dat wapen de let naam baga, want die is door in haar studio, dat wapen de let naam baga. En hij is een boto, hij is een palombong, hij is een groen, groen naar doti. Yes, she was there. And Allah to save our weapon. Yes, she too in him, sir. Nanga de piri. And a enige sansa de weri. Nanga wa santap de ede. Nanga wa panyi, nanga wa tea. And ya wan too smart, you say, nita, kasan mus change. You did that also. Minus a fire dink over that door, that he. If you find that kasan mus tang, that he tang, so. If you find that change mus kong. In haar wapen. Ja, nou, je kies een hele discussie in haar DNA, zo boem, parlement. Want in een kan change. A grondwet, na haar wapen van grondwet. You know, man, change. Van you, man. Alle de soort tordici, je begrijp. Alle de soort tordici. Ja, we gaan naar DNA, parlement, zo boem. En drapen, ja, we voor toko. En de lokale meerderheid, want dat je hoort die sting. Zo'n maatje is maar een sting. Je want toris, je want change. Als je kolokou, je kies wel een sting, je toer dat die. Dat toer hij change. Maar als je voer een sting er daar, dan is het tang. In vier. Zo zou dat doen. Zo zou dat doen bij je. In vier. En... over a tori fu a fare karen den Fransman dat on tak nan e birti fu nu den Fransman de ma feni taki tru tru tafra walos ma mus gua tafra fu tak over a greni a grens. Een grensverdrag voor Sernang naar een Fransman. Frans Guyana, zo boem. In een net voor jaar of zo voor de Fransman die, Fransman ABND, dat bij de SDembri. De Manchara Tori is gewoon een tap talmenti. De man vindt dat in het parlement, de man moest meteen voor tak over het Tordici. Hoe de man kan taki over een samenwerkingsovereenkomst. Als de ambassadeur Nicolas Lacoste taki voor de Wroko in een persconferentie voor de Wroko die psade in Viri. En de man vindt taki de greni, de sabef mi taki en boem, maar de grens. Ze nam op een probleem in a Westen, naar Guyana, over het Tigri-gebied. Maar ook toe naar Trassi, in het Oosten. De mannen agri ook toe over van alleen en waka sana a werk, sana tru tru greni, sana Sernang en sana den Fransman, in Shabito. Dus de Torat ook toe, de man chaka kring. En de man vinden van Orutak en van boom. En voor een boem ook om elkaar draaien de voor zijn naam naar een Fransman dan de toerist moest mijn tak ook toe en zeker in een greni toer die ze hier en hoe zal ik hoeven toeren wat ik moro fara natuurlijk de man moest qua tafra de ministerie voor door het zeer versie voor zijn naam naar die Fransman. Meestal in de man dat hij begint broko ator dat hij te voeg baan en president heeft den toekondre en vinden zelf ook toe. Daar ook tak over atori, maar ze namel van Boufa, naf door de C-affersie, een man voor Francais, na Jean-Noël Barot, is hier. En ik hoop dat hij in een gauw, de man kan vinden, de serifie. Fustong takang makandra fuluku tru tru sana den tru greni fane len e waka want asan kande so taki yare kong yare go
Da alla sort bruia dena de greni, ya ba wanat na kruktanu atrawa dena letanu iviri, Guyana, Tigri, en nan Francais ook toe. Dus adefanoru, taki trutru, wan chenchi muskon, en a chenchi mus deso taki de mansaluku fin fini, fane greni, e waka. En u sap tak ome jari de man betak over de tor de si, maar ja, te voetbal not ne kamindri iviri. Dus dat bij de natori fa greni, meer een helikopter en vreep sa. Walugo no, atori sambelego uitak, atori smine lusu iviri, atori smine lusu. En zij de mek mine lusu atori de si, omdat kralantine mag las visi. Granlanti musorgu takwa kring e kong in atordisi. En teme tak atordisi, deme tak atori fa kwek. Tulisik bami be tak atori, charen kon nyu foroisi ufra kwek tori, ifiri. En no yesi, in wan komakandra fu a DNA, da yesi tak masra Jones, Abe Jones, Amabe ina komakandra fu DNA te fukba amana agri fa demawang char ator dis waka amane agri sobung amang feni tak f ator nemang go na let fasi da mi e kotik mopo eta akruderi ina DNA en amandu entu Amali beheervergadering voor DNA. En amal tak ook te voorzijde. Want nu, ja, toe partij, awaf de hoefeni tak, atori fa kwek, de man moest luk atori, baka tap jarsing, baka tap doro. De man ikare wan so to protest comité, wan comité generaal, ifiri. Trawan fu a DNA feni tak, no. A people moet zijn sap sep sa. Suma face of fadong, abi fadong. Noaman net napu, ondro of tapa wet, na reti. Lek fou sabi, minogo tum si dip moro fara in atori, mami belegu ek bataki. Di man teka kwek in beslag, noaman be sabi, atori be tiri. Aite atori ka kring, anetak atori ka kring, ma aite uyere fa atori na di akwekis futu na nga anu, in wanskout pres di de karkers vleid drape, pe RBT sref drape, da you kan verstaan tak akwek na kangwe soma, dat wan taki, de mani mus luka sani, de maluku go wa hertrasi, en, amang di aba akwek, ama ap ala belang, fu kis en kwek baka. En mi betegu nu ook tuta a kwek di snak, a kwek di kande fu tus manomo, of den sneesi, of wa mandi a belang na a kwek, wa mandi chamoni wreet, amoro gudu man fsernang, ifiri, mina kar man en paard, daleki ere dali taki, ma mi sapsa me taki. En masra Abe Jones feni taki, mine preden predisi, Aman gweli ba vergadering. Aman taki mileki memre fu DNA. Wala mala ap wang fade karen in bakara tongo, in wetman tongo wang geheimhouding. Dus aman no tak over, inhoudelijk aman no tak over a onderzoek. Sade o chagawaka. Ma wansan aman feni, dat mek me brokenji unu, Aman feni tak atodis nekang hori baka srot jarsing, noso srot odoro, dat wan taki sobung in het geheim, pers nanga publiek ne mak de bij. Nee, ane kang. If pers nanga publiek ne kang de ina pis dati, je begrijp, dat ore tingi. En ane tingi pchinso. E tingi dek-deki. En mi besoru nu, tak atodis mine lusu. Wat atodisi mus
Wisep sa ator muska kring. Yu na kandu tori pes tefuk ba presidenti se nefe ki sheng and that no kang. Presidenti si sa si mos nap no wa anu ina kwektor disi. Nog eng nog masra fu NPS fa man en baga en vergitene even maar goed. Maar gare man begwa skoro maar ja. A edeman fu NPS. Ana kang na sheng iwan ji regering. Nanga a folku. Ya begrijp. Want a vertrouwen, a bribi moes kona a folku. A folku moes bribi in wan tru-tru. Wan tru-tru systeem fu justitie. A edeman fu justitie mazra mano rat, e fa soort rat. Nona mai tiri. Iwan temi taka mana sabina tori. Keba. Sere mek de mouan hor. De mouan hor koma kandra fa toris fa kwek. Baga yarsing. Baga tap doro. Achter gesloten doro so boom. Pers. Na publiek. No mag de bij. In Afghan universiteit. Fu grabu sepsa. A tore tingi. En if ede mus fwadon, ede mus fwadon. Ator mus kakring. Ator dis nou fonam kun wan presparitori. Ator dis na kango chibri nou patu. Kwet kweti. Me fola katori, go no mo. En if mi sap wan sani mo charu, mo soru taki sami sabi in ator disi. En mi ap man sakan jim info. Mi non karning, ifiri. Maar toch is hij tingi. Hij tingi valk. En dat maakt me ki Masra Ebu Jones voor NDP en schrijft taki tangere, no. Una kan sera toch is soji a people. A people abareti fu sap sepsa. A people pot you drape. Dus jouw en frant woord toe. Go na people toe. En het is aba people van oudu. Da isa perede asana ala ting imus woroko nanga people. A people e chayu. If a people no one you moro, isap say do, e senigwa oso. Mitak tide, amidali taki. That make him im korkor, anatak im korkori, ma im sora people fator e waka tapa fas di mus fiti. Want a people, nou een bradi tori, na smafu 60, 70, ja de wan voor 40, ja de wan voor 20, maar ja pitana minder die toe. In fieri. En if you, like bigi wan, you no manji den pitani, wan boon exemple, dat je begreep van een pitani o ontwikkeld in serifi, dan een mogen gaan in a strati, zo so fufu promu. En dat minanga you, no one. Dat uno one. Dat uno one. Quit quitty. If you hear it. Mote kwam chin bro. En baka bro. Dami daunu baka. En baka dati daun mag karkong. Daun mag tak sau vier fatori. If you hear it. So is het eenmaal. Bruce Hornsby. A man is out tak in a tori like van betaka di Jonesro. That's the way it is. Bruce Hornsby.

0: Yeah, Lobiwang, de one die Jones no den stem afstap radio, maar no no de ja Archie, a programma voor de karing maart gevarieerd en amas hij presenta presteri a programma die zien amasra Dalvoor, Raymond Dalvoor, met karu een sweet coin eini, dan allerlei speci en mijn baru odu winspo de winspo tang. Die jongstro Archiapoko voor Mazera Bruce Hornsby. That's the way it is. Dat na van Atoria Waka. Atoria San Betako voor a quick. If he te me taktori dan meestal de mens. Baka Atoria de me vrienden poko nem baka sa abi te maken na ga den tor sa me chaka fisi. If he re, winte wei switi ja. Adoro opo, je begrijp. En Sammy lees ook toe. Dan me shitaki. Sernamang di da Dorosi, del sobun de Libina Dorosi, tata Amerikan, Inggris Kondre, Frans Karkon, da sernang kangawan sistem, taki in de desa kong, de desa da ufesi, wet man taki in de toekomst, dat er manat na voor rij om ofara, luku fa Fransman Kondre Bigi. If you go to the consulate, if you are going to the Zuiden, in the Zuiden, you are going to Parijs. If you are going to Tilburg, you are going to the consulate, you are going to Tilburg, you are going to the consulate. Karkon. If you are going to the consulate, you are going to the in the days of Kong, you are going to think about a new system that you jullie zijn namen na in Doro Kondre. Dus dat want Yunap tata buku. Yu e Libi in a bui in a Doro Sei Kondre. Mayu ap yu sernam buku. En yu di e Libi na Doro Sei Kondre. Te yu ap yu sernam buku. En yu a rekel yu tori, yu rijbewijs, yu geboorteakte, yu uittreksel. Je begrijp? Te adeso tak yu ap sernam nationaliteit. Da alle den todici. Ik kan city tap a consulaat voor a kondre PU de na momenti dati. Je begrijp? Zo mijn broko en juno voor u kan verstaan me. Mina kan he orange of a Hollands of wat. Men taka in a tongo voor mina nga you. Mek wen verstaan. Sernang veni taki, adeso taki, den deze ook kong. En af de somoro tak in Mopofuta, Brabant of Limburg, fi idongo konang ay wagi of train container consulat. De so taki de man o sorgu, dus buitenlandse zaken, bibis of fare my card in Serevi, de man mekwang komakandra, wa woroko komakandra, de man stroto. Nanga wan bedrijf die de kar VFS Global. En een bedrijf VFS Global dat ook zorgt voor de consulaire dienstverlening. No, en een mine sap if een bedrijf dat nou een sernaam bedrijf, if nou een tata bedrijf. Want lek voor sabi. In Sernang, je apwamp tata ambassade. De Sernaman die wang dongo kon jakon koiri of wat dan ook. Familie bezoek, if na sterfgeval. You die e libi in Sernang, you ap yup Sernang buku. If you wang kaoland, da in dongo go na ambassade of na consulaat voor tata in Sernang. Da in moes actie wang visum. En attend die a visum if. Attendi de man tek fa fisem fos yu ka yere fi yo chisi fi no chisi fos mi na 4 wiki ma kan de 6 wiki to yu di da oso fi sabe moro better da I kan kar kon ook to ma sa ya si in Sernang at de wet man as a tata ambassade sorgu taki na administratie een aanvraag een verwerking voor jullie daar zijn dan tegen actie of visum Nederlands tata ambassade zorgu tak densref neerdoen de pote in anu voor een trabedrijf. En in was er een bedrijf. In een bedrijf voest maar die jers de wet man. Zo, dan nou we kon naar die nano. Want we hier en nou taki. Het is een mooie ontwikkeling. Maar ik ben benieuwd of een bedrijf nou een tata bedrijf. Of een Sernam bedrijf die ook zorgen dat jullie lekker Sernam hang. Dat je moet zetten je tori. Dan een bedrijf dat ook doen jullie. Meka Uno. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ik wil even buiten de uitzending wat vragen.
0: Dan moet ik even kijken hoe ik dat kan organiseren, want ik heb u al nu onder de knoppen.
1: Dan bel ik op uw telefoon.
0: Weet u wat, belt u, ik ga neerleggen, dan belt u nog een keer, dan neem ik u buiten de uitzending. Kan dat?
1: Yes.
0: Zo, die mevrouw gaat weer bellen, want ze wil wat vragen buiten de uitzending om. En daar in haar teen dat die even mevrouw bel, baga. Dan heb ik zorg dat ik een pokoe de fuka archi. Hij met je bellen, maar voor een pokoe nou. Simple Minds, don't you forget about me.

Simple Mind was dat met een nummer Don't You Forget About Me. Dat is ook maart, hè. En na tweede uur dan moet hij Biggie Pocojuno. Maar in na eerste uur dan... dan is het dit soort nostalgische muziek. Want dat is ook Radio Maart, Iveri. Una sap Biggie Pocojuang, una sap Spanjolo, una sap Frans Poco, una sap Bolero, una sap Salsa. La san wabja, Iveri. Dus dat na Sani. En volgens mij kon je naar uitzending dan de turen naar Fesibab, maar Sisa, Maureen Held. Maureen Held bij tak over Sernang, Tori. Die vierde abbe tak aan Amang, in die Amang voor Sernang, zei ik over van de Karing. Over environment, gezondheidszorg, gezondheidszorg. Ecologisch systeem, samoestijn, balans in Sernang. Meneer Sleur, Erwin Sleur, meneer Sabef naar Erwin, maar in elk geval,

0: manage learning. Jij begrijpt. In vis neem ik Erwin Sleur. In elk geval, meneer Sleur. Hij is deskundig op dit soort gebieden, ecologisch. Dan Tori zei ik over een systeem in het binnenland. Dat hij visie, meting, visie moest aan Libi. Je moest zorgen dat je verontreinigd in Liba. Daar, we gaan straks daarop ook terugkomen weer. Maar Sisa mocht in Heltak nog ook bijna aan meneer Sleur over het toren dat hij vier. En die jongens nou, mijn bekies van Jane voor een lobbywang, van Archie, van Oemasma zei Archie. En hebben Axmi over een €50 toegang voor Kwaku. Mijn besoren taki, ik ben Abi, Koluku, zo deen en baka. Mijn hebben even voor de Uroko. Tidena, Frida, mijn brina is Dino. Ik ben een programma naar Amrabasi voor Radio Mart. Dan Glenn Kortfried, dan mevrouw Dan voor consulaat, Surinam consulaat. En meneer ambassadeur bij de telefoon, en die heb Patrick's Catering, en die heb Itaouan Trasma. En de betak over Kwaku en Patrick Catering, Kangwa initiatief. En mevrouw Dan, en de vrouw voor consulaat, en vind nou een boom zandzaam, maar zijn Patrick, hij doet. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Dank u wel, graag gedaan met Jan.
0: Dag Jan.
1: Fijne.
0: Midden saf saf hier, hè.
1: Hoi, mijn heren. Van waarom zei je jump ook naar Trassé?
0: Ja, je moet van gevarieerd werken, toch?
1: Ik begin als het dag door het naar Nederland bakken.
0: Ja, dat is een goed, ja, toch?
1: Nou, mijn hartje, meneer Sleur, toen aan...
0: Maureen, hè, mevrouw Maureen.
1: Maureen Helden. Meneer Sarasaf. Jova of meneer Ning?
0: Volgens mij naar meneer Jova.
1: Nee, naar Jova.
0: Dat is zo'n naam, het klinkt als.
1: Ja, ja. Maar ja, goed, meneer, dat heeft even vaak op de radio. Maar meneer naar binnenland toe. En dan hebben we over een kwik. Dan dit heeft een visie.
0: Ja, dat
1: is. Vervuiling van water.
0: Klopt.
1: Misa Moasani. De kan dusa de wani, takasa de wani. Meneer Jones kan jompok moeten uit het comité-generaal. Aan belang voor den bedrijf. Chamorro Pontu. Dat is een oude atori die zo keer gewoon. Dat na altijd de eerste. De MPG multinationals en mijn tax nation of pinning motto, maar de multinationals of China, India, Amerika, Canada, Europa, Nederland, want je woont hoe dat school is toe. De belang de, naar belang van people, voor ze lang, hoe de verdeeld geba. Het was een psa naar binnenlanders, maar in de district naar kust, naar een foto, naar een Nikeri, Wageningen, Albina, Mongo. De vraag is er al, hoe zorgen we een probleem naar komen in de ding? De uno, de solidair naar Usrefi. Want we hebben een beurt, uno, de afhankelijk van de Liba, want we hebben een stromend water in Aladdin Presidium Kari. En we hebben ook elektriciteit. En we hebben ook kotoren en swampu. Perekis nefisi. Kwee en noemer op.
0: Juist.
1: Seriba, Krobia, Tilapia, Kubi. Nefisi dat ik aan kistena fotosee bijna in Aliba. Nee, ze visie. Dus we moeten het maken als aanvoering een kwik schandaal. Als we niet doordringen door tot deze man in het kustgebied. Ik vraag ze, dat kan ook. Naar je probleem, dat pa je moet zorgen dat je... Of je nou een probleem in Froisie. Froisie kan een Sony Point of een Vadekar Depper is daarbij. Of parapassie. onverwacht. En daar is hij dat ik me niet benieuwd, want misschien zijn je grenzen verbreken samen één.
0: De Fransman?
1: Nee, ja, van een consulaat centraal van de Republiek Suriname, Orion, Grondpraxeritaki, samen één, want taki, een etnische blok, die de na Sernang, de wan Barokko ding. Dus hoe noem je etnische blok, moro? Mooi streven.
0: Ja, ze mooi streven.
1: Mij tegen de consulaat naar de Smadi Ogo en die Otaktapeleke, mevrouw Diana Flet, Raja Mohan, Misabdati, mevrouw Flet, Mimitwalezi, mevrouw Mingun, Dominee, Miss Mitenwalezi, kapitein Silvester, Abui Koni, dat Miss Sivan Ferenwalezi, na Kala Chon. Mm-hmm. Of Chan.
0: Yeah.
1: Chon was een dame. Mijn vraag naar ding, grenzen verbreken, dat je moest potaptal menti tak te wasan heb ze naar binnenland. Dan verbreek je grens daartoe, unom praxerano, unu eleidape. Want if you want to run for it, volk die dan in het grensgebied, of die dan in het midden Suriname, naar het kustgebied, naar dwars door grens, weet je, kustgebied, moest de one volk, dus if one know to de Libanon, no, dat in Saramaka, peden, nee, contact met mijn kardema, en hem zet aan dat in Bri. Maron da alla den problem di si e mo spottap talmente te e fabbrica grens ne etnis grens te one no to de da per da alla mala musco nap baka a stray fu sorry agra granlanti of districts commissaris. Want als er na bijna 22 districts commissaris volgens mij. En zo'n district, ja, vijf, foto van bijna 60 mi bri. Dus dan soort in dat ik naar een lekwa, maar een vrouw voor los een probleem van kweek dappen. Als ik aan elkaar deed zo, dat kweek van een comité generaal, want toen noemen dat een openbaar, zomaar, soort bedrijf, of een buitenlands bedrijf, of een bedrijf voor een go-to bedrijf voor zijn naam is Revi, met Kassan die Sipsa. Dus mij ook dat ik eens maar go 18 naar grondpraxeer takkie die zie, met een tjade en een probleem, niet alleen we breken grenzen. Open, maar we moeten ook problemen overal in Suriname ons probleem maken.
0: Okay.
1: De burgers moeten opkomen voor zichzelf en niet voor politieke partijen of politici of van bedrijven.
0: Het nieuws gaat ons onderbreken, meneer Jan.
1: Dat is mijn mening. Nee, meneer.
0: Het nieuws gaat ons onderbreken en we gaan straks nog, want ik vind dat u te licht denkt over het kwik gebeuren. En als u na het nieuws, als u terugbelt, dan kunnen we verder erover praten.
1: Oké, dank je.
0: Oké, dank je. Doei, doei.
2: Ik vind dat u te licht denkt. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nick Kershaw bij de NBA Kanga Pogo. Die Jones no tade kari. I won't let the sun go down on me. Dat wan taki. Sonom tap me de. De song is saka. Dan mim sorgu dat mim da wan trapresi. Fieri. Lobby wang, Archie wang. Mi break taku poch jesi Archie baka. We denken na tweede uur voor een programma die zie voor maart gevarieerd en meneer Masra Raymond Dalvoer. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, wees u van harte
1: welkom. Ja, met Jan even. Ik begreep dat u zei dat ik het lichtelijk opneemt aan ik, het eind.
0: U weet, u kent mij Jan, als u praat dan luister ik.
1: Ja, ja.
0: En ik heb toen naar uw betoog.
1: Ik wil u zeggen, ik neem het niet lichtelijk op, ik wijs alleen dat de rampen in het binnenland niet door iedereen in Suriname wordt ervaren.

0: Karla als ramp.
1: Mm-hmm.
0: De mensen die niet in het binnenland wonen.
1: Mm-hmm.
0: De mensen in de steden, dorpen en steden in het kustgebied. Het interesseert hen niet wat daar gebeurt. Want als het hen interesseerde, er is tal van keren rampen geweest. U weet nog, 2-3 jaar geleden, tijdens de regering Chan Santoki Brunswijk, dat een mevrouw uit het land geweest was, omdat ze opkwam voor dat het meer en daar stoffen of werd een boot was gezonken met cyanide of welke stoffen dan ook.
1: Ja.
0: En toen ze het kenbaar maakten, moesten ze het land uitvluchten.
1: Verlaten, ja.
0: Nou, eerst hadden ze er uitgewezen naar Frans-Guyana. En daarna kwam ze terug.
1: Naar Nederland.
0: En werd door meneer Brunswijk haar geadviseerd om te vertrekken naar Nederland.
1: Nee, waar ik het over wilde hebben, meneer Jan, is het gaat om het feit dat het lid van de NDP, de heer Ebu Jones, heeft terecht, ik ga even uitpraten, hij heeft terecht de vergadering verlaten en hij heeft het ook gezegd, als lid heeft hij een zwijgplicht, maar hij vindt niet dat deze kwikzaak achter gesloten deuren via een comité, hoe ze dat noemen, een generaal comité,
0: Generale comité, ja.
1: Behandeld moet worden. En dan moeten we hem gelijk geven. Daar gaat het bij mij om.
0: We kunnen hem gelijk geven, maar daardoor is het probleem niet opgelost. Want zijn partijgenoten van de coalitie en zijn partij,
1: mm-hmm,
0: die hebben dan 33 mensen nog. En met de oppositie 51. En als één weggaat, dan laten ze maar bungelen aan een eindje touw in de lucht.
1: Ja, maar hij zorgt ervoor dat hij zijn rug recht houdt, want het is een serieuze zaak.
0: Wat bereikt hij daarmee?
1: Nou, hij zal wel dit bereiken, dat het publiek, het volk, die zal nog waakzamer worden, want je hebt een verantwoordelijkheid naar het publiek toe.
0: Ja, dat weten we. Maar als 50 DNA-leden wel mee instemmen met een generaal comité.
1: Ja.
0: Dan hij zegt het zelf, wat hij daar gehoord heeft. Mm-hmm. Al is hij eruit gegaan, hij mag het niet doorvertellen, want dan is hij in strijd met de wet.
1: In strijd met de wet, ja. Klopt. Ja.
0: Dus dat is, wat hebben we eraan? Wat we moeten doen? Ik zeg, het volk van de kustvlakte moet achter de mensen die daar getroffen zijn in het binnenland. En niet nu, al jaren weten we dat goudzoekers in het binnenland, of ze illegaal of legaal of bedrijven zijn, ze werken met stoffen die voor de gezondheid van mensen, nog ongeboren kinderen zelf, en los van dieren en vissen, en het water daar vervuild wordt. Het is een grote ramp.
1: Hmm.
0: En daarom zeg ik, verbreek. Ze willen de grenzen verbreken. Dan moeten we als één volk en niet in groepjes gaan denken. Het is het binnenland, zijn daar Indianen en Marons.
1: Hmm.
0: Het is het Surinaamse volk dat daar getroffen wordt.
1: Ja.
0: Want u weet, net als ik, in 2008 of 2009 is er een onderzoek gedaan in Paramaribo en bleek dat in de stad waar die goudsmitwinkels zijn, die daar sieraden maken, dat de lucht daar sterk vervuild was door kwik en cyanide, of hoe je het noemt. Maar de regering toen, de president toen, heeft nooit iets gedaan, ertegen gedaan. Als president, toen het onderzoek werd gedaan in Paramaribo, was president Weiland nu meneer Venetiaan. Dus ik probeer uit te leggen, als er ergens een ramp is in Suriname, dan moeten we als één volk zeggen, overheid, dit kan niet. Kijk maar, neem nu het voorbeeld naar Tata Steel. De mensen protesteren al jaren.

0: tijd zijn. Maar als 50 leden, hoeveel politieke partijen, 9 politieke partijen zijn in het parlement. En dan 1 politici eruit stapt, zijn er nog 50 over, coalitie-oppositie. Er is 1 oppositiepartij, maar er zijn 8 coalitiepartijen. Die gaan blijven zitten omdat ze hun regering, hun coalitie, niet zal laten vallen.
1: Ja, maar dat betekent tegelijkertijd dat er de zaak stinkt. Dat wil zeggen, iemand wordt beschermd in deze. Iemand of een...
0: Wie wordt beschermd? Dat is het groot kapitaal, de bedrijven daar.
1: En daar gaan we weer, ja.
0: Of het Nederlandse, Surinaamse, Chinese bedrijven.
1: Wie mag het zeggen?
0: Ik praat niet over Chinezen. Het zijn Chinese bedrijven of Surinaamse bedrijven die in de goudbusiness in het binnenland zitten. Daar gaat het om. Dus de strijd moet gevoerd worden. Niet achter gesloten deuren. Maar het volk in Suriname moet nu opkomen dat wat met een deel van het volk gebeurt in het binnenland, het is ook ons probleem.
1: Zeker.
0: Wij gaan achter die mensen staan.
1: Ja, maar dat gebeurt niet, hè? Net wat u zegt. Die mensen komen niet op straat.
0: Daar heb ik het. En daarom zeg ik, er is een congres door het consulaat die 18 juli wordt georganiseerd.
1: Klopt.
0: En het is een mooi moment om de grenzen die ze willen verbreken binnen het Surinaamse volk, dat we als 1 volk optreden naar buiten toe. Of het nou de overheid of buitenlandse bedrijven of binnenlandse bedrijven. Als ze fout zijn, dan moeten ze hun fout corrigeren. En de mensen die daar slachtoffers zijn geworden, die mensen moeten gecompenseerd worden.
1: Oké, duidelijk. Mooi, man.
0: Dat wil ik doorgeven.
1: Ja, hartelijk dank voor hetgeen dat je naar voren hebt gebracht, Jan.
0: Oké,
1: bedankt, hè. Fijne dank avond verder. Daar. En dat bij de Masra Jan, die BNG, voor inzee, Atori, en of zo, Akweka Huang, maar ook te over visie, zei dit in Saramaka Liba, die de. En dat was aan, kwet. Als aan besori, bekanshi, ibekanshi, fare visie draai bere, dat was aan, En ja, kan de a people voeser nan weri. A people taken for granted. Ik snap het niet. Me, lik radio man, mine mag taxa a people moest do, maar me vindt dat ze na people hoe wiki. Want toen zijn geen pressie, ne dena kring. En if den tor die si e gosso doro, dan de man ote grand lanti serieus moro. En dan vrees ik het ergste, Iviri, want de verkiezing hoor baka, dan kan deze tak Grand Lanti zijn de no win moro. Zo, en dat niet bon attacki. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, Faitan.
1: Meneer Safsavri, meneer Adjoja.
2: Je toch aan Frank.
1: Oh, meneer Frank. Mooi man, meneer Frank. Was sweet konijn, meneer Frank.
2: Oké, meneer is hem, loof je takki.
1: Met tak voorzichtig.
2: Ja, dat nog.
1: Met Archie, you. Meneer Frank, met Archie, you, ja. Are you met Archie?
2: Ja. Die man onderschat is van binnenland, hè. De verkiezing te dat ik ben naar binnenland, moet ik sting.
1: Zo.
2: Maar het probleem is dat man niet is van binnenland. Is van binnenland in Libi dan aan Watara. Alassane de man dan aan Watara. De Bori de Watara aan Watara.
1: Nou zo.
2: Dus ja. Maar liefde is maar Yoshi, one day was een officier en dan was dat kreeg ik. Als een wadjugu was een officier bagas en dan.
1: Zo.
2: Ik bataki.
1: Mooi Tori. Grand Tangi, hè? Grand Tangi, Master Henk. Oké. Okay. Master Jishi, lobby one is Chamasan Café. En at Dayun die daar also. Ifiri. Milek, lek van Don Jena studio, mim sap sametaki. En mijn sap van mijn chara tori sami wan taki van mijn chade waka. Ifiri, mine mango kara a people fusernan fudu disi, of fudu dati, of funo du disi, of funo du.

Gati. Sami kan tak well, tak. Ala yuru. A people. De mai do nanga people. Ifiri. En. De ya kiswang teno tak a people mus wiki. Fado wiki. Dat net ami. Mina mag tak dati. Want mina radio mi de. Maar. At de tor sa fin presi. Nanga quick. Dan fisai dry bere. A volk no mag tek de sun this more for granted. No. No man. En voor die wat los aan heb zijn en ga kwek. Dan ga dan aan heb zijn en visje draaien beren. Dan wat draaien we een poko. Dan wat draaien we een poko voor Toto. Je zegt die. Anna Toto. Yoko. Anna Toto. We are the world. Meku icon opono. Dan ga gron tapu na voor alamala. En om libibu dan ga gron tapu. Ala sandi a gron tapu. En juno. Voor nyang. Voor dringi. Om ons lespeki de tor dat die. We are the world.

We are the world, we are the children. En daar draait het om. Alasan het draait onder Pitani, Sobun, Yaba. Wana den, na Fesif Tamara. Den Yaba, na den Fesif Tamara. Me ana yoku me yoku. Mino lei. Den Yaba, Sobun, den Pitani, Nono, na Fesif Tamara. En dat mek u... Hoe moest hij doen, Boonsani, in Firi. En ik van Betaki, Masayan ook to Betaki, ja, belangen ego afisi. Mino hopu taki, sisa presidenti Fusernang, sisa Jennifer Simons, kan agri nang een promotor disi. Mino denki. Want walamal e kraka sisa Jennifer Simons lek presidenti utnap nem baka ana walamal era you did that also if you know one no man e doing you maar sisa disi muskis ala okasi hu do un bungroko hu chaser nan kafisi ifiri ma ala sot fromo e fin presi baka garden ifiri dis arti bung te metak mitori anas ana si sa Simons meji me fentak na enda da baka den tori ne altecho ap promotori smane tegi smane takanga presidenti na fas difiti tak san op san na san op sa sumai chis verkuning sumane kis verkuning sumai do disi sumai do dati sumai pur geri sumai pur weti sumai pur dati ifiri fromo epsa afrong ne kis ala den tori fiere ifiri mana engo chaneng wat na ena e de fro fu akondre ifiri en yeshi masarian betange ook tu tak ya na sade email belange ma NPS net na baka a komite general tak a tori fa quick mus behandel baka garden nee ikan luku ef me yoku luku star news NPS fraksi net na baka tor dati we gaan het zien. Weiland Kampen vindt Botaki, we bennen en we blijven benieuwd. Word vervolg. Maar ik ga toch die screen, meneer Lucien. Ik ben stop, ik ben stop naar Torifu en... Torifu, een paspoort aanvraag, dat ik af dongo kon naar consulaat moren. Want Sernang in een pressie voor ministerie, voor ministerie, voor bibis... De man stroto aan Komakandra, nanga wan bedrijf die de kar VFS Global. En de man had ook zorgen dat hij winspeedde voor Grotapu. Via de man had die kan doen, je paspoort, je rijbewijs, je geboorteakte, je karkon. Maar in haar bericht, mijn lezing, zomaar een bedrijf dat hij. Daarom vraag ik ook. Ongens, zomaar een bedrijf toch. Wat heeft Sernang kan chisi inkomsten? Iviri. Ja, Sernang moest zorgen dat hij toch die stang in Sernang. Anu. Maar Sernang moest... Die wantra orga ator disi. Iviri. Jullie daar ook zo. De Jusap Morof ator disi. Dat wij jaren jullie ook toe. Iviri. Want Melis ator in Astarnus... Maar mijn manchi, sumana een bedrijf die de kar VFS Global. Ik schreef wel dat de man het ook doet, consulair tori, die Sernamang, dus Archibon, en de minang aan jullie op Tatabuku. Sernamang die dat door ons heen kon dre. Wie spelen de Kangwa ambassade, de Kangwa consulaat voor het zet tori. Maar nu had de soort dat Bibis, abra atoris in Anu. Voor een bedrijf die de kari en VFS Global. Maar mij was op zo'n manier maar dat maar onderzoeken. Jullie daar ook even sabi kan kar contouren. Maar ja, zo lees je dat ik traman bel toe lees ik, traman bel drie lees ik bijna. Als je dan maar een basje artie toe naar ons dus dan. Mijn mag go. Mijn moest horen mijn schrift naar den tori. Zij de man taki. Maar ja, si taki...
de ma ben ondertekenaar to die si mi bri 3 de euroko en amandi be tekenaar to die si na ambassadeur Luciano Treudeman maar na directeur algemeen beheer en consulaire zaken van Bibis dan wan tramang Amit Kumar Sharma maar na head North America and Caribbean fu VS Global so no atore komor op chi so mooi de shita VS Global an wang tata bedrijf da gestak nou Amerikaan bedrijf maar goed het is nog niet zo duidelijk maar goed die de man beteken op de papieren ook toe bij abi directeur Nasir Eskak amana fu directoraat burgerzaken en alleen maar dat ook toe bij ambassadeur Treudeman en schrijf bij de attendine mij over tekenen overeenkomst. We bennen en we blijven benieuwd. Nou, een mooi tori. Als Sernamang is in een golden tori kan zitten, dan dat we een baron biggie in Pipure, in Firi. Maar om deze taki torne waka na vast die fiti. Dat ik bijna een jaar in wacht die fitor zitten. Nee, dat is het ook niet goed. Je begrijpt? En dat betekent dat je voor na atori taxer na o met een bedrijf zit den tori voor consulaire tori voor jullie na jullie xer na mang tig daar door is hij dan af qua consulaat met kan ook dat bedrijf is kan zit jutor die u vieri afvergeefte kan voor in als er magaliba collega maar in health tax

uitgebreid naar Mr. Erlan Sleur. Dus Minafgo op een noatorne en toormoren in Apis Dati, Iviri. Dus nou, ja, at da uno, Iviri, met takwalo. Maar ondi da onze mag, omak tjangwas aan café situ. En a djengdjeng, a nomrufu, a djengdjeng djana radio martna, noti tu noti. Fo sebi wang fo tu negi wang. Noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. En ten harte dat hij nou gaat draaien op pokoe. En dat na voor Toto. Afrika.

0: Toto was dat met hun nummer Afrika. En voor was er nou een bagger was je tak die de 12 uur ten zo. Skou toe verklaar je tak je. Een visboto tapse. Dongo qua watra. En tenou de namas de nasap omenisma bende. Na a uur dat die aboto draai going watra. Skou toe nasap omenisma bende na aboto. En skoutu verteri taki adeso tak wans maji medina boto akis ten fu bel skoutu fu so skoutu taki aboto sungu ifiri en yeshi taki polici inspektoro mazra Michael Veldkamp taki de sukato dis go morofara en dan natuurlijk unu dida oso da usayere morofara sep sha. Ik zie toch, zou je ook toe taki. Adeso taki, moranga mora de maestroto skoutu drassen dan. Fu alas o tori. En a tori si, one of the tori's bede over narcotica. De man beheer want to man fu narcotica brigade. In one big drug story. Pe a fesik ba, ting skoutu, bes srotok ba, infiri. Man tak de stroto di si ap te maga nang a 82 kilo koka infiri en natuurlijk OM na kantoro fu fiskari feni tak den mu stroto de mandati en da san no ya so ye si taka bena tinang a tu tuar fus ma stroto kba in de soto di si ah. De toren kwam al lang er, maar uno di ja sorgu taki in een mui dan ga winsi da oso tu no mui dan ga toi son of you no mui in fitching ajino moto roof fufuru no mui in de tor dati uroko jimoni opo manten de ga uroko ifiri. Misap tak soms maar te day opper, de abe moeilijk. Maar dat nou een tak hem go mooi in de wallo ogri, in Firi toch. Dat ana enigste passie die de, in Firi. Trapassie de ook toe, in Firi. Om een passie de, fikang mek kisi brede.
1: Hoe kan ik je van dienst zijn?
0: Tegenwoordig tegen je taktori dat je telefoon en Archie mee toe. Dan tegen je taktranga dat je stakje deze refette kan gesprek abra. In Firi. Maar je takki. Ja. Kan je een kwartier wat beter. Dat moest doen zijn aan UNO. Ik hoop dat je uitzending die zwakken aan vast die fiti. Jullie daar ook zo tak in lobbing. En via aponsan voor actie eten. Ik kan karko naar studio. En nou ja, zo ja, Archie, maart gevarieerd. En maart gevarieerd, Amandi e presteren programma die is naar Masra Dalvoer, Raymond Dalvoer, Dala. En maart gevarieerd, ik ga Archie naar radiostation Maart. Hoe kan het anders? Ja, we gaan een poco. We gaan lukken met die vanen, met wat gijver kan we nu een poko. Dus dat we Archie, we poten allemaal even in nu voor ooit zien. Gijver Love Band naar Amsterdam Medley.

Archimana oso botros witi mabari mutapu mikona keba pa programa of miti de si biuru masra Johnson Otek Abra mamana to gua internet mi hope taku geniet mi hope taku Archimbusani u geniet fa uitzending disi masra dalvour e baru wala mala odi tapon le speki fasi. O lip suite ang usrevi. O le spetu usrevi, una feta ang usrevi. E no sorgo bungi dem chiwang. Wan tamara naf den. E baru wan le spetu odi. Te wan tra le isbaka. En masra, a boy fu Albert. Una forgiti. A boy fu Albert de dineti. Metaka ono. Begin vanaf 10 euro aan Netty. A biggie boy, a man boy voor Albert. Henk Albert zo. Ama Albert. Ama chapoko konjo. Ama sakapoko konjo. Dat is uta Archie. Oké, bye bye. Swai. Tot de volgende keer weer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. De Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: laten inlezen.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.
3: Vaka.

0: www.flysalem.com. Oddi, oddi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Vrijdagavond, 10 minuten over de klok van 10. Fijn dat u weer afgestemd bent op deze mooie familiezender. Mart Radio op de 107.9 FM en natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 12:00 weer vanavond. Met natuurlijk het programma Time to Relax. Bij dit programma zal ik het eerste uur natuurlijk de R&B's laten horen. En na de klok van 11 dan gaan de Golden Oldies. Laat ik de Golden Oldies horen. En natuurlijk tegen de zieken zeg ik natuurlijk een van harte beterschap. En zij die iemand verloren zijn, zeg ik een sterkte en kracht. En zij die jarig zijn geweest, of vandaag jarig zijn, of jarig moeten worden, zeg ik van harte gefeliciteerd en veel gezondheid. Mart Radio op de 107.9 FM. Time to relax met Henk achter de knoppen. Hallo. Hoe gaat het met jullie aan de andere kant? Ik hoop dat alles naar wens gaat. Het weer is mooi, dus geniet ervan.

0: Vanavond ga ik er starten met eentje van Denise Williams en It's Gonna Take a Miracle.
1: There's only one good four-letter word for love. Hurt. That's right.

Ik stuur natuurlijk de groeten richting Suriname. En natuurlijk hier in Nederland, Curaçao. En hier in Nederland de verschillende grote steden en natuurlijk ook de kleine. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere. En iets van de minder grote Purmerend bijvoorbeeld en natuurlijk ook Kaarspel. Welkom allemaal.

En naar Suriname zeg ik natuurlijk een van harte welkom mensen, mijn familie daar zo aan de Latourweg, de Waranalaan. Marretretten en Tourtonnen natuurlijk.

0: De formatie The Barge met All This Love. Om 8 minuten voor de klok van 10:30. Het is dan Mr. Babyface.
1: I don't like the way he treats you.
0: Soon as I get home.

Mr. Babyface uit 1989 uit de LP Tender Love. Het is inmiddels drie minuten voor de klok van 10:30. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Met Henk achter de knoppen natuurlijk, hè? Dit is dan Patty Austin en James Ingram.

En dit is, is er eentje van Cool and the Gang. Never Give Up. Hij is niet zo bekend onder de luisteraars, maar ik vind hem een heel mooi nummer. Cool and the Gang, Never Give Up.

De formatie Cool and the Gang. En voor zij die net zijn ingeschakeld, u luistert naar het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12. In het eerste uur dan draai ik, zoals u heeft gehoord, de R&B's. En na de klok van 11, dan schakel ik over naar de Golden Oldies. Mr. Lionel Richie, truly.

Tyron Davis met natuurlijk In The Mood. I'm also in the mood, hè. Het is mooi weer. Goede temperatuur, dus... I'm in the mood.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Wordt nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuur inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Captain speaking.
2: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media,
2: cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
1: Hey, welkom terug. En natuurlijk, nu is de tijd aangebroken voor de Golden Oldies. Hier op Mart Radio.
3: It makes you feel so bad. Well, it was just this morning that my so-called best friend came over to borrow a cup of sugar.
1: Mr. Bobby Patterson, let them talk.
3: About 2 or 3 hours. You see, so-called friends sometimes turn out to be no good. And most of them would take your place if they could. But like they say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Can't

Mr. Bobby Peterson met Let Them Talk. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot 11:50 vandaag. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, elke vrijdag van 10 tot 12. Dus dan kunt u weer lekker afstemmen op deze mooie familiezender. Dit is een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy van Jotex.

0: Yes, she will.
1: Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Chotex. En die was aangevraagd door mevrouw Dorothy. Ik hoop niet dat het zeg maar van toepassing is bij haar. Maar in ieder geval, ik hoop dat u ervan genoten heeft.

Mr. George Jackson, I'm Gonna Hold On. En het volgende nummer, dat is heel bekend, hè? Luther Ingram, If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right.

Wat een prachtig nummer van de formatie Black Heat. Street of Tears. Heel mooi nummer. Mijn avond is dan weer helemaal goed. Natuurlijk met dit nummer. Deze is dan eentje van Mr. Willie Hightower. Don't Blame Me. Het is inmiddels half 12.

Mr. Roy C. She kept on walking. Ik hoop dat u geniet van de nummers dat ik ten gehore breng. En dat u ook weer volgende week weer afgestemd bent op de vrijdagavond tussen 10 en 12 met het programma Time to Relax. Deze is er eentje van Lionel Abel, Lonely Man.

Mrs. Carla Thomas, A Woman's Love. Alsjeblieft, mevrouw Dorothy. Deze is uit 1966.

0: Dat was dan Mr. Lionel Patterson. En als ik heel snel naar de klok spiek, dan zie ik dat ik nog iets van 2 minuutjes heb. Dus met dit nummer ga ik dan u meteen groeten. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers dat ik heb laten horen. En dat u volgende week vrijdag weer afstemt op Mart Radio op de 107.9 FM tussen 10 en 12. De andere dagen mogen ook, maar als u naar mijn programma wil luisteren, ik zit er elke vrijdag van 10 tot 12 met het eerste uur de R&B's en het tweede uur de Golden Oldies. En ik ga dan meteen groeten. Ik zeg van doet u voorzichtig allemaal. En morgen is het mooi weer, het wordt warmer, dus drinkt u voldoende en niet te lang in de zon blijven. Ik zeg bye bye, swai swai, adios. En ik neem afscheid met een heel gepast nummer van de Manhattans. Kiss and say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

water in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Stef Banstra met het NOS-journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door.

0: zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers.